0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. En de school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het verwerven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. De provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
1: Omdat wij geloven dat wij echt gewoon een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
0: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maximaal vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben André Kolen. KC De Bink is de enige basisschool in de Haagse wijk Binkhorst. De school zou vorig jaar eigenlijk de deuren sluiten wegens een tekort aan leerlingen. Maar de stichting die de school beheert heeft die beslissing tegen weten te houden. Leerlingen, ouders en personeel zijn reuze blij, zegt directeur Femke Privé.
2: Omdat wij geloven dat wij echt een goed product hebben als school, waar wij denken dat kinderen verder komen, krijgen we toch deze kans om in te zetten op het werven van nog meer leerlingen. We hebben echt nog wat kinderen nodig. En dat is natuurlijk ook lastig dat de nieuwbouw in de Binkhorst een beetje achterblijft.
1: De nieuwbouw werd enorm vertraagd door de corona- en de stikstofcrisis, maar er is volgens de directeur nu genoeg toekomst voor de school. Het oude industriegebied Binkhorst wordt omgebouwd tot woonwijk met 12.000 huizen. De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg is sinds vanmorgen bijna 3 maanden dicht. Provincie Zuid-Holland voert groot onderhoud uit. Zo krijgt de brug een nieuwe verflaag en worden het asfalt en de technische installatie vernieuwd. Tijdens de afsluiting van de Geestbrug moet het verkeer omrijden via de A4 en de A12. Voor fietsers en voetgangers is er een tijdelijke beweegbare loopbrug. Kijken we nog even naar het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Kleine kans op een regenbuitje. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen op Prinsjesdag periode met zon en tot in de loop van de middag droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer. In de Haagse binnenstad was gisteravond en in het begin van de nacht weer een groot gratis muziekfestival in het kader van Prinsjesnacht. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens, onder meer bij de Zwarte Ruiter en Hotel des Indes. Bezoekers konden al fietsend of wandelend hun eigen muzikale route door de stad uitstippelen. In het centrum van Den Haag zijn nu al veel voorbereidingen getroffen voor Prinsjesdag. Het korte voorhout is grotendeels afgezet voor de rijtour van de Oranjes. Op het lange voorhout staan hekken en zijn tribunes neergezet. Deze derde dinsdag van september maakt de regering Jette de plannen voor het komend jaar bekend en presenteert minister van Financiën Eelco Heijnen de miljoenennota. Het weer dat daarbij hoort, zon en bewolking, die wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en overwegend droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag is het 18, 19 graden en regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Vanaf 12 uur de Prinsjesdag special.

0: Ochtendshow met Senji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Senji hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 12 minuutjes over 7 en het is 15 september, de derde dinsdag van september. En dat betekent dat het vandaag Prinsjesdag is. Dus de stad tovert vandaag om tot eigenlijk een groot feestje, om het maar zo te noemen. Er zijn aardig wat straten afgesloten, dus hou daar rekening mee als jij in of rondom het centrum moet zijn. Maar Prinsjesdag, dat staat natuurlijk helemaal bekend, omdat dan de koning uiteindelijk de troonrede gaat voorlezen. Nou, dat gebeurt dus later vandaag, maar voordat dat gebeurt gaat hij nog met de koets hier zo door het centrum rijden. Nou, volop mensen die dus vandaag hier zo naartoe komen, die allemaal gaan kijken en die een glim van de koning willen opvangen. Ga je vandaag ook naar het centrum? Laat het dan vooral even weten. Je kan me een appje sturen, 070-307-8899. Of spreek een van onze verslaggevers aan. We hebben vandaag namelijk een speciale Prinsjesdag-uitzending. En dat betekent dat je ons verslaggevers gewoon hier zo in het centrum kan tegenkomen. En zij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd naar waarom jij het nou zo interessant vindt. En dat betekent dat je ons verslaggevers gewoon hier zo in het centrum kan tegenkomen. En zij zijn natuurlijk hartstikke benieuwd naar waarom jij het nou zo interessant vindt om op zo'n dag naar

0: Neem me mee, Lynn Hulsman, muziek van Haagse Bodem hier in de ochtendshow met Sanji.
1: Sanji, praat je bij en draait de beste muziek op de Haag FM.
0: Ja, je hoort het Haagse Jules die zeggen dat Sanji, die praat je helemaal bij. En dat is ook zo. Vandaag is namelijk een hele speciale uitzending. Het is namelijk Prinsjesdag. Ja, het is een dag waar je eigenlijk met een dubbel gevoel naar kan kijken. Het is natuurlijk heel leuk. Er gebeurt heel veel rondom Prinsjesdag. Ze hebben bijvoorbeeld vandaag dat de glazen koets door onze stad mag gaan. Dat je aan de zijlijn kan kijken. Dat je een glim van de koning kan opvangen. Gisteravond was natuurlijk Prinsjesnacht. Daar kun je ook volop van genieten. Maar dit is natuurlijk allemaal omdat iedereen heel erg graag wilt weten wat er dan straks verteld wordt in de troonrede. En dat, jongens, gaat allemaal over geld. Inderdaad, het gaat over geld, geld, geld. En dat kan natuurlijk een dubbel gevoel hebben. Want aan de ene kant kan je bij jezelf denken van, gaan we nou meer betalen? Of mogen we wat in ons zak houden? Nou, dat wordt zometeen dus eigenlijk allemaal bekendgemaakt. De koning die gaat het dus vertellen in de miljoenennota. Ik ben heel erg benieuwd ernaar. Maar dit jaar is er wel iets heel erg bijzonders ook. Want de route van de glazen koets is iets anders. Omdat er zijn natuurlijk renovaties hier in het Binnenhof. Dus koning Willem-Alexander zal de troonrede vanuit de Koninklijke Schouwburg gaan oplezen vandaag. Nou, en de glazen koets die rijdt via het Noordeinde naar de Hulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout en Korte Voorhout. En dan uiteindelijk eindigt hij dan bij de Koninklijke Schouwburg. Dus wil jij een glim oppakken, sta dan op een van deze locaties. Daar staan dan straks allemaal hekken, dus dan weet je al precies waar je kan staan. En hou er wel even rekening mee dat je aan de goede kant van het hek staat. Want op een gegeven moment worden die hekken dichtgegooid. En als jij dan aan de andere kant moet zijn, ja, dan heb je echt pech. En dan mag je een omweg maken, ja, daar zeg je u tegen.
2: Get on the floor!

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Het is Prinsjesdag en dat betekent vandaag flinke drukte en verkeershinder in het centrum. Koning Willem-Alexander rijdt met de glazen koets door de stad en spreekt later de troonrede uit. Verschillende straten zijn vanaf vanochtend afgesloten en ook trams en bussen rijden aangepaste routes. Den Haag FM houdt je vandaag uitgebreid op de hoogte en meer informatie vind je op onze website. Bewoners rond de Escamplaan zijn de jarenlange overlast van straatracers zat en zijn daarom een eigen meldpunt gestart. Volgens bewoners wordt er niet alleen hard gereden en veel lawaai gemaakt, maar rijden sommige automobilisten inmiddels expres toeterend en gasgevend door woonstraten. Politie en gemeente zeggen de signalen serieus te nemen, maar benadrukken dat officiële meldingen nog steeds nodig zijn om direct te kunnen optreden. Mediapartner Omroep West meldt dat er volgend jaar een verplaatsbare flitspaal bij de Escamplaan komt. En gisteren was op het strand van Scheveningen alvast een bijzondere voorbereiding op Prinsjesdag te zien. De paarden oefenden voor het koerhuis met harde geluiden, muziek en oefenmunitie. Zo worden de dieren voorbereid op de drukte en onverwachte geluiden die ze vandaag tijdens de koninklijke rijtour kunnen tegenkomen. En dan het weer. Vandaag beginnen we met wolkenvelden, maar later komt de zon er af en toe bij. Vanavond is er kans op een bui en met een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag ongeveer 24 graden. Prima Prinsjesdag weer dus.

vandaag Prinsjesdag in onze mooie stad. En heel Nederland gaat natuurlijk meekijken. En wij mogen er hier gewoon lekker dicht op zitten. En het allemaal live meemaken in de mooiste stad van Nederland. Den Haag natuurlijk. Onze verslaggevers zijn vandaag ook aanwezig langs de route. En daar kan je mee in gesprek gaan. Dus heb je iets van, oh, ik ga vandaag langs de route staan. En ik heb iets leuks te melden. Ja, tik hun dan even op hun rug. Want ze vinden het natuurlijk hartstikke leuk om met jou in gesprek te gaan. Het kan ook zo zijn dat je alles natuurlijk lekker vanuit huis gaat volgen. En dan mag je mij een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En vergeet niet onze website te checken, want daar delen we alle informatie over Prinsjesdag. Of je downloadt gewoon de app en dan heb je ons in je broekzak.

0: I Just Might, Bruno Mars. En daarvoor de Sorry Papi van Topic en Becky G. Het is tijd voor...
1: Zanchi's Classic.
0: En vandaag neem ik je mee naar het jaar 2009. Met de iconische Jason Derulo aan het begin van bijna ieder nummer. What You Say was zijn allereerste solo single en meteen een gigantische doorbraak. Het nummer bereikte de nummer 1 positie in Amerika. Inmiddels zijn we 17 jaar verder. En is Jason Derulo nog steeds volop actief in de muziek, maar ook op social media kan je nog steeds niet om deze man heen. Dus dit is een classic van 2009. Jason Derulo, What You Say.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
7: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
8: En waar zijn die voor bestemd?
7: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst. Of gisteren of vandaag.
6: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige oranjefans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
9: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van oranje.
6: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jetten de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
10: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
11: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Wat ga jij doen dit weekend?
13: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
12: Ik ga helpen op een festival.
13: Rondlopen met een bierpomp zeker?
12: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
13: Is dat niet eng?
12: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
13: Klinkt best wel stoer.
12: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
13: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
12: Precies. Iemand nog iets te drinken?
14: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
0: Vanaf 12 uur, de Prinsjesdag Special.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 8:05 en het is de derde dinsdag van september. En dat betekent natuurlijk Prinsjesdag. Ja, de stad is momenteel helemaal aan het omtoveren tot een mooie oranje oase. En heel veel mensen die vinden het natuurlijk superleuk omdat ze een glimp kunnen opvangen van de koning. En andere mensen zijn eigenlijk meer benieuwd naar wat er dan zometeen gedeeld wordt in de troonrede. Den Haag FM houdt je vandaag helemaal op de hoogte. Je kan op onze website zien welke straten zijn afgesloten. Je kan zien van, goh, er zijn omleidingen voor bijvoorbeeld trams en bussen. Dus check de website als je zelf naar het centrum moet vandaag, want er zijn toch wel dingetjes net wat anders. Daarnaast kan je ons ook gewoon op straat tegenkomen, want er zijn verslaggevers, zijn in het centrum aan het wandelen en op zoek naar jouw verhaal en wat jou naar het centrum brengt. Of je stuurt gewoon een appje 070 307 8899. I got a

0: Het is de derde dinsdag van september en dat betekent natuurlijk Prinsjesdag. Ja, het is hier in de stad echt te voelen en het is te merken dat het vandaag een bijzondere dag is. En mijn collega Maxime die staat op locatie. Maxime Kok, waar sta je precies?
1: Ja, ik sta voor het paleis waar het allemaal moet gaan gebeuren. Paleis Noordeinde, op het Noordeinde.
0: Ja, en hoe is de sfeer daar? Zijn er al fans? Komen er al mensen naartoe?
1: Nou, er zijn wel al best wat fans die hier staan. Nou, best wat. Het is een klein handjevol mensen, misschien 20, 30 man. Er schijnen ook wat minder te zijn dan normaal vanwege de treinstoringen die nu zijn in het noorden van het land. Dus sommige mensen die hier naartoe willen komen, die kunnen hier op het moment nog even niet naartoe. Maar de diehard fans, die staan hier wel. Dus het kleurt hier al langzaam oranje.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat het ook als een ware feestje aanvoelt als je zo om je heen kijkt. De sfeer is dus ook goed, want het weer zit mee.
1: Ja, en dat blijft ook zo als het goed is. Volgens mij blijft het mooi weer en dat belooft veel goeds hier in de stad. Het wordt later natuurlijk nog drukker, zeker als die treinstoringen zijn opgelost. Dan stroomt het eerst hier vol, hier aan het Noordeinde. En dan ja, natuurlijk langs de hele route het Noordeinde naar links toe richting Lange Verhout, Korte Verhout, dan richting de stad Schouwburg.
0: Ja, ja, dat gaat lekker helemaal vol kleuren. Nou, je zegt dat mensen daar natuurlijk mooi aangekleed zijn, dat ze oranje kleding aan hebben. Is er ook iemand die er echt uitspringt? Dat je denkt van ja, die heeft wel de kleding de wedstrijd gewonnen vandaag.
1: Nou, dat is een moeilijke wedstrijd. Want zoals je kan begrijpen, de mensen die hier nu al staan zo vroeg in de ochtend, dat zijn wel echt de diehard fans. En ja, die hebben allemaal wel hun best gedaan. Ik denk het meest sobere wat je ziet is iemand in een volledig oranje pak. En dat is dan nog het meest simpele. Voor de rest zie ik hoeden, allemaal broches. Ja, mensen die hebben zich helemaal uitgedost om toch een koning te gaan zien zometeen. Ja, zometeen is het groot woord. Dat gaat nog wel een paar uur duren.
0: Ja, en hoe komt het dan dat die mensen daar nu al gaan staan? Omdat eigenlijk, het gaat pas over een paar uur van start. Dan is het best wel vroeg dat ze al langs de zijkant gaan staan.
1: Ja, dat gaat om dat beste plekje langs de zijlijn. Deze mensen staan vooraan, dus die willen natuurlijk een zicht op de koning wanneer die de koets instapt, de glazen koets. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de rest van de familieleden van Oranje. Als je er zo vroeg al staat, dan heb je natuurlijk wel het beste plekje te pakken. En dan sta je niet ergens achteraan in de hoop dat je misschien nog iets kan zien.
0: Ja, inderdaad, dat je toch even goed van dichtbij in full HD even een glim kan opvangen van het Koninklijk Huis. En jij staat daar volgens mij ook te wachten tot je iemand kan spreken. En dat is niemand minder dan natuurlijk de burgemeester.
1: Ja, die hoop ik in een kleine 2 minuten te spreken. En die willen natuurlijk vragen, ja, is Den Haag klaar voor Prinsjesdag? Zijn de voorbereidingen allemaal getroffen? Ja, en zijn we ook klaar voor alles wat je niet voor kan bereiden? We hebben natuurlijk ook al gehoord de afgelopen dagen dat er demonstraties gepland staan. Je zult natuurlijk de Republikeinen zien en de boeren. Dus we gaan nu meteen vragen. Een hele goede morgen. Meneer Van Zanen, is Den Haag klaar voor Prinsjesdag?
2: Volgens mij wel. Kijk om u heen. Je ziet dat volgens mij ligt er 2,1 kilometer touw in de tramrails. Er is weer gebreeuwd. Ik had 6 jaar geleden nog nooit van het woord gehoord. Er is zand gestrooid. Er zijn hekken. Iedereen kan erin en erbij. De veiligheid wordt in acht genomen. Ik denk dat we er echt klaar voor zijn.
1: Er staan natuurlijk ook weer wat demonstraties gepland vandaag rond Prinsjesdag. Hoe kijkt u daarnaar als burgemeester die ja, toch die demonstraties moet faciliteren?
2: Jazeker. Maar wij zijn de demonstratiehoofdstad van het land. Kijk, wij hebben de regering en het parlement hier. Ja, en dan wil je natuurlijk je stem laten horen. Demonstreren, geen enkel probleem. Integendeel, ik vind het een rijkdom dat je in dit land je mening mag verkondigen zonder meteen in de cel te belanden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat hoort erbij. Demonstreren, prima. Blokkeren niet.
1: En is het Malieveld ook dus, ja, bereid om bijvoorbeeld trekkers op te vangen? Maar daar staan volgens mij ook de kanonnen.
2: Ik weet niet of het bij demonstreren, prima, blokkeren niet.
1: En is het Malieveld ook dus, ja, bereid om bijvoorbeeld trekkers op te vangen? Maar daar staan volgens mij ook de kanonnen.
2: Ik weet niet of de trekkers hierheen komen, we zullen het zien.

0: Werk samen, dat is toch wel een beetje de clue hier met Prinsjesdag. Ook landelijk politiek gezien. Het is natuurlijk een minderheidskabinet op het moment. Die moeten zoeken naar steun vanuit de oppositie. Dus het wordt ook een beetje een atypische Prinsjesdag. Er worden allemaal plannen gepresenteerd waarvan we nog niet zeker weten of die het gaan halen.
1: Nee, precies. Nou, dankjewel, Maxime. Inderdaad, we gaan hier ook elkaar aankijken en lekker met elkaar samenwerken. Ik ben heel erg benieuwd en later spreek ik jou weer.
0: Helemaal top.

0: Talk to You, Another 54 Ultra. En daarvoor die Edge of Desire van Jonas Blue. En het is vandaag natuurlijk Prinsjesdag. En onze verslaggevers zijn verspreid door de stad. En op dit moment ga ik overschakelen naar Amber. Amber, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Sanji. Ja, Maxime zei het net al. Er komt nu een beetje de echte superfans van het Koningshuis. Die staan natuurlijk al bij Paleis Noordeinde. En daar sta ik ook. En ja, Bjorn die staat hier voor mij. En die heeft allemaal hele mooie van die, ja, van die patches, als ik het zo mag zeggen. Met 2019, 1980 zelfs van het Koningsdag. Ja, en ik vroeg me af, kun je een beetje beschrijven waar die allemaal vandaan komen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk buttons van de verschillende koningsdagen. Die zijn gemaakt door een mevrouw uit Amersfoort. En die heeft ieder jaar een andere button gemaakt met de kerktoren van de stad waar de koning in dat jaar kwam. Met een afbeelding van de koning. Dus het is een soort verzameling waar ik dus ook bij ben geweest de jaren. Dus dat symboliseert het een beetje, ja.
1: Oké, en kom je ook uit Den Haag? Kom je van ver?
2: Ik kom van ver, Limburg, Susteren.
1: Zo, hoe is dat nog gelukt met de trein? Hoe vroeg moest je opstaan?
2: Ja, gisteren al gekomen, dus gelukkig relax kunnen opstaan vanochtend.
1: Ah ja, dat is slim inderdaad. En van wie hoop je een beetje een glimps op te vangen?
2: Ja, ik vind alle leden van het Koninklijk Huis de moeite waard. Dus ja, ik laat het op me afkomen en ik zie het wel wie er even een momentje kan groeten.
1: En ga je bij de balkon staan en zo meteen ook naar het hek rennen?
2: Nee, ik denk dat ik de enige ben die dat niet doet. Ik blijf altijd staan en dan heb ik een mooi overzicht. Dus balkon van afstand. En dan maak ik een paar foto's met de zoom. En dan zwaaien, ja.
1: Ah, oké, dus je hebt gewoon een hele techniek daarvoor. Oké, en hoe vind je dat het Koningshuis het een beetje doet de afgelopen jaren?
2: Goed, ik vooral in de tijd waarin we leven, ik denk dat het steeds belangrijker wordt. De rol die de monarchie in onze samenleving speelt. En een koning die als boven de partijen staand symbool toch iets kan verbinden in een land waarin we toch steeds meer polariseren. En ja, ik hoop dat mensen toch de waarde blijven zien van een monarchie. En vooral zoals wij die kennen, een constitutionele monarchie. Ik denk dat het prima is dat we een koning hebben die kan verbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen. Ja,
1: ja en hoe vind je dat de jonge prinses zou doen?
2: Ja, geweldig. Hè? Prinses van Oranje die... Het is toch een en al gratie wat ze uitstraalt. En ja, zoals je er ook weer ziet in Noorwegen bij die begrafenis van de koning. Ja, dan denk ik, het is toch fantastisch dat wij dat toekomstbeeld hebben van een koningin. Ik denk dat, ben heel blij dat prinses Beatrix dat nog ziet. Hoe haar kleindochter in haar rol groeit. Ik denk, ja, het is fantastisch.
1: Oké, en wat is nou eigenlijk een beetje je favoriete button die je hier op je trui hebt hangen?
2: Nou ja, ik vind ze allemaal wel heel mooi. Dus het zijn verschillende, voor mij ook herinneringen, omdat het de verschillende koningsdagen zijn waar ik altijd bij ben geweest. Dus mooie herinneringen.
1: Ja. Oké, nou dankjewel. Nou, je hoort het zijn echt de superfans inderdaad. En
0: Ja, inderdaad, echt zeker superfans. Wat ik dan hoor van, oh, helemaal vanuit Limburg, hier zo in de mooiste stad van Nederland. Ja, dan laat het ook wel zien van hoe groot het hart dan is voor het Koningshuis.
1: Ja, echt enorm. En het is gewoon, het wordt steeds gezelliger hier, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, geniet van die gezelligheid en laat je lekker verrassen door alle mooie oranje kleding die je daar voorbij ziet komen. Zometeen schakelen wij weer over met elkaar. Dankjewel, Amber.
1: Is goed. Okay.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Het is Prinsjesdag en dat betekent vandaag flinke drukte en verkeershinder in het centrum. Koning Willem-Alexander rijdt met de glazen koets door de stad en spreekt later de troonrede uit. Verschillende straten zijn vanaf vanochtend afgesloten en ook trams en bussen rijden aangepaste routes. Den Haag FM houdt je vandaag uitgebreid op de hoogte en je kan alles vinden op onze website. Bewoners rond de Eskamplaan zijn de jarenlange overlast van straatraces zat en zijn daarom een eigen meldpunt gestart. Volgens bewoners wordt er niet alleen hard gereden en veel lawaai gemaakt, maar rijden sommige automobilisten inmiddels expres toeterend en gasgevend door woonstraten. Politie en gemeente zeggen de signalen serieus te nemen, maar benadrukken dat officiële meldingen nog steeds nodig zijn om direct te kunnen optreden. Mediapartner Omroep West meldt dat er volgend jaar een verplaatsbare flitsbaal bij de Eskamplaan komt. En gisteren was op het strand van Scheveningen alvast een bijzondere voorbereiding op Prinsjesdag te zien. De paarden oefenden voor het koerhuis met harde geluiden, muziek en oefenmunitie. Zo worden de dieren voorbereid om de drukte en onverwachte geluiden van vandaag te kunnen tegenkomen en daar niet op te kunnen reageren. En dan het weer. Vandaag beginnen we met wat wolkenvelden, maar later komt de zon er af en toe bij. Vanavond is er kans op een bui en met een matige zuidwestenwind wordt het vandaag ongeveer 24 graden. Wat mij betreft, prima Prinsjesdag weer dus.

0: Het is 9:50 en dat betekent dat we ons klaarmaken voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week is er een plaat genomineerd wat eigenlijk helemaal te maken heeft met waar deze week het volop over gaat. En wat vandaag ook is, Prinsjesdag. Ja, we hebben natuurlijk de koets, de hoedjes, de troonrede. Allemaal hartstikke leuk. Maar uiteindelijk willen we maar één ding weten. En dat is natuurlijk, wat betekent dit allemaal voor ons portemonnee? Oftewel, gaan we dit voelen in ons broekzak? Of niet? Ja, in ieder geval, ik dacht bij mezelf, ja, hier moet er een plaat bij komen. En dat is het nummer Price Tag van Jessie J. Het is even terug naar 2011, een lekkere throwback. En in dit nummer gaat het eigenlijk vooral over dat het leven niet alleen om het prijskaartje gaat, maar daar eigenlijk nog veel meer omheen zit. Maar deze week draait het toch echt wel even om het prijskaartje. Price Tag, Jessie J. Dit is de plaat van de week.
2: Okay, coconut man.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: De stad is zichzelf langzaam aan het vullen met allemaal fans van het Koningshuis. Want het is vandaag natuurlijk Prinsjesdag, dus iedereen heeft mooie oranje kleding aan. En op dit moment staat ons verslaggever Amber. Staat bij, volgens mij, ik denk Noordeinde. Sta je daar nog?
1: Ja, ik sta bij Paleis Noordeinde inderdaad. En het is nog steeds een gezellige boel hier. Onderhand worden de stoeltjes ook neergezet. Dan gaan mensen iets eten. En Tineke staat hier ook. En ik vroeg me af, van waar kom je helemaal vandaan?
2: Leidseveen.
1: Oké, okay, en was het moeilijk om hier te komen?
2: Nee, want ik ben gebracht.
1: Ah, dat is wel fijn, hè, dan. En je hebt helemaal oranje aan, een oranje vest en een oranje hoedje. En hoe heb je die outfit zo uitgekozen?
2: Ja, wij hebben gewoon wat oranje spullen liggen. Dus dan zoek je wat uit. En ja.
1: Oké, okay, en van wie hoop je een beetje een glimps op te vangen vandaag?
2: Maxima en Amalia.
1: Ah, toch dus wel een beetje fan van Maxima en Amalia. Dat, ja? En vind je het ook goed doen de afgelopen jaren, het Koningshuis?
2: Zeker, ja. Ze groeit goed in de rol.
1: Oké.
2: Okay. Amalia.
1: Ja. Oké, okay, en wat vind je een beetje van het Koningshuis? Mag het weg of mag het blijven?
2: Nee, het moet blijven. Moet blijven.
1: En waarom vindt u dat?
2: Ja, misschien omdat ik dat zo gewend ben.
1: Ja, zo precies. En komt u al jaren naar Prinsjesdag? Komt u hier altijd staan?
2: Ja, maar ik ben nu 2 jaar niet geweest, want ik heb 2 nieuwe knieën. Dus ik kan niet zo goed uit de voeten. Dus ik zal ook niet hardlopen naar het hek.
1: Nee, u blijft gewoon hier staan.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou, je hoort het. Het is niet voor iedereen altijd even makkelijk om heel naar dat hek te rennen.
0: Ja.
1: Het gaat hier eigenlijk een beetje gangetje.
0: Ja, en inderdaad, de fans zijn echt al klaar. En ik hoorde je net zeggen van, joh, er worden stoeltjes neergezet. Ik heb wel nu een beeld voor me dat mensen ook echt hun eigen klapstoel meenemen. Klopt dat?
1: Ja, het zijn echt eigen klapstoelen. En ik zie ook allemaal Albert Heijn tassen met, het zal al lunch zijn en allemaal andere dingen. En er staat hier ook een man met een hele mooie gemaakte hoed. Ik ga er even heen lopen. Hi, mag ik jullie wat vragen stellen voor Den Haag FM?
3: Tuurlijk.
1: Mag dat? Ik zie hier een hele mooie hoed met allemaal briefjes geld erin en ja, een soort Oscar en zo. Heb je die zelf gemaakt?
3: Ja, zelf gemaakt. En heeft een bepaald statement deze hoed. Die hoort, kijk, de bokaal is de Oscar. En de Oscar krijg je natuurlijk normaal voor iets geweldigs te doen. En nu mogen de mensen zelf kiezen. De Oscar is voor dit jaar geweldige politiek of ze hebben het helemaal ruk gedaan.
1: Nou, en van wie hoop je een beetje een glimps op te vangen zometeen?
3: Ja, natuurlijk van de koning en de koningin. En de prinsessen natuurlijk, die zitten in de koets. Dus ik ben benieuwd of ze nog even eruit komen en nog hier een drankje komen halen. Maar dat idee heb ik ook niet helemaal.
1: Nee, ja, ze staan hier met allemaal mandarijntjes en drank. En wat is het allemaal?
4: Ja, oranje bitter. Ja, de drank wordt duurder, hè? Heb je dat gehoord?
1: Ja, het is inderdaad niet best.
4: Nee, er wordt straks ook voorgelezen dat de alcohol, accijns op alcohol wordt flink duurder.
5: Nog duurder?
4: Nog duurder, want 2 biertjes hier in Den Haag waren 25 euro, hoorden wij dus straks. Dus dan wordt dat nog duurder.
1: Nou, het is bijna een protest hier.
0: Ja, ik hoor het.
4: Wel, hè? Ja, dus ja. Iedereen die nog gratis, bij mij kan je hem gratis krijgen, een glaasje. Ik heb shotglaasjes bij me. Dus iemand die graag een glaasje wil komen halen, die komt maar. Ik sta voor het paleis, dan komen ze maar even langs.
1: Ah, nou, je hoort het. Het is hier gewoon een feest bijna.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ik krijg helemaal een feeststemming. En het maakt niet uit hoe laat het is, hè?
1: Nee, joh. Ze gaan je helemaal los. En dus eigenlijk allerlei soorten mensen. En ik zie ook nog iemand met een shirt aanstaan. No farmers, no food. Mag ik wat vragen stellen voor Den Haag FM?
6: Ja, hoor.
1: Ja, want u staat hier met een shirt. No farmers, no food. Waarvoor is dat?
6: Nou, omdat ik eigenlijk bezorgd ben dat er voor Nederland straks niet genoeg voedsel meer zal zijn als de boeren weggaan. Maar niet alleen voor Nederland, ook voor Europa. En we zijn tenslotte 1 Europa, ben je het mee eens?
1: Ja, precies wel.
6: Dat moet de pro ook weer eens aan Jetten. We hebben de meest vruchtbare delta van heel Europa. Dus we hebben ook een zorgplicht naar onze mede-Europeanen. In de oorlog of als de haven uitvalt, dan gaan we honger lijden. Want dan wordt er niets meer aangevoerd. En dat is wel een reële optie met Jetten en ook Iran en alles die oorlog met ons willen voeren. Misschien ook wel Erdogan. Ik denk dat we voorbereid moeten zijn en dat we genoeg eten moeten hebben. En we groeien ook, hè? We gaan naar 20 miljoen.
1: Ja, het is inderdaad, er gebeurt natuurlijk van alles. En ik vroeg me ook nog af, waar komt u helemaal vandaan? Waarom gaat u hier?
6: Helemaal vandaan. Ja, uit de moederschoot. Maar nee, ik kom uit Harderwijk en ik protesteer ook al met vlaggen op, bij de A28 bij Ermelo een aantal weken.
5: Samen met andere boeren,
6: ja.
1: Oh, oké. Okay. En waarom dacht je nou vandaag hier?
6: Nou, ik hou op zich van de koning.
1: Dat toch wel?
6: Ik vind het ook ja, zeker. Ik vind het een heel spektakel. Maar ik ben er ook om te laten zien dat de boeren er ook zijn.
1: Ja, oké. Okay. Ja, want je hebt een heel mooi een soort zakdoekje. Heeft dat nog een betekenis?
6: Nou, eigenlijk is dat... vroeger werd dat gebruikt om voor van alles. Voor het zweet af te vegen. Als doek tegen de zon als boeren. Ja, het is nu een symbool geworden van de boeren. En dit is trouwens de mannelijke versie. Je hebt ook nog een vrouwelijke versie. Maar dat is dus duidelijk dat ik van twee genders hou.
1: En wie hoop je dan nou echt te zien zo meteen in die koets?
6: Nou, dat vind ik niet zo belangrijk. Het gaat er meer om iedereen die er hier omheen is, dat die je ziet en dat de pers het ziet. Dat ik
1: oké.
6: Nee, ik verwacht niet dat deze man die even andere dingen als hoofd gaat kijken. Dus dat hoeft niet van mij. Maar ik vind wel dat hij wat meer aandacht moet geven aan de boeren. Bijvoorbeeld bij een kersttoespraak. Nu kan dat natuurlijk niet. Want ik vind wel dat ze een beetje genegeerd worden door hem. Gezien met hun problemen. Willem van Oranje die kwam wel op voor het volk. Die verkocht zelfs zijn eigen privé tafelzilver om ons te verlossen van de Spanjaarden. Ja.
5: Is dat, ik vind het een goed voorbeeld voor de andere Willem.
1: Ja, we zien, er zit natuurlijk hier een standbeeld van Willem Oranje en dat paleis en alles. Maar dankjewel. En je hoort dus, het is een beetje feest, het is een beetje protest, maar vooral heel veel oranje.
0: Ja,
1: dus,
0: ja precies. Ja. En wat die man net zei, zijn doel was dat de pers hem zag. Nou, dat is volgens mij gelukt.
1: Ja, dat is in ieder geval gelukt, ja.
0: Dat is inmiddels gelukt. Nou, dankjewel Amber. En daar nog natuurlijk ook veel plezier. Ik zou zeggen, kijk je ogen uit daar zo bij het Noordeinde.
1: Heel goed, dankjewel.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
5: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
6: En waar zijn die voor bestemd?
5: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
4: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
7: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
4: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jetten de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
9: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
11: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: Vanaf 12 uur, de Prinsjesdag special.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is hier in de studio echt een waar feestje. Ik vind het super gezellig, want we hebben natuurlijk een speciale Prinsjesdag-uitzending. Heel de dag lang kan je ons op onze website, maar ook via de radio volgen. En weet jij precies wat er hier in de stad gebeurt. En wat ik nou zo extra gezellig vind aan vandaag, is dat ik hier gewoon lekker met de redactie zit. We zijn met elkaar aan het ontbijten. Er is wat te drinken. Ik heb een mandarijntje en een eierkoek op. En ja, het sfeertje zit er in ieder geval goed in. En ik hoop dat dat voor jou ook zo is. Vandaag komen er namelijk mensen vanuit heel het land naar Den Haag om natuurlijk hier zo de mooie koets te mogen zien. En uiteindelijk ook de balkonscène, wat er allemaal voorbij komt. Er was zelfs wel iemand vanuit Limburg vanochtend vroeg die al helemaal klaar stond bij Paleis Noordeinde om een glim op te vangen. En ik ben heel erg benieuwd of jij vandaag ook naar het centrum komt. Laat het gerust even weten. 070 307 8899.

0: Ja, vandaag is het Prinsjesdag en dat betekent voor heel veel mensen feest. Oranje fans die staan al klaar langs de zijkant waar de koets zo meteen allemaal voorbij gaat. Mensen zijn heel mooi in het oranje gekleed. Maar buiten dat het natuurlijk voor heel veel mensen een feestdag is, dat ze een glimp kunnen opvangen van het Koningshuis, is natuurlijk Prinsjesdag wel, heeft wel een diepere lading natuurlijk. En ik ben heel erg benieuwd of Maxima een beetje op de hoogte kan brengen over ja, hoe staan we ervoor? Zometeen natuurlijk de troonrede. Wat gaat er allemaal gebeuren straks?
1: Ja, een hele heel gebeuren eigenlijk. Ja, het is veel wat er gebeurt op Prinsjesdag. Maar je hebt natuurlijk aan de ene kant een hele ceremoniële functie. De koning en die tocht richting het Schouwburg. De troonrede die hij voorleest. Dat is ook vaak een bepaald betoog. Wat hij ook het land wil meegeven. Maar ja, het heeft ook een hele politieke lading. Want op Prinsjesdag is de dag dat je uiteindelijk de hele begroting als land, maar voornamelijk ook de Tweede Kamer, binnenkrijgt. En dat is natuurlijk wel waar de meeste politieke verslaggevers naar uitkijken. Al moet ik zeggen, er is al heel wat gelekt ondertussen ook.
0: Ja, er is inderdaad al heel wat gelekt. Dat werd toen gedeeld. Dat was echt landelijk nieuws, zag ik het ook voorbij komen. Van die dingen die dan gelekt zijn, zijn dat ook dingen waarvan we al kunnen zeggen van ja, dit wat gelekt is, dat gaat ook echt zometeen gezegd worden? Of is dat nog niet 100% zeker?
1: Ja, het is de vraag of de koning dat echt aanstipt. Maar dat zijn wel dingen die het kabinet echt wil doen. En waarschijnlijk ook wel gaat doen. Want het zijn allemaal hele positieve stukken. Als je kijkt naar wat er tot nu toe is gelekt, met name die eerste stukken, zijn het allemaal meevallers. Extra geld hiervoor, extra geld daarvoor. Sociale zekerheid wordt iets minder gekort. AOW wordt iets minder gekort. Dat zijn allemaal dingen die heel positief zijn. En dat lekken, dat gebeurt dan dus ook wel echt met een reden. Dus in de politiek wordt gezegd, lekken zit altijd wel iets achter. En dat merk je hier ook in. Dus het is nog wel een beetje de vraag wat de negatieve kanten ervan zijn. Want ja, we moeten toch op een manier gaan betalen. Dat is wel een beetje hoe het spel werkt met politiek. Al het geld dat eruit gaat, moet er ook een keertje weer inkomen. Nu hebben we al gezien dat bijvoorbeeld de koopkracht toch iets minder stijgt. Maar wat nou echt de kostenpost gaan zijn, dat zien we waarschijnlijk pas vandaag. Ja.
0: En heb jij zelf al misschien een beetje een onderbuikgevoel van welke kant het dan op kan gaan? Want ja, inderdaad wat je zegt, waar we natuurlijk horen van oh, er komt meer geld voor dit, daar gaat een ander potje natuurlijk in moeten bezuinigen.
1: Ja, en dat is nog best een moeilijke. Want het kabinet wil waarschijnlijk niet al te veel belastingen gaan verhogen. Volgens mij gebeurt dat wel enigszins, maar minimaal. Dus ja, de vraag is waar dan wel op wordt bezuinigd. Maar welk onderwerp dan in het oog springt, dat is mij nog bijster. Dat gaan we allemaal vandaag horen. Ja.
0: Ja, dat gaan we allemaal vandaag horen, inderdaad. En wat ik me ook afvraag is, ja, vandaag komt het dan naar buiten. De miljoenennota wordt natuurlijk ook besproken. En wat gebeurt eigenlijk dan de dagen na Prinsjesdag? Want vandaag is dan natuurlijk ja, een hele belangrijke dag. Hier in Den Haag zijn de meeste mensen zelfs vrij. Maar wat gebeurt er dan de rest van de week?
1: Ja, dan komt de feestdag voor de journalisten. Want morgen en overmorgen heb je dan de zogenoemde APB. Dat zijn algemene publieke politieke beschouwing, moet ik zeggen. En dat is wanneer de Kamer in debat gaat. Dat eigenlijk een soort van aftrap van het nieuwe politieke seizoen. Ze zijn natuurlijk wel al bezig, maar dan begint het echt. En daarin zetten de meeste partijen hun lijn. En ja, dat is ook een eerste aanzet voor die begroting. En dat wordt niet mals, want we hebben natuurlijk een minderheidskabinet. Die moeten gaan zoeken voor steun bij de oppositie. Ja, en daarin zit best wat speling. Je hebt natuurlijk ook de VVD, die wil liever toch een rechts os. Want we hebben natuurlijk een minderheidskabinet. Die moeten gaan zoeken voor steun bij de oppositie. Ja, en daarin zit best wat speling. Je hebt natuurlijk ook de VVD, die wil liever toch een rechts oppositiesteun.

0: stad Schouwburg. Hoe is het in de stad? Wat kan je allemaal verwachten? Er zijn ook demonstraties gepland. Wat zien en horen we daarvan? We hebben verschillende verslaggevers daarvoor in de stad staan. We zenden de troonrede in zijn geheel uit en daarna reacties. En dat doe ik samen met in presentatie Fieke van Haagse Invloeden. Een programma bij ons. En Maaike Kraaienveld, mijn collega van Spuigasten, die hier naast mij zit voor de sfeerverslagen. Om te vertellen over het Koningshuis. Want dat is toch iets waar ik zelf altijd minder verstand van heb, moet ik eerlijk toegeven.
1: Ja, dus wil je daar meer over weten en horen, blijf dan sowieso vandaag lekker luisteren. Tot 3 uur dus een speciale uitzending vanmiddag. En daarnaast kun je natuurlijk ook op onze website alle informatie van Prinsjesdag terugvinden. Of je downloadt gewoon de app en dan heb je ons in je broekzak.
0: Ja, dan krijg je ook pushmeldingen als er iets belangrijks is. Ideaal.
1: Zo is dat. Let's train home.

0: Less Train Home. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier zo op de Nage FM. En vandaag heb ik wel een beetje een bijzondere uitzending, want het is natuurlijk Prinsjesdag. De stad die kleurt oranje, fans komen naar de stad toe. Vanuit heel Nederland zijn er mensen die vandaag naar Den Haag toe komen. En dat allemaal om dus een glim op te vangen van de koning. Maar voorafgaand was het natuurlijk ook al een feestje hier in de stad, want gisteren had je Prinsjesnacht. Het was de 4e editie en er waren op meer dan 30 plekken gisteren in de stad optredens en ook op hele bijzondere plekken, zoals bijvoorbeeld in een fietsenstalling. Nou, en dan moet je dus nagaan dat als mensen dan lekker in de stad zijn geweest, langs verschillende optredens, dan ga je op een gegeven moment je fiets halen. Nou, en daar wordt dan opgewacht door een koor die je toezingt. Nou, dat lijkt me echt fantastisch om zo naar huis te gaan. Ons verslaggever Luc was gisteren bij Prinsjesnacht en dat klonk zo.
1: Ja, goedemorgen, lieve luisteraars. Vandaag staat natuurlijk een teken van Prinsjesdag, maar gisteravond, ik neem jullie even mee terug in de tijd, was het Prinsjesnacht en dat is echt een van de allerleukste feesten in Haag. Gedurende de avond zijn er op heel veel locaties allemaal verschillende bands en het is eigenlijk overal één groot feest. Dus laten we vooral even sfeer proeven. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want

0: op Prinsjesdag geeft de regering aan waar ze al hun geld aan uit gaan geven. En defensie, gezondheidszorg, noem maar op. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar vanavond de Hagenaar zijn geld gaat uitgeven. Dus laten we erachter komen. Ik ben nu in de buurt van de Oude Molstraat en ik sta hier met...
1: Toby Lorenzo.
0: Hoi Toby Lorenzo. Morgen gaat de regering heel veel geld uitgeven. En ik vraag me eigenlijk af, waar ga jij vanavond je geld aan uitgeven?
2: Ik ga vanavond mijn geld uitgeven aan een goede tijd, goede vrienden en de liefde.
0: En de liefde. Is dat... Ja, volgens mij staat je vriendin hiernaast. Wat...
3: Hallo.
0: Hoi. Geeft u wel eens vaker geld uit aan de liefde?
3: Te weinig eigenlijk wel.
0: Oké, dus vanavond moet hij even inhalen.
3: Ja, er wordt veel uitgegeven vanavond.
0: Is er nog iets vanavond waar je specifiek naar uitkijkt?
2: Mensen vertellen over socialisme.
0: Je bent op campagne vanavond.
2: Ik ben op campagne. Stem op mij. Stem op een vrouw.
0: Oké, sterkte Toby. Veel plezier.
2: Dank je.
0: Het is inmiddels een uurtje of 9 en ik sta hier met, hoe heet je?
4: Mijn naam is Tom.
0: Hoi Tom, wat ga jij doen vanavond?
4: Wij gaan vanavond biertje drinken en bandjes kijken.
0: Lekker, en is er een bandje waar je naar uitkijkt?
4: Ik kijk heel erg uit naar Scott en Jos, die vanavond in de Grey Space staan.
0: En morgen dan gaat de regering gaat heel veel geld uitgeven, meer dan 500 miljard. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar gaat jouw geld naartoe vanavond?
4: Mijn geld gaat vooral richting Baco's, misschien een Vori. En dan waarschijnlijk een taxi naar huis, want ik ga mijn fiets niet uit de beste bicyclet kunnen halen.
0: Dan wens ik je veel sterkte, Tom. Fijne avond.
4: Jij ook, fijne avond.
0: Dankjewel. Nou, ondertussen is de avond echt al wel een stukje onderweg. En ik sta hier voor het hoekpandje met Tino. Nou, Tino, waar ga je nog naartoe vanavond?
5: Ja, goeie vraag. Ik was nu overgeleverd aan een groep mensen die ik nu uit het oog verloren ben. Of naar de mensen die de weg wisten, die zei, ben ik uit het oog verloren. Dus ja, ik sta hier eigenlijk een beetje met mijn ziel onder mijn arm af te wachten tot iemand mij een wonderlijke avond gaat verzorgen.
0: Je weet zelf de weg niet meer?
5: Nee, ik weet niet waar de Broeders is in Den Haag.
0: Maar waar zou de Broeders? Sorry, ja, de Broeders.
5: Café de Broeders of zoiets heet het.
0: Want wat is daar?
5: Daar is Tripkip.
0: Is dat vet?
5: Naar verluid wel. En dat begint, hoe laat is het nu? Oh, dat is 5 minuten geleden begonnen.
0: Het is 5 minuten geleden begonnen, maar ja. Dan moet je daar naartoe, toch?
5: Ja, dan moeten we daar naartoe. Inderdaad, ik in ieder geval. Ik weet niet wie u bent, maar ik moet er naartoe.
0: Ik ga wel mee.
5: Ja, gezellig. Wat is je naam?
0: Luc.
5: Nou, leuk. Aangenaam, Luc.
0: Maar draai nu eigenlijk het interview om. Ja. Waarom wil je naar Tripkip?
5: Ik heb gehoord dat er 3 obese gasten zijn die muziek maken. Dus dan, ja, vet. Weet u meneer waar Tripkip is?
6: Tripkip?
5: Ja.
6: Bij de KFC of niet?
5: Ja. Nee, niet de fried Tripkip, maar de normale Tripkip.
6: Ik hoorde op een plek die ik niet ken.
5: Dat heb ik dus ook. En we zijn de enige tourguide die de weg kende kwijt.
6: Maar zou deze journalist het niet weten?
0: Ik heb geen idee, sorry. Ik ben hier gewoon als onafhankelijke media, ik weet het niet. Het is tegen 12 en voor mij is de avond afgelopen. Voor veel Hagenaren gaat het nog door. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb echt niet het idee dat het een maandagavond is. Als je me had verteld dat het een vrijdag of een zaterdag is, had ik het ook geloofd. Het is echt heel gezellig in de stad. Ik heb tal van leuke optredens gezien. En ja, de sfeer zit er gewoon echt goed in. En ik vind het toch wel heel erg fijn om te zien hoe zo'n stad dan samenkomt en er met z'n allen wat moois van maakt.
7: Ja, dat was dus mijn collega Luc die gisteren bij Prinsjesnacht aanwezig was. Nee, je hoorde hem al zeggen, het leek gewoon geen maandagavond. Het leek eigenlijk gewoon alsof het weekend was. En het klonk aardig gezellig in de stad. Nou, was jij gisteren zelf nou bij Prinsjesnacht? Laat het ons vooral even weten en stuur jouw gekste foto door. Dat mag naar 070-307-8899.

0: met jou.
1: Flair, door het oog van de nacht hier in de ochtendshow met CNG op Den Haag FM. Het is vandaag Prinsjesdag en momenteel staat Amber in de stad. En volgens mij is ze momenteel aangekomen bij wat studenten. Klopt dat, Amber?
2: Ja, dat klopt. Ik sta hier in een overvolle kapperszaak. Het is echt een drukste van je welste. Maar Joost Eerdmans zit al in de stoel. En ja, hoe voelt dat?
3: Nou, heerlijk. Het is het meest relaxte begin van de Prinsjesdag die je kan wensen. We worden weer helemaal verwend door de studenten.
2: Oké, en hoe hoop je er zo meteen uit te zien?
3: Nou, een totale verandering natuurlijk. Mensen zeggen, joh, ben jij naartoe op vakantie geweest? Je kunt dus ook naar de kapper hier. Hè? De studenten hebben allemaal hun eigen vak. En proberen zich daarmee ook te profileren. Zodat ze ook prijzen hebben gewonnen. Dus het zijn toppers. Dus ik denk dat ik er als herboren uitkom.
2: Oké, en wat is nou een beetje een stijlicoon voor jou?
3: Een stijlicoon? Ik denk meteen aan George Michael. Maar dat is, hoef ik niet per se vandaag op te lijken. Maar dat vond ik, ja, dat is jaren 80. Hè. Dat is mijn bewuste muziektijd. Dat vond ik echt een icoon, hoe die eruit zag. Voor ons als pubers. Maar voor nu heb ik eigenlijk niet zozeer een icoon. Ik moet vooral vandaag op de koning letten. Dat is ons icoon van vandaag.
2: Ja, goed. Oké, en ja, de plannen en de begrotingen zijn natuurlijk een beetje onduidelijk allemaal nog. Voelt het niet een beetje extra gek om nu in de stoel te zitten voor Prinsjesdag?
3: Ja, absoluut. Ik zei tegen Jesse Klaver van dit is mijn 10e Prinsjesdag. Dat is wel de raarste tot nu toe die ik heb meegemaakt. Want het is natuurlijk een heel vreemde situatie dat je een Prinsjesdag hebt en een troonrede die niet zeg maar door het parlement nog gedragen wordt. En toen zei Jesse Klaver tegen mij, het is mijn 16e. Dus die loopt nog langer mee. Maar het is ja, voor ons allemaal even wennen.
2: Nou, ik hoop dat je er zo meteen heel mooi uit komt te zien.
3: Ja, dank je. Ja, precies. Merci. We gaan meemaken.
2: Oké, en ik loop eventjes door naar een van die studentkappers. Hi, mag ik wat vragen stellen? Nou, hoe voelt het een beetje om ja, al die kamerleden hier te hebben?
4: Ja, het is natuurlijk wel spannend, maar het zijn ook allemaal mensen en je hebt hele leuke gesprekken met ze. Dus het is ja, heel leuk eigenlijk om te doen.
2: Oké, en wat voor gesprekken, waar gaat het over?
4: Wat zeg je?
2: Wat voor gesprekken, waar gaat het over?
4: Echt over van alles en nog wat. Ja, nee, superleuk.
2: En is er een beetje een soort techniek die je hierbij moet hebben?
4: Nou ja, gewoon echt met de persoon zelf afstemmen wat ze willen en gewoon naar de wensen gaan werken. Dus ja, en je eigen techniek moet je beheersen. Ja.
2: En is het de eerste keer dat je dit doet zo?
4: Ja, voor dit soort belangrijke mensen wel, ja. Ja.
2: En vind je dat niet spannend?
4: Ja, natuurlijk is dat wel spannend, maar ja, ze zijn allemaal super aardig en heel lief en ja, dan komt het wel goed.
2: Okay, en dan ga je misschien straks ook nog naar de koning kijken?
4: Ja, ik weet niet of ik daar nog tijd voor heb, want eigenlijk zou ik gelijk naar huis gaan. Maar, want het is zo druk in de stad, dus ik, ja.
2: Ja, snap ik. Oké, okay, en dan vragen we even aan degene in de kapperstoel. Met wie spreek ik?
5: Annette Gaijel.
2: Oké, okay. En hoe vind je het zover gaan?
5: Goed. Ze doet het hartstikke goed.
2: Ook een beetje naar verwachting?
5: Ja wel.
2: En heeft u misschien nog een stijlicoon?
5: Of ik een wat heb?
2: Of u een stijlicoon heeft?
5: Nee, die heb ik niet, want ik maak me nood op.
2: Is het de eerste keer zo?
5: Dit is de eerste keer dat ik me zo laat opmaken, ja.
2: Ah, oké. Okay. Nou, veel geluk met hoe het gaat. Oké, okay. Nou, je hoort het. Het is enorm druk hier. En de ene is wat meer bekend met de make-up scène dan de ander.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Ja, ik hoor het inderdaad. Ja, en ik denk dat het ook een hele bijzondere ervaring is voor die mbo-studenten die vandaag dus mensen mogen stijlen, kamerleden, ministers voor Prinsjesdag. Dat is niet zomaar iets.
2: Nee, het is echt. Ik zou het niet nadoen. Ik zou hier trillend staan.
1: Ja.
2: Dus ik vind het allemaal knap dat ze het doen.
1: En als jij zelf daar nu gaat zitten, denk je dat ze misschien nog ook een gaatje voor jou erbij kunnen prikken? Of
2: nou,
1: van
2: ik denk het niet hoor. De föhn gaat hier al aan. Dat staat helemaal vol met pers. En dat is echt, daar kom ik niet meer tussen.
1: Nee, hè? Nee. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen, kijk nog even lekker rond. Geniet ervan. Dankjewel, Amber.

0: Billy Billy Bam.
1: Billy Billy Bam. Ja, als je op dit nummer stil kan blijven zitten, dan is er wat mis. Ik weet niet hoor. Ik voel het helemaal in mijn lichaam en ik ga gewoon gelijk vanzelf lekker bewegen. En zo hier de redactie naast mij ook. Die zijn ook helemaal los aan het gaan. Vandaag is natuurlijk ook Prinsjesdag. Dus dat is op zich natuurlijk al een feestje. Naar aantocht naar Prinsjesdag hadden we gisteren natuurlijk Prinsjesnacht. Nou, toen was ook heel de stad omgetoverd tot echt een waar spektakel. Op meer dan 30 locaties werden optredens gegeven. En zelfs in een fietsenstalling werd je opgewacht door een koor. Dus wanneer jij je fiets ging pakken na de avond, was daar een koor jou aan het toezingen. Nou, geweldig. Echt, dat is iets wat ik nog nooit eerder had gehoord. En ik dacht, nou, dat is zo bijzonder. En dat doen we gewoon hier even in Den Haag. En ik wil nog een leuk feitje met jou delen over Prinsjesdag. Prinsjesdag is elke derde dinsdag van september. Ieder jaar weer. En ik vroeg mijzelf af, waarom nou een dinsdag? Nou, dat is eigenlijk als volgt. Vroeger konden mensen niet zo makkelijk en snel naar de stad komen. Waren ze bijvoorbeeld afhankelijk van een paard, te voet, noem maar op. En werd het niet op prijs gesteld als mensen dan op de zondag gingen reizen, zodat dan op de maandag kon zijn. Dus ze zeiden ze, joh, het is op de dinsdag. Dan hadden de mensen de hele maandag om naar de stad te komen en dan op dinsdag was dan Prinsjesdag. Dus als jij je ooit nog afvraagt waarom het op de dinsdag is, dan weet jij nu het antwoord.

0: Ja, jij.
1: Nou, zolang als ik me zo'n beetje kan herinneren, ben ik vrij eigenlijk op Prinsjesdag. Want eerst was ik een kind, zat ik op school. En toen weet ik wel nog dat ik op de middelbare zat, dat ik het echt super stom vond dat ik daar niet vrij was.
0: Ja.
1: Maar ja, daarna ging ik pabo doen, was ik weer vrij.
0: Heerlijk.
1: En toen werd ik juf. En toen was ik ook weer vrij. En nou, daarna ging ik in de media werken. En meestal werkte ik niet per se op Prinsjesdag. Want als ik dan buiten de stad moest werken, dan was dat lastig en zo. En dan zei ik, joh, doe maar een andere dag werken. Ja. En dan
0: andere
1: plenden
0: keer.
1: We daar een beetje omheen. Maar sinds ik natuurlijk hier werk, zie ik het van de journalistieke kant. Vanaf de Haagse nieuwsredactie van Den Haag FM. En dat vind ik ook heel leuk. Maar je gaat toch ook naar een pretpark daarna.
0: Ja, maar dat snap ik ook wel. Want ja, iedereen is hier. Dan is het daar lekker rustig, hopelijk.
1: En in het verleden ben ik echt met de kinderen wel veel buiten de stad. Vooral Efteling ook geweest. En dat is dan heel grappig om half Den Haag tegen te komen. Want je ziet mensen van de sportclubjes. Je ziet mensen van school. En jij ook hier. En dan zit je in de rij. En dan sta je ineens met allemaal mensen met wie je op school... Ja, heel grappig. Nu houden we het een beetje in de buurt, want ik moet natuurlijk eerst tot 12 uur uitzending maken. Maar waar ik voor het eerst in mijn leven ben geweest, is gisteravond naar Prinsjes Cabaret.
0: Ja, hoe was dat?
1: Het was fantastisch. In Diligentia met Patrick Nederkorn en Sanne Wallis de Vries. En heel erg, er was ook een gastperformer en ik ben even zijn naam vergeten. Echt heel erg. Ik keek eventjes naar links of iemand ging lipzinken. Maar nee, dat is niet zo. Maar drie zo totaal andere performers. Maar zo knap, want ze waren echt grappig. Echt heel grappig. En eigenlijk een beetje als een oudejaarsconferentie, maar dan vooral echt op de politiek geënt. Het is wel grappig, want de burgemeester van Enschede zat in de zaal. Ja, die moesten ze de hele tijd hebben. Sanne die sprak hem ook aan, want hij zat tijdens de corona-pandemie in zo'n veiligheids... Adviescommissie.
0: Oh, ja, ja.
1: En zij wilde in kapsalons voorstellingen gaan geven. Want kapsalons mochten open zijn en theaters niet. En toen had hij nee gezegd. En toen hebben ze het toch gedaan. Dus daar sprak zij hem ook over aan. Dat vond ik heel grappig. En oud-wethouder Atlas. Robert Atlas.
0: Ja.
1: Ook wat erg, hij heet niet Atlas.
0: Oud-wethouder.
1: Oud-wethouder van de D66 is Robert... Van Asten.
0: Ja,
1: dank je. Nou, echt erg.
0: Bijna. Allebei
1: van
0: met
1: Asten. Ja, ik dacht eerst nog Barker, maar die is geen Tweede Kamerlid geworden.
0: Nee.
1: En die was van de Partij van de Dieren. Maar Robert van Asten, inderdaad, die zat ook in de zaal. En op een gegeven moment ging het over box 3. En toen zei die gastjongen, die is 30. En die zei echt zo van... Ja, en box 3, wat is dat? Hoe kom ik erbij? Is daar een ballotagecommissie? Of moet ik een proef doorstaan? Of moet ik bloed drinken? Wie zit er hier in box 3? Nou, die hele zaal is natuurlijk vol met oude mensen die in box 3 zaten.
0: Ja.
1: Maar de enige die zijn vinger op durfde te steken was Robert van Asten... En die legde dan uit dat door studieschuld af te lossen... en goed te sparen, hard te werken, hij in box 3 was gekomen. Want hij had spaargeld.
0: Okay, ja.
1: En, okay. Maar goed, die jongen nam dus het hele formulier door... wat je moet invullen als je belastingaangifte doet als ZZP'er. En dat je dan dus ook vragen krijgt over de scheepvaart en zo. En zegt hij, en niet omdat ik heb ingevuld dat ik piraat ben... maar dat krijgt dus iedereen. Iedere kapster uit Os... krijgt. Nou ja, zo ging die. Het was echt heel grappig. En Sanne was heel grappig. En ja, die Patrick is echt een kei in het bijhouden van het nieuws. En posters waar spelfouten in staan van partijen.
0: Oh, ja.
1: En zelfs van de VVD, hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, volgens mij komt dat bij allemaal natuurlijk.
1: Geeft
0: wel
1: om jouw geld zonder wee.
0: Ja, lelijke fout.
1: Ja, of het was een grapje, maar die komt dan niet gewoon. Geeft om jouw geld.
0: Ja.
1: Geeft om jou en om geld. I don't know.
0: Maar... Ja, had anders gemoeten.
1: Ja, heel grappig. Nou ja, dat soort dingen. Ik kijk naar de klok. Ik kan nog even doorlullen.
0: Ja, nee, ik wil eigenlijk meer weten wat ga je vandaag
1: ga
0: in de show
1: ik
0: doen
1: ook
0: natuurlijk.
1: Vertellen. Het is dinsdag. Het is Prinsjesdag. Dus ik ga eerst even schakelen met de verslaggever. En ik denk dat ik als eerste ga schakelen met Luc. Heb ik die daar als eerste staan? Nee, Chicky. Dus ik ga met Lara schakelen. En die staat dadelijk bij de opleiding voor kappers en visagisten. En daar worden dus allemaal hoogwaardigheidsbekleders gevisageerd en gekapt. En mensen die met een hoedje op de deur uit moeten. Dus ik ga even schakelen met Lara. Die staat zich nu klaar te maken om daarheen te gaan. En dan ja, gaat zij voor ons kijken hoe het daar is. Wat hebben we nog meer? Ik heb Johan Flemmix in de uitzending. Is natuurlijk een goede bekende van mij van de Alleskunner Fips. En nou, Lara komt er even bij.
0: Ik wil even een... Even een correctie maken.
1: Oké, okay, sorry.
0: Want Amber is daar net geweest bij de kappers.
1: Ah.
0: Ja. Maar ik ga zo even lopen naar de Schouwburg. Want daar komt de koning natuurlijk aan.
1: Kijk.
0: Dadelijk. En ik ga even kijken wat de situatie daar is.
1: Oh, dus er was een last minute change of plans.
0: Last minute, ja, je
1: maakt
0: weet het gaat.
1: Uit.
0: Het is een drukke dag vandaag.
1: Zo is het. Dus we horen straks Lara. En die is bij de Koninklijke Schouwburg. Waar de hele zaal verhoogd is, geloof ik. Hè? Ja, zo hoog als het podium. Iedereen zit gelijk vloers. Kijken niet van onder naar de koning. Maar we zijn allemaal gelijk. Nou ja, is natuurlijk niet helemaal waar. Maar maakt niet uit. Johan Flemmix, vriendje van de Alleskunner Fips. En daar deed hij het nog belachelijk goed. Ik zag vanmorgen al foto's in de redactie-app dat hij ook weer voor het Noordeinde staat. Hij heeft mij gezegd, ik ga even kijken hoe het bij het Noordeinde is. En als het me lukt, kom ik naar de studio en anders ga ik hem even bellen. Dan hebben we nog Luc. Die staat ook ergens, I don't know where, want alles is weer omgegooid. Maar het is dinsdag, dus ik heb ook gewoon... de countryplaat van de week. En na mij is er een extra nieuwsuitzending of een extra radio-uitzending van Maxime. Dus ik doe ook even een klein stukje overdracht met Maxime om te vragen van ja, wat kunnen we nou verwachten tussen 12 en 3 van de uitzending?
2: Nou, top. Dat klinkt weer hartstikke leuk. En wil je zelf op de hoogte blijven van Prinsjesdag, blijf dan vooral luisteren of ga naar onze website of download gewoon de app, want dan heb je ons altijd in je broekzak zitten.
1: Ja, geen even naar 11.
2: Oh ja, tuurlijk wel.
1: Ja. Ja. Nou, ik dacht, het is Prinsjesdag. Daar past Queen Latifah wel bij. En het begint ook met een Q. Dus You Can't Stop the Beat en Unity van Queen Latifah. Stemmen doe je op Instagram @DenHaagFM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
6: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
7: En waar zijn die voor bestemd?
6: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
5: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
8: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
5: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jetten de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagfm.nl.
9: Vanaf 12 uur de Prinsjesdag special.
10: Nu

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 10 op deze dinsdag 15 september. Het is de derde dinsdag van september, dus het is Prinsjesdag. Mensen die van buiten de stad naar Den Haag willen komen, ja, die moeten toch wel een beetje opschieten, want je kan echt niet meer zomaar de stad in en overal komen. Dus plan goed je route voordat je van huis gaat. Dat geldt natuurlijk ook binnen Den Haag als je ergens heen wil. Je kan niet zomaar iedere straat oversteken op bepaalde momenten. Maar via www.denhaagfm.nl en natuurlijk hier de radio blijf jij op de hoogte van de actuele stand van zaken. Ja, Prinsjesdag, we gaan dus zometeen even schakelen met Lara. Zij is inmiddels aangekomen bij de Koninklijke Schouwburg, waar natuurlijk straks de troonrede wordt gelezen. Zij gaat even kijken hoe het daar al is met het opbouwen. Nou, het opbouwen is natuurlijk al lang klaar. Maar goed, of ze er klaar voor zijn voor het ontvangst van de koning en de Tweede Kamer. En daarna gaan we in gesprek met Johan Flemmix. Mijn collega heeft hem al gesproken vanmorgen. Ik ga kijken of hij hier in de studio kan komen en anders gaan we hem even bellen. Maar eerst...
0: Even na elf.
1: De Even na elf. De Even na elf. Deze week allemaal artiesten met de Q. Komt weer perfect uit natuurlijk met Prinsjesdag. Want gisteren hadden we al Queen. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke royal. En vandaag hebben we Queen Latifah. Nou, dat is dus ook royal. Dus we hebben twee nummers van haar uitgekozen. En dat is You Can't Stop the Beat en Unity. En stemmen doe jij op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet van deze twee. Het wordt sowieso een koningin die ons gaat toezingen, even na elf. Ik ga ze even aan je laten horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na elf.

0: Katy Perry featuring Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En in, aan de andere kant in de Koninklijke Schouwburg staat mijn collega Lara. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jessica.
0: Waar in de Koninklijke Schouwburg sta je?
2: Ik sta er niet in. Dat is mij helaas niet gelukt. Er staan overal hekken en heel veel politieagenten. Ik heb er een paar lief aangekeken, maar ze zeiden nee, mij het echt helaas niet. En voor de luisteraars misschien handig. Ik ben via de Doelenstraat gekomen. Nou ja, daar kom je echt niet verder. Dat is helemaal afgesloten. Maar via de Lange Vijverberg, daar kan je gewoon nog inlopen en achter de hekken staan. Maar er staan dus heel veel hekken hier. Ook heel veel politieagenten. Ik denk wel echt een stuk of 100. Maar ook heel veel mensen die het Koningshuis langs willen zien komen. Waaronder echt stoeten aan kinderen.
0: Ja.
2: En ik heb hier Lieke en Elin voor me. Goedemorgen meiden.
3: Goedemorgen.
2: Hey, uit welke klas komen jullie?
3: Groep 8.
2: Groep 8? Oh, dus jullie gaan bijna naar de middelbare school al.
3: Ja.
2: Vind je dat spannend?
3: Niet per se.
2: Vind je vandaag een beetje spannend? Want ja, we gaan dadelijk het Koningshuis zien en de glazen koets. Wat verwacht je ervan? Waar heb je zin in?
3: Om de koningin en de koningin en de koninklijke familie te zien.
2: Ja. Heb je ze al een keer eerder gezien?
3: Ja, wel op tv.
2: Op tv, maar nooit in het echt?
3: Nee.
2: En jij, Elin, waar heb jij zin in vandaag?
4: Ik heb wel zin, hetzelfde als Lieke eigenlijk.
2: Ja? En jij hebt een heel leuk shirtje aan. En vertel er eens over, wat heb jij voor oranje tinten vandaag aan?
4: Ik heb gewoon een shirt met kronen erop. Ja. Omdat de koning langskomt en de koningin en de kroonprinsessen en de andere prinsessen.
2: Nou, spannend, hè?
4: Ja, wel een beetje.
2: Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Goed kijken, want ze komen volgens mij vrij rap voorbij. En klappen, hè, naar ze.
4: Ja, dat gaan we doen.
2: Goed zo. Dank jullie wel, hè. Ja, en ik loop even wat verder over de Lange Voorhout heen. Er wordt naar me gezwaaid. Ik voel me bijna een beroemdheid. Ik zit nog niet eens in een glazen koets hier. En ik ben hier lopend naartoe gekomen. Dus er kwamen wat... Er stonden heel wat

0: hekken. Maar ik kwam wat minder elegant, want ja, het Koningshuis dadelijk komt toch in de glazen koets. Hè. En Jessica, weet jij waarom het een glazen koets heet?
1: Ja, omdat hij van glas is, Lara.
0: Ja, nou ja, dus niet helemaal. Nee, ik heb dit onlangs geleerd. Hij is niet helemaal van glas. Er zit een, ja, wat zou het zijn, honderden jaren oude tekening... Ja. Of een schildering op de koets. En daaroverheen zit een glazen plaat. Ah. En in die tijd dat dat gebouwd werd, was het heel knap... was het nog niet helemaal ontdekt hoe dat kon... maar was het heel knap als je die dat glas kon bollen. Want het is een beetje een bolling wat over die koets zit.
1: Ja, ik heb hem wel
0: en
1: gezien.
0: Daarom... Ja, en daarom eigenlijk heet het de glazen koets door die bolling, doordat het zo knap gemaakt is.
1: Ja.
0: Eigenlijk dus niet omdat hij helemaal van glas is. Ik dacht dat ook altijd.
1: Ja, ik denk
0: maar
1: ja,
0: dat zou...
1: Net als het glazen muiltje of zo, weet je wel.
0: Ja, inderdaad. Maar het zou een beetje een eng ritje worden hier over het lange voorhout heen met al dat grind.
1: Ja, hij moet niet helemaal van glas zijn natuurlijk. De carrosserie moet een beetje steviger zijn. Maar
0: inderdaad.
1: Hebben we een leuk feitje van jou gehoord. Zitten er op het lange voorhout ook al mensen op de tribunes?
0: Ja, dus wou ik inderdaad net zeggen. Je hebt de oranje tribune aan de zijkant. Daar moesten mensen kaartjes voor kopen. En ik denk dat er nu al een stuk of 100 mensen zitten inderdaad. Allemaal in leuke kledij. Ik zie ook heel veel mensen in hetzelfde met allemaal zelfde hoedjes en zo. Dus het begint al aardig vol te stromen. Aan de overkant van de Schouwburg is ook een tribune. Dat is voor genodigden, heb ik gehoord. Daar zit nog niemand. Die komen allemaal wat later natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die niet op de tribune staan. Maar die staan hier langs de kant.
1: Ja.
0: Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen.
0: Jullie zijn zussen zo te zien, want jullie hebben precies dezelfde outfit aan. Een mooie zwarte hoed met mooie oranje bloem erop, oranje sjaaltjes.
2: Ja, we proberen ons best te doen om hier het mooiste uit te zien. Hè? Ja.
0: Hoe lang staan jullie hier al?
2: Wij stonden hier om 9:15.
0: Ah, oké.
2: Ja.
0: Oh, dus al een uur eigenlijk.
2: Ja, maar alle pracht en praal eromheen is ook heel leuk, hoor. Ja.
0: Want waar hebben jullie het meest zin in?
3: Ja, gewoon om alles weer te zien, hoe Maxima eruit ziet en de prinsessen. Ik weet eigenlijk niet of ze alle drie erbij zijn, maar ik neem aan van wel.
0: Ik denk het ook, volgens mij wel, ja. En ja, wat verwachten jullie dat ze aan heeft, als je een gok mag doen?
3: Oh
0: je zwijmelt erbij weg.
3: Ja. Ja, gewoon heel mooi. Heel mooi. Ja.
0: We gaan sowieso verrast worden, denk ik.
3: Ja,
1: Lara, mag ik nog een praktische vraag stellen? Als de dames daar zo lang staan... Wat doen ze als ze nou naar de toilet moeten? Staan daar ook dicties?
0: Jessica?
1: Ja?
0: Ja, nou, dat heb ik eigenlijk niet gezien. Wat doen jullie als jullie naar het toilet moeten?
2: Ja, dan gaan we gewoon niet.
0: Nee,
2: natuurlijk niet.
0: Jullie hoeven niet?
3: Nee, wij hoeven niet. We gaan van tevoren en we gaan straks lekker ergens wat drinken. En dan gaan we daar ergens plassen.
0: Maar het duurt nog wel, denk ik, 3 uur voordat ze hier zijn.
3: Maakt niet uit. Okay. Nee, zijn we opgetraind.
0: Nou ja, je hoort het, Jessica. Ze zijn erop getraind. Ja. En ik zie inderdaad ook geen dicties echt in de buurt. Dus het zijn echt de diehards die hier blijven staan en het gewoon ophouden.
1: Ja, knap. Ik dacht het vanmorgen al, toen ik al die klassen met kinderen zag en die zo'n juf. En dan dacht ik, ja, dan moet er dadelijk natuurlijk één plassen. En dan?
0: Ja, en dan, nou inderdaad, dus. Ja.
1: Ophouden
0: dus, ja, of toch met dat kind mee en hopen dat je je plekje terugverdient.
1: Ja.
0: Want dat is, daar staan ze natuurlijk voor.
1: Nou, ja, superleuk. Wij horen straks meer van jou. Succes daar, doe de dames de groetjes en wensen heel veel plezier van ons.
0: Helemaal goed, gaan we doen.
1: Dankjewel. Hier is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Inbos klaarstaan met Deze Nacht is van mij.
4: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Officieel heb ik haar niks aangeboden, maar ze weet de weg hier wel. Want achter de microfoon zit mijn collega Ambar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zei net, het is Lara niet gelukt, maar ik was vanmorgen wel even binnen bij de Koninklijke Schouwburg.
1: Gisteren hadden ze daar dus een persmoment.
0: Ja.
1: Dan mag de pers daar even stiekem binnenkijken als de laatste bloemen, de laatste dingetjes goed worden gezet. En ja, dat is de eerste keer dat ik het zag. Ik vond het best bizar eigenlijk.
0: Ja, want jij komt natuurlijk wel eens in de Koninklijke Schouwburg voor een voorstelling of zo.
1: Ja.
0: Wat is er anders aan de zaal nu dan wanneer er een voorstelling is?
1: Nou ja, dus normaal kom je dan binnen en dan zie je al natuurlijk alle stoelen want en een theater en dat allemaal. Maar dat is nu een heel groot, ja, gewoon een vloer gemaakt van hout.
0: Ja.
1: En allemaal plastic en rood. Dat ziet er eigenlijk niet uit, maar...
0: Ziet er eigenlijk niet uit.
1: Nee, maar dus dan zit je eigenlijk een beetje boven waar je normaal zit in de Schouwburg.
0: Ja, dus deze eigenlijk zoals zo hoog als de stoelen zijn, is er overheen een vloer gemaakt.
1: Ja.
0: Zodat die net zo hoog is als het podium.
1: Ja.
0: Zodat we gelijk vloers zijn met de koning.
1: Ja.
0: Waarom is dat belangrijk?
1: Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Maar ik denk dat het gewoon is dat iedereen erin past. En dat het gewoon iedereen de koning ook kan zien. Dat ze niet zeg maar in een soort kuil zitten. En dan daarboven moeten kijken naar de koning die daar nog een speech geeft.
0: Ja, ik dacht misschien is het een soort van een nabootsing van hoe de situatie was in het Binnenhof.
1: Oh ja, dat kan heel goed, ja.
0: En want zit hij dan, staat die troon van hem wel op een ophogingtje?
1: Ja, wel een beetje. En dan eigenlijk zit een beetje ver weg misschien van het... waar alle stoelen staan. En dan heb je echt nog een zo'n plantenpot ernaast met roze bloemen. Ik vond het allemaal heel romantisch eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar mag dus de Eerste of de Tweede Kamer mogen dat dus uitkiezen, die bloemen.
0: Oh.
1: Dus hoe dat eruit komt te zien.
0: Oké. Okay. Nou, en mogen ze allemaal stemmen?
1: Nou, ik denk wel dat het gewoon één persoon is die misschien denkt van ik wil het zo en zo hebben. Maar,
0: en welke bloemen waren het dan? Roze, maar...
1: Ja, gewoon roze en dan echt zo'n heel groot boeket... waar je honderden euro's voor zou betalen, ja. bij de bloemenwinkel, zeg maar. Ja.
0: Ja, precies, met van die grote bloemen erin.
1: Ja, en allemaal zo heel netjes zo specifiek neergezet, ja.
0: Ja, en viel je nog iets op aan de stoelen?
1: Nou ja, ik vond ze dus gewoon eigenlijk heel klein... en dan ook helemaal niet zo luxe of zo. Ja, je hebt eigenlijk net zoals je... in het theater zou zitten, heb je gewoon zo'n kleine houten rode witte stoel. Ja.
0: Ja, houten, witte, rode stoel.
1: Ja, gewoon... eigenlijk is het ook niet zo...
0: Nee, dus niet... Maar goed, daar zitten daar al die mensen op, dan zien wij dat niet. Maar hoe kom je dan de zaal in? Want normaal loop je gewoon zo naar je stoel. Maar nu moet je dan een trapje op.
1: Ja, dus nu loop je zo'n trap op en dat is dan helemaal... Zit allemaal op zo'n plastic nog, gisteren tenminste.
0: Oh ja, dat gaat er natuurlijk nog af.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk dat vloerbedekking, zo'n loper is dat. En daar gaat dat plastic af, zodat er geen vlekken op komen.
1: Ja, en dan loop je dus naar boven en dan zie je eigenlijk nog wel... daarboven alle stoelen van het theater en het theater zelf. En dan loop je gewoon eigenlijk regelrecht op die troon af.
0: Ja, bijzonder. Nou, leuk dat jij dat in ieder geval hebt gezien en daar gisteren was. Werd er nog iets bijzonders gezegd gisteren waarvan je dacht... oh, dat wist ik nog niet?
1: Nou, ik vond het wel bizar dat ze dus eigenlijk nog zo laat nog allemaal dingen gingen toevoegen. Ook als ik hier door de stad loop, dat ik allemaal mensen met hekken en alles nog zie. Maar blijkbaar is iemand nog die troon gaan poetsen ook.
0: Oh.
1: Op het laatste moment nog een beetje. Ik weet niet, misschien was het wel voor de pers, kan ook. Maar dat was wel, ik dacht van, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat ze dat nog gingen oppoetsen.
0: Grappig, ja. Hè? Ja, en dat zijn natuurlijk gewoon die troon en dat verhogingje zijn allemaal dezelfde als uit het Binnenhof. En die worden dan één keer per jaar afgestoft en daar neergezet.
1: Ja.
0: Grappig. Dankjewel voor deze bijdrage. Was heel leuk. Nu gaan we lekker Jelly Roll draaien met Run It.

0: Sia, Afrojack en David Guetta met Awake Tonight.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: We bellen met mijn alleskunner Fips vriend Johan Flemmings, ook wel bekend als Oranje Fan. En hij staat dit jaar, het is hem gelukt, recht voor Paleis Noordeinde. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we zijn hier heerlijk in een zonnetje voor Paleis Noordeinde. De zonnetje straalt op het paleis en de mensen stralen hier ook allemaal. Het is één gezellige boel hier al bij elkaar, hoor.
0: Ja, ja, en wie heb je meegenomen? Want ik dacht dat ik het vrouwelijk gezelschap zag.
1: Ja, dat klopt. Maar dat zijn Oranje fans die hier ook al waren.
0: Oh, oké. Okay. Dus, maar ben je alleen gekomen dit jaar?
1: Ja, ja, ik ga altijd alleen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, elk jaar ga ik alleen. Ja.
0: Oké, okay, nou, hartstikke gezellig. Jij staat daar met je gelijkgezinden. Want ze zijn allemaal natuurlijk fan van de familie van Oranje. Wie is nou jouw favoriet eigenlijk, Johan?
1: Nou, ik moet eerlijkheidshalve zeggen, dat zijn Constantijn en Laurentien.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat verwacht niemand. Het zijn zulke leuke... Niet dat de koning en de koningin zijn natuurlijk ook geweldige prinsessen, geweldig. Maar dat zijn zo'n lieve, warme mensen. Die komen ook altijd naar me toe. En ook met Koningsdag. En die geven je ook altijd een warm gevoel. Die zijn, net of het je eigen familie is. Zo zijn die mensen. Gewoon echt leuk.
0: Ja, wat leuk. Ja, en die wonen hier lekker in Den Haag. Ben je wel een keer in de winkel geweest van Eloïse en Laurentien?
1: Nee, nog niet. Ik moet zeggen, ik ben wel eens een keer op de tentoonstelling ook geweest van Eloïse.
0: Ja?
1: In Amsterdam. En toen heb ik ook nog een leuk filmpje met haar gemaakt en foto's gemaakt. Die is ook gewoon net als de moeder.
0: Ja.
1: Ik weet nog wel, afgelopen week vond ik nog een babypakje. Ik had twee babypakjes laten maken. Maar toen was zij nog een baby. Heb ik toen aan haar moeder overhandigd, Laurentien. En ik had het duplicaatpakje van de week nog. Dus ja, grappig dat iemand zo een volwassen vrouw nu is. En dan heb je nog zo'n babypakje in je hand.
0: Ja, Johan, zelfs jij bent een baby geweest.
1: Ja, dat zijn we allemaal, hè?
0: Ja, maar inderdaad, ze zeggen wel eens... ik heb twee dochters, kleine meisjes worden groot... en het gaat sneller dan je denkt. Oké, okay, dus Constantijn en Laurentien zijn eigenlijk jouw favorieten. Maar wat vind jij de leukste koninklijke feestdag van het jaar? Want ik weet dat Prinsjesdag is wel een hoogtepunt... maar we hebben natuurlijk ook nog Koningsdag. Wat springt er voor jou echt uit?
1: Nou, absoluut Koningsdag. Dat vind ik nog... Ja, Prinsjesdag is heel leuk. Heel leuke ceremoniële dingen, allemaal die koets. Maar met Koningsdag, ja, dan kan je ook gewoon met de koning zelf praten. Altijd komt hij dan eigenlijk wel naar je toe. De meeste mensen van de familie allemaal wel. En ja, dat is gewoon echt leuk om te doen. Dan heb je gewoon echt direct contact met ze. En dan zie je wel, dat ze ook heel dicht bij de mensen staan.
0: Ja.
1: Dat je gewoon echt gewoon een gesprekje met ze kunt voeren.
0: Ja. Wat is jouw thema van vandaag, voor dit jaar Prinsjesdag?
1: Nou, ik heb een geldhoed gemaakt. Een hoed met allemaal 50 eurobiljetten van wel van Maxima. En er staat boven staat er een Oscar. En die Oscar die betekent eigenlijk iets. Die wordt eigenlijk uitgereikt voor de politiek. Of dat ze het nu heel erg goed hebben gedaan. Of echt rampzalig hebben gedaan. En mensen mogen zelf bepalen waar ze voor verdiend hebben.
0: Ah, kijk. Mogen ze zelf invullen. En dat geld, je hebt een biljet van 50 euro gemaakt met het gezicht van Maxima erop.
1: Ja, en die staan helemaal rondom om de hoed. Staan alle bankbiljetten allemaal. Dus ja, het is natuurlijk ook de hoedenparade. Dus ik zie eigenlijk weinig mensen met een pet. Ja, tenminste de politieagenten allemaal. Maar met de hoedjesparade hebben ze natuurlijk allemaal wel een bijzonder hoedje op.
0: Ja,
1: daar moet ik dit jaar ook aan meedoen.
0: En wat heb je aan? Heb je je bekende oranje pak aan?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, met oranje pak, de oranje tropdas. Ja, dat hoort er een beetje bij. Dus je kan eigenlijk denken, eerst dacht ik, ik ga een geldpak aan doen. Maar dan val je zo uit de toon. Dus ik dacht, ja, het moet echt een oranje pak wil zijn.
0: Ja, superleuk. En het is droog, dus dat geld blijft lekker zitten op je hoed. Dat is fijn.
1: Precies.
0: Ik wens je ontzettend veel plezier. Johan, leuk dat ik je even mocht bellen. En bij de volgende gelegenheid spreek ik je gewoon weer natuurlijk.
1: Ik zou zeggen, tot snel weer, alles kunnen.
0: Bye bye. Dit is Shepherd met Symphonie.

0: Even na 11.
1: Heb jij al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet? Dan heb je daar nog 13 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draait de plaat met de meeste stemmen. Je kan vandaag kiezen uit 2 platen van Queen Latifah. You Can't Stop the Beat en Unity. Of moet ik zeggen U-N-Y-T-I. Nee. U-N-I-T-Y. Unity. Met allemaal puntjes ertussen. Stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. Ik laat het even aan je horen. Dit is de keuze. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
4: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
5: En waar zijn die voor bestemd?
4: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst. Of gisteren of vandaag.
3: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige oranjefans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
6: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van oranje.
3: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jette de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Vanaf 12 uur de Prinsjesdag special.
2: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
12: Het tweede uur wordt geopend door Ella Langley met Choose in Texas.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: 100%
2: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakje met Jessica Mendels. Het is 11:11 op deze derde dinsdag in september, 15e om precies te zijn. Het is Prinsjesdag. De hele dag blijf je hier op de hoogte bij Den Haag FM. Je kan alles lezen op de website denhaagfm.nl. Natuurlijk op de socials houden we je ook op de hoogte van wat er allemaal gebeurt vandaag in Den Haag. We zitten er bovenop met meerdere verslaggevers in het veld. En de redactie hier zit hier naast mij over uren te draaien. Er is zelfs nog een extra radio-uitzending na mij komt om van 12 tot 3. Maxime, ons journalistiek of ons politiek journalist, moet ik zeggen. En hij weet, alles natuurlijk als eerste. Dat begrijpen jullie. Maar voor de rest hebben we ook nog dat we even gaan schakelen met Luc. Luc staat ergens in Den Haag om een sfeerimpressie voor jullie te maken. En we hebben natuurlijk ook gewoon, zoals iedere dinsdag, de countryplaat van de week. Maar eerst...
0: Even na 11.
2: De even na 11 van vandaag. Tweemaal Queen Latifah Unity of UNITY. Of Don't Stop the Beat van de film Hairspray. Beide van Queen Latifah. Het was 50-50, mensen. De uitslag. 50-50. Ja, waar heb ik dan voor gekozen? Ja, ik dacht... Misschien is het een soort wens. Misschien is het een soort boodschap. Prinsjesdag. Gisteren Prinsjescabaret gezien. Daar had Sanne Wallis de Vries het heel de tijd over. Dat we een eenheid moeten vormen. Dus ik dacht, weet je wat... UNITY, Unity, die gaat het worden van Queen Latifah.

0: Apologise van Timba en One Republic en de voorhoorde Biba Rexha en Faithless met New Religion.
1: En nu is het tijd voor...
0: Mijn collega Luc die staat volgens mij op het lange verhoud en er is van alles gaande. Goedemorgen Luc.
2: Ja, hele goede morgen Jessica. Ik sta inderdaad op het lange voorhoud. Eigenlijk de bocht bij Kneuterdijk. Er komt nu een hele lange stoet eigenlijk langs van marcherende, volgens mij is het de Marechaussee.
0: Ja.
2: En ik hoorde net een beetje commotie.

0: emotie, want er waren wat demonstranten voor het klimaat. Die worden nu eigenlijk, want er staan van die dranghekken,
1: ja.
0: Die worden daar eigenlijk nu een beetje tegenaan gezet. Het gaat wel vriendelijk hoor. Er komt niet echt, ze zijn ze niet echt aan het vasthouden of duwen of iets in die richting. Maar ja, er waren wat mensen wat heen en weer aan het roepen. Wat mensen die het er niet mee eens waren, die ze een beetje belachelijk maakten. Daar ontstond een beetje een discussie. Dus er is veel gaande hier inderdaad.
1: Maar ze mogen wel blijven staan. Er worden geen arrestaties verricht.
0: Nou, het lijkt erop dat ze mogen blijven staan. Ze zijn tot dusver niet afgevoerd en ze staan er toch al wel een paar minuten. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Er komt nu wel een busje aangereden van de politie. Dus ik ben benieuwd of die stopt hier. Omdat de stoep nog voorbij loopt.
1: Ja, precies. Ik heb Maxime ook hier zitten. Ik vraag even aan Maxime, mag er gedemonstreerd worden tijdens Prinsjesdag?
2: Dat mag zeker, maar dat moet je dan meestal dus wel aankondigen. Dat moet je bij de gemeente doorgeven. En er zijn ook wel een aantal organisaties dat ook al heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan de Republikeinen, die doen dat elk jaar. We zijn tegen het Koningshuis voor een Republiek. Dus die staan er deze keer met een dino, als ik het goed heb. Boeren schijnen deze kant op te komen. Die willen dan waarschijnlijk richting het Malieveld. Dat kan ook. Daar staan wel kanonnen voor de saluutschoten. Maar best zou je daar met je trekker kunnen parkeren, mocht je dat willen.
1: Want ik heb ook wel mensen gewoon met wat voor de zorg bijvoorbeeld zien lopen met borden.
2: Je ziet natuurlijk altijd dat er ook wat mensen wat meer geïmproviseerd gaan.
1: Ja.
2: Je hebt natuurlijk ook organisaties die juist expres niet hun demonstratie aankondigen. Denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion.
1: Ja.
2: Maar als jij wilt protesteren tijdens Prinsjesdag en dat netjes aanmeldt, dan krijg je waarschijnlijk van de gemeente gewoon een plek waar je mag demonstreren. En dan mag dat, ja.
1: Ja, ik ga even terug naar Luc, want ik hoor nu een hoop geroep. Wat horen we, Luc?
0: Ja, de demonstranten die staande zijn gehouden, die zijn eigenlijk weer aan het doorgaan met hun leuzen.
1: Wat roepen ze?
0: Ik zou even iets dichterbij komen. Ja, volgens mij... Ze hebben het over de werkende klasse die onder druk staat, de sociale zekerheid. De overheid die eigenlijk geld in de vorm van subsidies miljarden uitgeeft aan de grote bedrijven.
1: Ja.
0: Volgens hun de grote vervuilers. En ze worden nu, het is wel Extinction Rebellion, maar een kleine groep. En ze worden nu, de eerste is afgevoerd naar het busje.
1: Okay.
0: Dus ik denk dat de rest ook gaan volgen.
1: Maxime, wat zou dat dan voor een reden zijn dat ze worden afgevoerd? Wat doen ze wat niet mag?
2: Ja, dat is tweevoud. Aan de ene kant heb je natuurlijk dat mensen demonstreren op een plek waar dat dan niet mag.
1: Ja.
2: Wat dan niet door de burgemeester zo is aangewezen.
1: Ja,
2: ja dan houdt het toch snel op. Dan word je eerst gevorderd om te stoppen. En komt het niet zo ver, ja, dan word je toch meegenomen.
1: Ja.
2: Wat daarbij ook wel speelt, en dat zien we zojuist langskomen bij het AD... is dat er ook activisten zijn die hebben verf op de route gegooid. De rode verf.
1: Oh.
2: En ja, dat zal natuurlijk ook niet door de politie op prijs worden gesteld.
1: Nee, dat gaat dan te ver. Wat zie jij nu, Luc?
0: Ja, ik zie inderdaad wel op de plek waar ik ben, zie ik ook een rode vlek met verf eigenlijk, bij de lange voorhout. Ik weet niet zeker of zij dat hebben gedaan, want ik heb dat niet gezien, maar het zou kunnen. Volgens mij is er ook nog een demonstrant in een rolstoel, dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Of zij ook in dat busje wordt afgevoerd.
1: Ja, en ondertussen speelt de drumband op de achtergrond door. Het is best wel een beetje een absurdistisch gehoor zo op de radio. Maar we zijn erbij, we zitten er bovenop. Hoe is dat voor jou, Luc?
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben hier al een aantal jaar op rij dat ik er ook bij ben. En het is eigenlijk wel een beetje meer van hetzelfde. Het is toch altijd wel iets wat een beetje polariserend is. Het is iets waarbij mensen het Koningshuis willen vieren en willen genieten van het spektakel, van de koets die langs rijdt, de militaire parade, et cetera. En er zijn ook heel veel mensen die dit echt zien als een uitgelezen kans om daartegen te demonstreren. Dus je merkt ook wel een beetje dat zeg maar die twee kanten van die sfeer, die zijn een beetje voelbaar.
1: Ja. En heb jij het idee dat de mensen die gewoon naar de hoedjes en de parade komen kijken hier last van hebben?
0: Deze demonstratie, dat was niet, het waren maar een paar mensen. Dus ik denk dat dat wel mee zou vallen. Ja. Maar Het is wel duidelijk dat er een aantal omstanders het totaal niet eens waren met die actie. Ja. Aan de hand van de dingen die naar de demonstranten werden geroepen. Dus ja, wellicht
1: wel.
0: Dat
1: was echt toch wel een conflict. Maxime, jij gaat straks ook verder. Jij spreekt Luc ook weer. Luc, dankjewel voor je bijdrage. En
0: dankjewel.
1: Ik ga weer een muziekje draaien. Dit is Taylor Swift met I Knew It, I Love You.

0: vandaag loopt het allemaal net even anders dan anders, want het is Prinsjesdag. En soms moeten we ineens schakelen omdat er iets gebeurt. En dit was dan eindelijk de Haagse plaat van dit uur. Nano, laten we gaan. We maken natuurlijk voor onze Haagse artiesten altijd een beetje extra tijd.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Goedemorgen, Ronald.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Dit is wel vaste prik. Die hebben gewoon lekker hetzelfde gelaten. Een countryplaat, de countryplaat van de week. Op dinsdag rond 11:50 met DJ Ronald. Hoe is het vandaag met je?
2: Goed. Het is mooi weer.
0: Dus kom je nog naar Den Haag of zeg je nee, kijk maar op tv?
2: Ik kijk wel op tv als je het niet erg vindt.
0: Nee, vind ik niet erg. Nee hoor, helemaal niet erg. Het is ook best lastig om hierheen te komen.
2: Ja, daarom. Dus je staat alleen maar stil. En tv kan je het allemaal goed zien. En wat dat betreft, er moet ook gewoon gewerkt worden. Hè?
0: Zo is het. Gewoon lekker Den Haag FM op de achtergrond aan. Om 12:00 wordt het allemaal overgenomen. Je hoort ook dan de troonrede. Dus dat gaat allemaal helemaal goed door. We gaan eventjes over tot de orde van de dag. De countryplaats van de week.
2: Ja, dat klopt. En deze week is dat een nummer. En als je hem start, dan herkennen sommige Elvis-fans herkennen het misschien al. Mm-hmm. De eerste paar seconden denk je dat, hey, dan hoor ik een jonge Elvis met een flinke dosis Texas country erin. Ja, dat kan heel goed kloppen. De artiest is geboren in Arlington, Texas. En voordat hij doorbrak als countryzanger, speelde hij als een tiener inderdaad de jonge Elvis Presley in de televisieserie Sun Records.
0: Ah.
2: En misschien kenden de mensen hem ook nog wel van zijn deelname bij American Idol.
0: Ja.
2: En daarna is het eigenlijk hard gegaan. Zijn grote doorbraak was in 2022 bij America's Got Talent. En daar eindigde hij als derde.
0: Ja, en deed hij er toen ook steeds songs van Elvis?
2: Ja. Heel af en toe heeft hij inderdaad wel wat van zichzelf al laten horen. Maar dat brak best echt door na het winnen van bij America's Got Talent.
0: Mhm.
2: En daardoor kwam zijn carrière ook een beetje in een stroomversnelling.
0: Ja.
2: Want in 2025 stond hij in het voorprogramma van best wel grote namen, zoals Lainey Wilson, Blake Shelton en Luke Bryan.
0: Kijk, maar wanneer heeft hij dan de overstap van Elvis muziek naar country gemaakt?
2: En dat is toch wel na het winnen van de America's Got Talent geworden. Toen werd hij ook een beetje ontdekt, omdat hij ook wel op YouTube al filmpjes plaatste met eigen nummers of gecoverde nummers.
0: En dat was toch meer country?
2: Ja, dat was meer country. En daardoor is hij opgevallen inderdaad, onder andere bij Blake Shelton. Die heeft hem toen gevraagd en toen is het balletje heel hard gaan rollen.
0: Ja, leuk hè?
2: En, ja, inmiddels heeft hij twee albums uitgebracht. En zijn laatste album die is net een maand uit. En dat heet Tumbleweed. En het is het nummer van vandaag is een nummer waarbij hij eigenlijk meteen indruk maakte. En het heet Sounds Like Something I Do. Het is een lekkere, snelle honktopplaat over een man die eigenlijk helemaal niet van plan is om zich te binden. Nou, dat kennen we misschien allemaal wel. Totdat er ineens een vrouw voorbij komt die hem toch aan twijfelen brengt. Kan zomaar worden, verliefd worden of settelen. Het klinkt ineens verdacht veel als iets wat hij zelf zou kunnen doen, vond hij. En het nummer werd toen nummer 1 in de iTunes Country Singles. En zelfs de videoclip, en dat gebeurt niet vaak meer, bereikt daar een eerste plaats.
0: Kijk. Dat is lekker voor hem. Nou, welke plaat gaan we luisteren?
2: Nou, voordat ik de plaat ga aankondigen.
0: Oh, sorry.
2: Dat maakt niet uit. Als je de nummers nou eens gehoord hebt en je denkt van, oh, dat klinkt lekker, die wil ik wel een keer live zien. Dat kan nog.
0: Ja?
2: Vanavond staat hij in Tivoli Vredenburg.
0: Nee, dat meen je niet. En niet uitverkocht. Ja. Dus we kunnen er dan nog heen.
2: Voor zover ik weet is hij nog niet uitverkocht. Ik ga er in ieder geval wel heen.
0: Kijk. Veel plezier.
2: En als het vanavond niet lukt, dan kan het eventueel donderdag 17 september nog. Dus aanstaande donderdag. Dan staat hij in Oosterpoort in Groningen.
0: Kijk. Twee avonden in Nederland.
2: Ja.
0: Nou, heel veel plezier vanavond. Ga je hem nu dan aankondigen?
2: Ik ga hem nu aankondigen.
0: Oké, komt-ie.
2: Hier is de man die de klassieke country, rock'n'roll en een beetje Elvis charisma perfect bij elkaar brengt. Drake Milligan en Sounds Like Something I Would Do.

0: Douwe Bob, Note to Self. En daarvoor hoorde je de countryplaat van de week van Drake Milligan. Sounds like something I would do.
1: Wie?
2: Wat?
3: Waar?
2: Wat betekent het?
0: Nou, dat zijn allemaal vragen die misschien bij jou opkomen als het over Prinsjesdag gaat. Dat je denkt, ja, hoe zat het ook alweer? Hoe was het ook alweer? Wat gaat er ook weer gebeuren? Hoe laat, waar en hoe precies? Nou, na mij komt er een hele uitzending van 12 tot 3... waarin je alles over Prinsjesdag te horen krijgt van dit jaar. Maar misschien ook wel leuke weetjes en feitjes van andere jaren. En hier bij mij aangeschoven zijn Maxime Kok en Maaike Kraaienveld. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jessica.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk de experts in de komende 3 uur van het volgende programma. Maxime, jij bent ons politiek verslaggever. Natuurlijk een bekend geluid hier op de radio. Maar Maaike, jij bent ook een bekend geluid. Welk programma presenteer jij ook weer?
4: Nou, ik ben collega van Maxime als redactielid van ons politieke programma Spuigasten op de zaterdagochtend.
0: Precies.
4: En dat gaat natuurlijk vooral over de politiek in Den Haag. Hè, de gemeenteraad en het nieuwe college wat we hebben. Maar in Den Haag is landelijke politiek natuurlijk nooit ver weg.
0: Nee, zeker niet.
4: En omdat ik meer dan 40 jaar heb gewerkt als verslaggever voor de Haagse Courant, later AD Haagse Courant, ook wel bekend met het fenomeen Prinsjesdag.
0: Zeker, leuk. Wat kunnen we verwachten van dit jaar, Prinsjesdag, dat misschien anders is dan andere jaren?
5: Dan allereerst toch heel even de politiek. Het is een hele atypische Prinsjesdag.
0: Ja.
5: Want de Prinsjesdag is het moment dat ook de begroting van de Rijksoverheid wordt gepresenteerd. Maar daarin verwachten we nog grote aanpassingen. Want dit wordt gepresenteerd door een minderheidskabinet. Die hebben vooraf niet steun gevonden voor hun begroting.
0: Ja, ja.
5: En daar moeten ze dus nog wel naar gaan zoeken de komende weken, maanden. En dat zal wel betekenen dat daar nog wel wat in aangepast gaat worden. Dus we krijgen een troonrede met plannen.
0: Dus dat aan zich is al heel anders.
5: We zien wat daarvan terechtkomt.
0: Ja, precies. Er wordt een belofte gedaan, maar of die waargemaakt gaat worden, dat is maar een hele grote vraag.
5: Ja, dat wordt nog hard werken voor dit kabinet. Ja.
0: Nou, dat is sowieso is eigenlijk dan de hele basis al anders.
5: Ja. En in de sfeer zitten daar nog veranderingen in, Maaike?
4: Nou, waar ik me eigenlijk wel een beetje op verheug is dat ik vanmorgen in het AD las dat de troonrede een heel ander karakter heeft. Tot nu toe was het altijd zo dat er per ministerie werd verteld wat de plannen zijn. En
0: ja,
4: soms ook wel waar dan het geld daarvoor werd gehaald. Deze keer heeft premier Jette ervoor gekozen om er meer een lopend verhaal van te maken. Dus ik stel me voor een soort visie van waar zij met het land naartoe willen. Ja. Dat zal 2 redenen hebben. Omdat ze graag een visie uitdragen, maar ook net wat jij vertelt, Maxime. Er zijn natuurlijk nog een heleboel plannen die nog heel wankel zijn en misschien helemaal niet doorgaan. Maar daar verheug ik me wel op, want anders werd het zo'n opsomming voor de koning ook vaak lastig om voor te lezen. Dan ging er nog wel eens wat mis in de uitspraak. Dus daar kijk ik naar uit.
0: Dus eigenlijk wel een goed idee om dat zo aan te pakken en anders te doen.
4: Het is in ieder geval een poging. En dat vind ik van dit hele kabinet, Maxime. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Het is wankel, maar ze doen wel een poging om het allemaal anders te doen.
5: Ja, en ik vind het ergens ook wel passen bij een troonrede om daarmee iets meer een visiestuk mee te geven, ook vanuit de kroon.
0: Ja.
5: En het is inderdaad toch wel een poging om toch op een andere manier aan te pakken. Misschien ook op een wat laagdrempeligere manier. Dit kan natuurlijk ook voor het kabinet een manier zijn om toch ook weer een toenadering te doen richting oppositiepartijen. Van we maken er meer een soort koers van.
0: Ja.
5: En daar kan je makkelijker in meevaren dan hele harde lijnen natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker waar. Gaat het natuurlijk niet alleen over de inhoud.
4: Ja. Is er straks mij wel hoor.
0: Ja, yeah, yeah, I know. Maar niet voor iedereen. Voor sommige mensen gaat het heel erg over de hoedjes en de dingetjes. In hoeverre kunnen mensen hun jeu nog daar hun hel zoeken de komende 3 uur? Krijgen we ook wat meer sfeerimpressies en wordt er ook over de kleding gepraat?
5: Jazeker, we hebben namelijk ook meerdere verslaggevers langs de lijn staan. Zowel bij het Paleis Noordeinde, op het Lange Verhout, bij het Schouwburg ook. Die zullen ons een beetje up-to-date houden over hoe ver ze zijn. Hebben we de koning al gezien, de prinsessen natuurlijk. En daarin valt veel te zien. Volgens mij, naar mijn inziens, maar dat zou ik even dubbel moeten checken, zijn alle prinsessen aanwezig.
0: Ja.
5: Die worden ook steeds een jaartje ouder, dus Je zult heel wat hoedjes voorbij zien komen, denk ik.
0: Ja, ja. Leuk.
4: Ja, en ik denk ook dat het daar wel, zeker qua sfeer natuurlijk, de stad Den Haag raakt.
0: Ja.
4: Daar zijn wij natuurlijk van, bij Den Haag FM. Bij ons gaat het natuurlijk met name om wat gebeurt er in de stad en het zonnetje schijnt en hoeveel mensen zijn er. En ik denk ook, en dat is denk ik ook belangrijk voor de luisteraars, dat Maxime en ik ook een beetje juist ook proberen die slag naar de stad te maken. Hè? Want het is natuurlijk heel belangrijk om te horen hoeveel geld er naar Defensie gaat. Maar betekent dat dat geld dan niet naar bijvoorbeeld de gemeente Den Haag kan? Dus voor ons, wij proberen echt straks slag te maken van wat betekent het allemaal voor de stad Den Haag.
0: Dus er worden ook conclusies getrokken. Hoe laat begint de troonrede? Want die wordt helemaal ook hier op Den Haag FM uitgezonden.
5: Die begint natuurlijk om 1:15. En om 1:00 begint de rijtocht van de koning richting het Stad Schouwburg.
0: Ja, dus dat is een kort ritje eigenlijk maar.
5: Ja.
0: Hij moet dat in 10 minuten doen, want dan moet hij klaar zitten. En 5 minuten later moet hij gaan lezen.
5: Ja, dat is nog best doorrijden. Maar natuurlijk, de weg is voor hem vrijgemaakt.
0: Dat is waar.
5: Het is inderdaad ook niet een hele grote afstand. Ik denk op de fiets dat ik het sneller zou kunnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Superleuk. Heel fijne voorstelling. Dank jullie wel. En tot later. Dit is Iris met Go Go Dolls.

0: Paris van de Coco Dolls. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haag. Sprak je met Jessica Mendels van vandaag. Prinsjesdag, maar niet getreurd. Daar is straks nog een programma van 12 tot 3. Alles over Prinsjesdag hier met Fieke, Maaike en Maxime. Ik ben er morgen weer. Tot dan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
7: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
8: En waar zijn die voor bestemd?
7: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
6: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige Oranje-fans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
9: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
6: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jette de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Tot 3 uur de Prinsjesdag special.
14: Leef de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
1: Tot 3 uur Prinsjesdag.
15: Leden van de Staten-Generaal.
16: 100% Haag.
8: 92.0.
15: Jouw Haagse Stadsradio.
16: Ja, en welkom dames en heren, de derde dinsdag van september. Het is misschien wel de meest bijzondere dag van Den Haag in het jaar. Wij gaan zo bespreken of dat zo is. Mijn naam is Fieke uit de Thuis en deze special heb ik de eer eigenlijk vandaag om te presenteren. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb hier sowieso een volle studio midden in het bruisend Den Haag. Ik ben er nog maar net op tijd overal. Kolonnes, politie en enorm veel enthousiaste bezoekers en misschien ook wel minder enthousiaste bezoekers, daar gaan we het zo over hebben. Ik ben natuurlijk niet alleen vandaag. Bij mij in de studio Maxime.
17: Een hele goede morgen. Middag is het.
16: Middag is het dus. Net, ja, drie minuutjes. Om toch de politieke duiding te doen van vandaag, want daar gaat het uiteindelijk om, hè?
17: Ja, ja, het is Prinsjesdag, maar voor de politieke nerds is het ook de dag van de algemene vergadering van de Staten-Generaal, om het even heel moeilijk te maken. Oftewel, de Eerste en de Tweede Kamer komen alleen vandaag één keer per jaar echt samen.
16: Ja, en dan gaat de koning, die aan de leiding staat van de Eerste en Tweede Kamer, de troonrede voorlezen.
17: Ja, ja, en dan krijgen we een beetje te horen wat de koers van dit kabinet gaat zijn. Die koers die de afgelopen weken best wel ter sprake is geweest.
16: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik heb niet alleen Maxime in de studio, want Mike is er ook.
18: Hi.
16: Welkom.
18: Hi.
16: We gaan het niet alleen maar hebben over het kabinet en de politieke plannen, hè, want het is natuurlijk, het gaat ook om Den Haag vandaag.
18: Zeker, het gaat zeker over Den Haag, want deze stad is natuurlijk op deze dag uniek in Nederland. Nergens in Nederland wordt nu verder Prinsjesdag gevierd.
16: Ja.
18: Het is een viering, de viering van de democratie. Want het viel mij op, Maxime, tussen haakjes, dat jij zei voor politieke nerds. Maar het is natuurlijk voor iedereen, dit is echt de dag van de inhoud. Ook al hebben we daar allerlei japonnen en hoedjes aan toegevoegd. Dus het is leuk om iets te vertellen over wat het voor de stad betekent en wat we om ons heen zien. En Maxime en ik proberen ook meteen de slag straks, als de troonrede is uitgesproken, iets te vertellen over wat betekent dat nou ook voor de stad Den Haag.
16: Ja, precies.
18: En FM gaat natuurlijk ook voor ons om de stad.
16: Om de stad. Precies. En we zullen wel de hele troonrede ook uitzenden straks. Dus kortom, als je gewoon 3 uur lang blijft luisteren, dan om 3 uur ben je helemaal bij. Zowel landelijk als Den Haag. We hebben ook verslaggevers in de stad staan. Die gaan ons ook duiding geven.
17: Er staat er ook al eentje. Lara, die staat op dit moment in de stad. Want er zijn ook al wat demonstraties die hier binnen zijn. Dus we kunnen even kijken of we Lara misschien al te spreken kunnen krijgen.
16: Nu meteen al. Ik dacht, ik ga even naar één muziekje en dan naar Lara. Ja, we gaan heel even naar één muziekje. Zodat de luisteraars er langzaam in kunnen komen. En dan zien we jullie zo meteen in de stad. We gaan luisteren naar Animal Cat's Eye. En dan tot zo.

0: Ja, daar zijn we weer, beste luisteraars. Terug bij de derde dinsdag van september. Dat ga ik denk de hele tijd zeggen, derde dinsdag van september. Op Den Haag FM. We zijn er in de studio met Maxime en Maaike. Maar ik ga meteen naar de stad. Want Lara staat in de stad. Onze verslaggever Lara. Ben jij daar, Lara?
1: Hi, ik ben er. Ja, kunnen jullie me goed verstaan?
0: Ja, wij kunnen jou heel goed verstaan. Kun jij vertellen waar jij bent en wat jij daar ziet?
1: Zeker, zeker. Ik ben op het Lange Voorhout, hè, de hele lange laan. Er staan heel veel mensen langs de kant te wachten tot de koninklijke familie langskomt in de glazen koets. Maar er staan ook een aantal demonstraties daarachter, zeg maar. Ik denk dat er een speciale plek voor is geregeld. We hebben de Republiek. Die zijn tegen de monarchie eigenlijk. Dus echt tegen wat er dadelijk staat te gebeuren. Monarchie moet in het museum, zie ik staan. Ik zie erfopvolging is niet meer van deze tijd. En wij willen Wim. En ik loop heel even naar de woordvoerder toe.
0: En wat zei als laatste? Wij willen Wim?
1: Wij willen Wim. Ja, ik snap hem ook niet helemaal. Maar ik ga het nu meteen niet vragen, inderdaad. Hi, goedemiddag. Met wie spreek ik?
2: Ik ben Emily van der Vijver, voorzitter van Republiek.
1: Ja. Hey, ik zie allerlei borden staan. Jullie zijn tegen de monarchie, hè? Wij willen Wim. Wat betekent dat?
2: Ja, wij hadden dus onze grote vriend Dino Wim. Een 10 meter hoge blauwe dinosaurus mee willen nemen. Maar dat is verboden door de burgemeester. Onze vriendelijke dinosaurus is wat ons betreft... hoort net zoals het Koningshuis in een museum thuis. Ja. En hij mocht hier niet staan, want de paarden zouden er wel eens van kunnen schrikken.
1: Oh, oké. Okay. Dus Wim is de dinosaurus en die staat gelijk aan Willem eigenlijk.
2: Ja, of het instituut. Ik vind het altijd een beetje verdrietig om de koning met een dinosaurus te vergelijken. Maar inderdaad, het is wat ons betreft een mascotte en ook een gespreksopener om over onze democratie te kunnen praten.
1: En waarom hoort het monarchie in het museum? Of zeg maar ja, het koninklijke familie, het huis, het instituut. Wat zijn jullie beweegredenen?
2: Vooral omdat het ondemocratisch is. Dus wij willen een staatshoofd, zeker vandaag, de opening van het parlementaire jaar. Dus de troonrede wordt uitgesproken door de enige persoon in ons bestel die niet democratisch aan te spreken is op wat hij zegt en doet. Dat klopt niet. Wij willen een verkozen president.
1: Ja, ja. Nou, hartstikke duidelijk. Wat verwacht je van vandaag?
2: Nou, wij zullen ons best doen om ons te laten horen. Ik moet zeggen, ik vind het heel erg verdrietig dat we steeds op afstand gezet worden. We mogen niet rechtstreeks aan de route. We mogen onze eigen mascotte niet meenemen. En dat verbaast me toch. We zijn gewoon voor een vriendelijk gesprek over de democratie. Op deze dag van de democratie. En het doet me enorm veel pijn dat onmogelijk gemaakt wordt. Zo kwetsbaar kan de koning toch niet zijn. Dat hij ons niet mag horen.
1: Nee. Nou, een duidelijke boodschap. Ik wens veel succes verder. Ik loop ook nog heel even, als we tijd hebben ervoor, naar de groep daarnaast. Ja. Want ik heb nog nooit zoiets gezien eigenlijk bij een protest. Want ze hebben een heel bord gemaakt. Het is eigenlijk de koets met allemaal dieren. Iedereen heeft een eigen hoedje op. Met ook diertjes erop. Ja, dieren is wel duidelijk. Wat is jullie boodschap?
3: Onze boodschap is dat er 711 miljoen dieren in Nederland leven. En dan nog niet de wilde dieren, de bijtjes, de bloemetjes, de vissen meegerekend. En die leven hier in Nederland, maar er wordt geen woord gesproken over hun in de troonrede. En wij staan hier om een stem te zijn voor deze dieren.
1: Ja, want wat hoopt u dan, wat wilt u dan dat de koning gaat zeggen?
3: De koning gaat nu niks meer zeggen, want de troonrede is natuurlijk al geschreven door het kabinet.
1: Maar in de ideale wereld?
3: Ja, in de ideale wereld hopen wij dat er meer aandacht gaat komen voor het welzijn van de dieren hier in Nederland. En dat er dat een dier niet wordt gezien als een product, maar als een levend wezen die emoties heeft, die pijn kan voelen, die een familie heeft, moeder en kind zijn. Dus wij hopen dat in ieder geval veel meer aandacht krijgt en dat het niet als een product wordt gezien.
1: Ja, nee, ook een hele duidelijke boodschap. Jullie hebben heel erg je best gedaan qua kleding ook inderdaad. Ik wens jullie ook veel succes verder. Nou ja, je hoort het, de demonstranten staan iets verder dan de mensen. Met een duidelijke boodschap die ze eigenlijk hopen dat het Koningshuis, maar ook de politiek hoort. Of dat gaat lukken, weten we niet.
0: Ja. Ik denk misschien met jou die daarbij staat als verslaggever, misschien wel.
1: Misschien wel, ja, inderdaad. Dat is een goeie van jou.
0: Ja. Hey, dank Lara. Jij blijft nog even, hè, bij het Lange Voorhout. Dus we kunnen straks wellicht nog even terug.
1: Ja, ik loop naar de Schouwburg. Dus daar stappen ze uit en dan ben ik te horen.
0: Top. Nou, dan komen we zo nog even bij jou terug.
1: Helemaal goed. Tot zo.
0: Maaike, wat demonstraties op Prinsjesdag, is dat altijd zo?
2: Ja, dat is altijd zo. En dat is ook wel, Maxime, afgesproken met de burgemeester van tevoren. Daar zijn bepaalde plekken voor om te demonstreren. En je moet je natuurlijk wel aan een heleboel regels houden.
4: Ja, en stap 1, je moet je demonstratie aanmelden. Dat is wel een ding waar de gemeente echt wel op handhaaft.
1: Ja.
4: Je hebt natuurlijk inderdaad, zeker op een dag als vandaag, A, niet heel veel ruimte en B, het is best een gevoelige situatie met zowel de koning als met allerlei hoogwaardigheidsbekleders.
1: Ja.
4: Dus je kan je demonstratie aanmelden. Dat zullen de Republikeinen hebben gedaan, dat hoor je ook, want dan krijg je ook een plek toegewezen.
1: En ook regels mee.
4: En regels mee. Dat kunnen we niet altijd. Dat is misschien niet altijd de plek en de regels die je wil. Bijvoorbeeld net op een andere plek en je mag dan die dino niet mee. Maar op die manier probeert de gemeente toch wel die demonstraties te faciliteren. De gemeente heeft heel veel demonstraties. Den Haag is toch een beetje de demonstratiehoofdstad van Nederland.
1: Ja.
4: En ik sprak vanochtend burgemeester Jan van Zaan er ook over. En die zegt, we proberen gewoon dat in te passen. En als mensen inderdaad langs die route willen demonstreren, dan moet je dat aanmelden. En dan gaat de gemeente daarmee overweg.
0: Zal het kabinet ernaar kijken of zelfs naar luisteren, denk je?
4: Dat ligt eraan wat voor een demonstratie. Bijvoorbeeld die Republikeinen die staan er elk jaar. Ik weet niet of dat echt op een luisterend oor valt bij het kabinet. Maar de verwachting is ook dat er boeren er daarna komen. Die zullen dan waarschijnlijk hun trekkers parkeren op het Malieveld. Ja, en als dat inderdaad die 200 zijn waar ze het eerder over hadden, dan zal dat dan zal dat wel ter sprake komen binnen de kabinetskring. Want dat is best een flinke aantal boeren wat dan opeens hier in Den Haag staat.
0: Ja, want Lara heeft ons net verteld over de demonstraties die dus netjes zijn aangevraagd en dus ook vergund. En die staan precies waar ze moeten staan. Maar er is ook wel wat gebeurd wat niet per se de bedoeling was, hè, Maaike?
2: Inderdaad, er is een actie geweest waarbij rode verf is gegooid op de rijroute van de koetsen. Op het Voorhout, ter hoogte van de Kloosterkerk. En daar zijn ook 6 mensen voor aangehouden.
0: Oh.
2: En die wordt opgeëist door Extinction Rebellion.
4: Ja, die hoorden we eerder ook hier op de radio al een beetje. Die protesteren eigenlijk tegen, volgens mij zowel de koning als het kabinet in ieder geval.
2: Precies, want Extinction Rebellion heb ik altijd meteen de link met het milieu en klimaat veranderen. Maar in dit geval gaat het tegen het Koningshuis. Ze noemen het over bloedgeld. Het Koningshuis heeft geld verdiend met slavenhandel, uitbuiting en koloniën. Dus dat lijkt me een nieuwe tak van Extinction Rebellion om op deze manier de aandacht te vragen.
0: En er ligt dan dus nu rode verf ergens op de route? Of is dat meteen razendsnel opgeruimd?
4: Nou, dat is dan wel een dingetje. Dat ligt op de route voor de Kloosterkerk ongeveer, bij die grens in de buurt. Dat haal je niet zo makkelijk even snel weg. Dus het is volgens mij nu nog de vraag wat ze ermee gaan doen. Of ze het weg gaan proberen te poetsen of misschien er iets overheen. Of dat ze het gewoon laten liggen. Dat zullen we in de komende half uur, komende uur horen. Want over een klein uur moet de koning toch wel daaroverheen gaan rijden.
0: Ja, om 1 uur gaat de koning met de prinsessen, Maaike?
2: Ja.
0: Alle drie?
2: Koning, koningin, alle drie zijn aangekondigd dat ze erbij zijn.
0: Is dat voor het eerst dat ze alle drie komen? Was dat vorig jaar ook al zo?
2: Nee, ik denk dat dat nu voor de
0: Ariana,
2: eerste keer
0: denk ik,
2: is.
0: Voor het eerst.
2: Met inderdaad nu allemaal boven de 18.
0: Ja. En, alle drie studerend.
2: Precies. En dan in hun functie van mogelijke troonopvolgers zullen ze daarbij zijn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik wil, Maxime, het even hebben over de aanloop van vandaag. Want we hebben een minderheidskabinet. Moeten we nog even aan de luisteraars uitleggen wat dat is?
4: Dat is goed om dat nog heel even uit te leggen. Dat betekent dat we een kabinet hebben, maar die heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer.
0: Is dat erg?
4: Nou, dat is niet zozeer erg, maar dat maakt het wel wat moeilijker. Want normaal gesproken heb je een meerderheid in de Tweede Kamer. Net zoals dat bijvoorbeeld hier in de gemeente, in het stadhuis ook hebt. En dan, als jij plannen maakt, dan weet je sowieso dat die steun heeft in die Tweede Kamer. Want samen met die partijen waarmee je dat kabinet hebt gevormd, kan je dan al je plannen een meerderheid geven. Dat is nu niet zo. Dus willen ze plannen maken, bijvoorbeeld de begroting die vandaag gepresenteerd wordt, moeten ze daarbij op zoek naar de oppositie om daarin steun te vinden voor hun plannen, zodat ze een meerderheid krijgen voor hun plannen.
0: Ja.
4: Dus dat maakt het wel wat moeilijker. Want dan moet je wel echt werken voor die steun.
0: Ja.
4: En dat hebben ze de afgelopen paar weken, ja, dichter aan wie je spreekt, geprobeerd. Maar dat is nog niet gelukt.
0: Want met Prinsjesdag wordt ook de begroting gepresenteerd.
4: Ja.
0: Dat is dat houten kistje. Ja,
4: dichter aan wie je spreekt, geprobeerd. Maar dat is nog niet gelukt.
0: Want met Prinsjesdag wordt ook de begroting gepresenteerd.
4: Ja.
0: Dat is dat houten kistje waar de minister van Financiën...

0: VVD er nu in.
1: Ja.
0: Dus dan zou je ook kunnen kijken naar rechts. Dan kijk je naar bijvoorbeeld de JA21. Maar ja, dan is het wel weer moeilijk om in die Eerste Kamer aan een meerderheid te krijgen. En dat is eigenlijk een beetje het probleem waar dit kabinet mee zit en waar zij mee aan het worstelen zijn de afgelopen weken. Hoe gaan zij een begroting presenteren waar zij het mee eens zijn?
1: Mm-hmm.
0: Met name ook bijvoorbeeld de VVD. En hoe ga je daarvoor dan die steun krijgen in de Eerste en de Tweede Kamer?
1: Ja, dus een meerderheid. Ja.
0: En daar is nog geen concreet antwoord op. En dat maakt dit zo moeilijk en toch een atypische Prinsjesdag.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan wij het zo over hebben. Want Maaike gaat ons straks ook even vertellen over dat ook de troonrede misschien wel atypisch is.
2: Klopt, ja.
1: Dus daar wil ik het. We gaan even naar muziek. En dan komen we denk ik terug weer even bij onze verslaggevers. Even polsen hoe het is in de stad. En dan gaan we het meer over de inhoud hebben. Wij luisteren even naar Price Tag van Jessie J. En dan zien we jullie zo.

price tag. Dat is belangrijk vandaag, want het gaat eigenlijk uiteindelijk om die begrotingen en de politieke keuzes. Even wat meer over de inhoud wil ik het hebben. Je bent terug bij Den Haag FM, derde dinsdag van september. De meest bruisende dag van Den Haag in het jaar. Alles gebeurt hier vandaag. Ik zit met Maxime en Maaike in de studio. En wij proberen vandaag alle luisteraars een indruk te geven wat er allemaal zoal gebeurt in de stad. We krijgen straks troonreden.

0: geleden te horen van een koning die aan een minderheidskabinet is. Maxime vertelde net al even, het is allemaal een beetje wankel, wordt genoemd, rommelig verlopen, hangt toch af wie het vraagt, zei al. Wat waren de inhoudelijke thema's die ingewikkeld bleken de afgelopen weken om tot die begroting te komen?
1: Nou, wat niet?
2: Wat niet? Er zijn wel twee onderwerpen die er echt wel uitspringen. Laten we dan meteen het eerste erbij pakken wat ook nog niet is opgelost. Dat is namelijk box 3.
0: Box 3? Ja, waar hebben we het dan over?
2: Nou, dat weet iedereen ondertussen. Nee, dat gaat over, over belastingen. Box 3 zijn de belastingen die je op vermogen heft. Denk aan aandelen, denk aan je huis, denk aan spaargelden. Daarbij wilde de VVD daar toch echt wel wat aan veranderen. Die wilde dat hele systeem erachter veranderen. Daar ga ik mensen niet mee vermoeien, maar de kosten waren hoog. Dat kostte 11 miljard voor de staat, die ze zouden mislopen. Ja, en 11 miljard euro minder in de staatskas betekent ook dat je dat toch ergens anders dan ook moet gaan schrappen. Je moet dingen gaan bezuinigen, daar komt het dan eerlijk op neer.
0: Ja, heel even. De VVD die wilde vooral dat er niet of dat er minder vermogen op dat box 3 werd geheven, toch?
2: Nee, die wilde dat er minder belasting op je vermogen werd.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat had ook een hele technische, hoe dat dan berekend werd, wilden ze ook dingen in gaan aanpassen. Maar puntje bij paaltje betekende dat zij inderdaad minder inkomsten zouden krijgen op die belasting.
0: Ja, en hoe pro dat bijvoorbeeld vertaalt, is dus dat de al rijke mensen die überhaupt vermogen hebben, dus huizenbezitters of je hebt veel aandelen, dat die dus minder belasting hoeft te betalen. Want dat schoot bij de linkerkant een beetje in het verkeerde keelgat.
2: Ja, en vooral omdat ze dan inderdaad wilden gaan bezuinigen ook op bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Daar moest 6,5 miljoen vanaf.
0: Miljard, denk ik.
2: 6 miljard, inderdaad. Dat is goed dat je het zegt. Dat is een flinke duit geld. En dat ging dan voornamelijk om mensen die bijvoorbeeld in de WW zaten of in ziekteuitkeringen. Ja, en dat schoot niet alleen bij pro in het verkeerde keelgat, ook bij de FNV. Die hebben dus al flink gestaakt. Denk bijvoorbeeld aan vorige week woensdag toen het OV gewoon 24 uur plat lag.
0: FNV is de vakbond, hè?
2: FNV is de vakbond, inderdaad. En die zeggen ook van wij willen pas aan tafel als dat van tafel is. Nu heeft het kabinet wel al een beetje toezegging gedaan van nou, we gaan die bezuinigingen wat afschalen op die sociale zekerheid. Die box 3 is op de lange baan geschoven, maar dat laatste is niet echt aan tegemoetkoming. Dat is eigenlijk gewoon nog steeds een interne ruzie in dat kabinet tussen met name toch D66, CDA en de VVD die met elkaar botsen.
0: Ja, want wat zegt... Want dit zeg ik even niet als presentator, maar gewoon als mens. Van, het is toch moeilijk te verkopen dat je de mensen die reeds het vermogen hebben, dat je die nog minder belast ten koste van de mensen die hulp nodig hebben namelijk. Dus wat zegt het kabinet daar zelf over?
2: Nou, die wijzen eigenlijk gewoon op het idee dat dat vermogensbelasting op dit moment heel moeilijk en in hun ogen oneerlijk wordt geheven. Namelijk, je betaalt belasting op het rendement van je vermogen. Dus je hebt een huis en dan gaan ze kijken hoeveel is jouw huis meer waard geworden in een jaar. En dat bedrag, daar wordt belasting op betaald. Maar ja, als je bijvoorbeeld aandelen hebt en die worden, ik zeg maar wat, die worden 100 euro duurder en daar moet je belasting op gaan betalen. Ja, dat kan je niet doen met die aandelen. Want dan er zijn dus mensen die dan bijvoorbeeld aandelen moeten verkopen om de belasting te kunnen
0: betalen
2: op de aandelen.
0: Ja.
2: En op die fiets. Dus je betaalt belasting op iets, maar je hebt dat niet in je spaarpot zitten. Je hebt dat in bijvoorbeeld in je huis, in je aandelen. En dat willen ze gaan veranderen. Dat je dat pas eigenlijk gaat betalen wanneer je bijvoorbeeld je aandelen verkoopt, wanneer je huis verkoopt op die fiets.
0: Maar dat is wel een beetje een technische reden.
2: Ja, precies.
0: Die voor de mensen erop uitkomt, voor de linkse partijen erop uitkomt. Het is vooral het voordeel van de rijke mensen.
2: Van de mensen die dat vermogen hebben.
0: Ja,
2: die,
0: precies.
2: Daarvoor wordt het wat makkelijker om daar belasting op te betalen.
0: Ja.
2: Maar aan de andere kant hoor je inderdaad, inkomstenbelasting moeten dan waarschijnlijk omhoog. Die sociale zekerheid, er wordt op bezuinigd. Ja, en dat is dus wat zo schuurt bij inderdaad met name de linkse partijen.
0: Gaat dit kabinet dan wel een meerderheid vinden voor die begroting die ze dan vandaag presenteren?
2: Nou, dat wordt nog best wel moeilijk.
1: Dat is de grote vraag.
2: Ja, want maar niet alleen de linkse partijen zijn erop tegen. Ook, volgens mij ook een jaar in de 20 is niet blij met bezuinigingen op die sociale zekerheid.
1: CDA met een groot sociaal gevoel mag je aannemen. Die heeft daar ook wel ideeën over.
2: Maar ook de BBB tegenwoordig bijvoorbeeld. Die hebben zich daar ook achter geschaard. Dus ja, dat, dat wordt best moeilijk om dat stand te laten houden.
0: Ja, want hoe gaat het dan nu verder na vandaag, Maaike?
1: Nou, morgen, dus vandaag wordt die begroting gepresenteerd. Maar morgen, woensdag, is dan het grote debat. Ja. Daarin zullen we ook eigenlijk pas de oppositie aan het woord horen. Mm. De fractieleiders die zijn al druk bezig met dat voor te bereiden, voor zover ze hun teksten nog niet klaar hebben. En dan donderdag, ook volgens onze eminente collega Ron Vreese, hoorde ik van de week al zeggen, donderdag wordt helemaal de belangrijkste dag. Want dan moet het kabinet in casu premier Rob Jetten met antwoorden gaan komen. Dus dit is een mooie dag. Hier kijken we een beetje naar het feest. En vanaf morgen en donderdag, dan gaan we echt kijken wat heeft dit nu voor politieke gevolgen en hoe gaan we verder.
0: Ja, ja. Spannend. Dus zeker. Het is misschien wel vandaag een beetje zoet. En dan komt er voor het kabinet misschien wel wat zuurs aan. Of zoet, hè? Want misschien lukt het ze toch wel.
1: Zeker, dat zou heel mooi zijn. Volgens mij wil ook iedereen dat. En dat is ook wel een beetje wat ik er steeds bij heb. Het gaat zoveel over de poppetjes. Het gaat zoveel wat er niet lukt. Maar laten we ook kijken naar wat er wel lukt.
0: Ja, ja, dat is mooi gezegd. Ik stel voor dat wij heel even naar de stad gaan om even te kijken hoe het eraan toe is. Daarna wil ik het hebben over de troonrede en de zaal van de troonrede. Ik kijk even, doe ik even gewoon live. Luc, ben jij daar op Lange Voorhout?
3: Ja, zeker. Ik sta er nog. Hoi.
0: Hi. Hoe is het daar?
3: Ja, het is eigenlijk begint het steeds gezelliger te worden. Waar aan het begin kon je nogal wat plekjes tussen de rij krijgen. Nu is die ondertussen wel twee rijen dik. In de bocht van Kneuterdijk, daar is het wel heel erg krap. Dus ja, als je daar nog langs wil, ik zou misschien kijken of je een andere route kan verzinnen. Intussen zijn ook al de eerste paarden langs geweest. Dus je voelt een beetje dat de anticipatie van het publiek begint te stijgen.
0: En paarden, dat zijn ceremoniële paarden? Of is dat nog ook politiepaarden?
3: Nou, het waren wel... Het was niet echt dat ze er helemaal uitgedost op zaten, maar het was ook geen politieagent. Het was wel iets van het leger, zeg maar.
0: Okay.
3: Maar nog niet een hele stoet of zo, een paar enkelingen. Dus ik weet niet precies wat daar het idee van was. Maar...
0: Leuk. En is de sfeer, is het een zee van oranje koningshuisliefhebbers?
3: Nou, dat oranje valt eigenlijk heel erg mee. Het is, ze zijn niet zeldzaam, maar ze zijn ook zeker niet oververtegenwoordigd. De meeste mensen zijn gewoon in een normale klederdacht. Misschien ook nog wel even goed om terug te komen, want voorheen was er een actie van Extinction Rebellion.
0: Ja.
3: En daar, er zit nu een grote verfvlek op de grond, zeg maar, rode verf.
0: Toch nog.
3: Die hebben ze gewoon gelaten. Ja, dat is niet weggehaald.
0: Okay. Nee. En die zie je ook zitten vanaf waar jij bent?
3: Ja, zeker. Die is gewoon goed te zien. Ja, dus daar zullen ze straks met z'n allen overheen gaan.
0: En geen demonstranten meer daar waar jij bent? Want jij staat ergens anders?
3: Nee, waar ik ben niet. Ja, een stukje verderop, daar is nog wel een stuk afgezet waar nog wel demonstranten zijn. Maar hier is nu niks meer aan de gang. Okay. Ja, misschien als het echt begint dat er dan toch een paar nog weer verschijnen. Maar de demonstranten die er net waren, die zijn ook gearresteerd en afgevoerd.
0: Okay, dus het is daar eigenlijk allemaal rustig als ik het zo beluister met geanticipeerde spanning.
3: Ja, zeker. Zeker, ja.
0: Leuk. Zullen we zo weer even bij jou terugkomen?
3: Dat is helemaal goed.
0: Dat gaan we doen. Dankjewel, Lu.
3: Oké, tot zo. Graag gedaan.
0: Dankjewel. Wij gaan even terug naar de studio. Want ik wil nog even, voordat we naar muziek gaan... Ik wil even met Maaike hebben over de troonrede. Laten we even beginnen over de zaal van de troonrede.
1: Ja.
0: Want dat is bijzonder, hè? En niet alleen bijzonder, want jij bent er geweest al.
1: Heel bijzonder. En gisteren mocht ik voor de sneak preview alvast de Koninklijke Schouwburg in... om die zaal te bekijken. En het bijzondere is, iedereen die wel eens in de Schouwburg is geweest... die weet, hè, je komt die prachtige zaal binnen met die stoelen... en die zijn verzonken. Het toneel is natuurlijk hoger.
0: Ja.
1: het hele bijzondere aan de zaal zoals die straks vanaf 1 uur ook te zien is op televisie voor iedereen. De troon die staat eigenlijk op het podium, dus het verhoogde podium. En vervolgens is de hele vloer helemaal gelijkmatig doorgetrokken. Wat betekent dat je eigenlijk op die stoelen zit,
0: ja,
1: die, waar je anders naar toneel of een andere voorstelling kijkt.
0: Dus een soort plateau
1: kijkt
0: over de stoelen heen gezet.
1: Ja. En dat is zo, ik kan het bijna niet uitleggen, dat is zo'n rare gewaar. Ik was er nu voor 3e jaar eerst. En je komt dan binnen, het is een totaal andere zaal. En nou ja, het mooie is natuurlijk dat dat gelijkmatig is gemaakt. Hè. Het staatshoofd staat dus op dezelfde hoogte met de leden van de Eerste en Tweede Kamer en andere genodigden.
0: Ze hadden natuurlijk gewoon de koning op het toneel kunnen zetten en de rest in de zaal.
1: Ja, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Hoewel in de ridderzaal, waar normaal de troonrede wordt uitgesproken, maar wat niet kan vanwege de verbouwing van het Binnenhof, was het ook altijd wel een klein, hier is ook wel een klein verhogingje.
0: Klein trapje,
1: maar
0: ja.
1: Het is meer één geheel geworden. En ja, het bijzondere is dat het juist in die Koninklijke Schouwburg is. En ik sprak gisteren ook met de zakelijke directeur van het Nationale Theater, waar ook de Schouwburg onder valt. En zij wees mij op de letters die boven het toneel staan. Dat is een afkorting, dat is de SPQH. En dat is de afkorting van het Latijnse Senatus Populisque Haganus, als ik het goed uitspreek. Wat betekent de Senaat en het Volk van Den Haag. Dus Iris van der Akker die zei ook, nou, als Prinsjesdag ergens op zijn plek is, dan is het hier.
0: Oh, en die letters zijn niet speciaal opgehangen voor vandaag. Die staan er altijd. Die
1: staan er altijd al. Dus er is altijd al, het was natuurlijk een oud paleisje ooit, het Koninklijke Schouwburg. Maar hier komt ook eigenlijk alles samen.
0: Ja, dus het is eigenlijk een prachtige alternatief voor het Binnenhof.
1: Zeker, eigenlijk wel. Beter dan de Grote Kerk. Die is tijdelijk gebruikt in de coronaperiode, toen ook de ridderzaal al buiten gebruik was. Maar dat was heel sober. En dat moest toen ook in coronatijd. En daar konden de stoelen 1,5 meter uit elkaar staan.
0: Ja.
1: Wie het zich nog herinnert, dat moest toen allemaal. En toen is 5 jaar geleden besloten om het
0: in de Schouwburg te doen.
1: In de Schouwburg te doen.
0: Ja. En we hadden het net al even over het minderheidskabinet. Hè? Dat is toch een beetje anders dit jaar. Want meestal hebben we een meerderheidskabinet. Is de troonrede dan ook anders?
1: Nou, of het een met het ander te maken heeft, vast wel. Maar de troonrede zal dit jaar veel minder een opsomming zijn van wat er per ministerie voor plannen zijn en wat voor geld daarbij gezocht moet worden. Rob Jetten heeft gekozen voor een troonrede, zoals hij zelf zegt, dat een lopend verhaal, meer een hele visie op wat dit kabinet wil met Nederland. Daarmee kan je dus maskeren misschien dat je nog niet precies weet hoe alle problemen worden opgelost. Maar nou ja, Maxime en ik hadden het er net al heel even ook in het programma van Jessica over. Het heeft waarschijnlijk ook wel te maken met het nieuwe elan van dit kabinet, die toch dingen wil gaan veranderen, de politiek in een ander licht wil zetten.
0: Ja,
1: dus ik
0: hij is een stuk jonger misschien.
1: Daarom.
0: Wat we gewend zijn.
1: En minder statige taal, daar hoop ik ook eigenlijk een beetje op. Want soms zit je te puzzelen, wat is hier nu eigenlijk gezegd?
2: Het maakt het natuurlijk wel iets toegankelijker voor niet alleen mensen thuis, want daarvoor is het misschien dan ook wat meer te volgen. Maar ook voor de andere Kamerleden. Ze willen natuurlijk, ze moeten nog een appel doen op die andere partijen voor steun. En een koers is daarin toch wat zachter en daarmee misschien ook wat meer uitnodigender om je aan te voegen dan hele harde plannen waar je als oppositiepartij makkelijk tegen kan zijn.
0: En is het risico dan ook dat het weinig concreet is en dat het dan misschien tot weinig handelingsperspectief leidt en er minder gedaan wordt? Als ik dan even advocaat van de duivel speel?
1: Nou, dat hoeft volgens mij niet. Want die plannen liggen er natuurlijk.
2: Ja, en de begroting volgt daarna nog steeds. En dat is zo concreet als je het wil hebben eigenlijk.
0: Ja, precies. Okay.
2: Dus zo'n troonrede is ook wel eigenlijk een uitgelezen kans om bijvoorbeeld meer een koers op te geven.
0: Ja, en meer verbinding te zoeken, hoor ik jullie zeggen.
2: Ja, in dat,
1: ja, dat lijkt me wel, zowel met het volk, zeg maar, als met elkaar. Want toch die indruk heb ik wel, dat Jette toch ook wel steeds richting de oppositie, maar ook richting de vakbonden, de hand reikt van, joh, laten we het met elkaar oplossen.
2: En ze moeten wel. Daar komt het ook op neer. Het is niet alleen omdat ze het willen, maar ook omdat ze het moeten. Je moet wel op wat bredere steun rekenen als je een minderheidskabinet tot een succes wil laten worden.
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Wij gaan even naar muziek en daarna zijn we weer bij jullie terug. American Girls van Harry Styles.

0: Ja, we zijn weer terug, dames en heren, bij Den Haag FM in de studio. Mijn naam is Fieke Uitenthuis. Ik zit hier met Maxime en Maaike. En wij doen vandaag verslag van de mooiste dag van Den Haag in het jaar. De derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Het is prachtig weer. Het gaat goed in de stad. Eén demonstratie is van Extinction Rebellion is de kop ingedrukt. Ik ga heel even kijken of ik Amber bij Noordeinde heb. Amber, ja. Ben jij daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Waar sta jij precies? We horen jou helemaal goed.
1: Oh, oké, okay. Nee, ik sta net niet helemaal bij het paleis, maar zeg maar als die draai dan op een gegeven moment gaan maken. Want het is echt niet normaal hoeveel mensen hier staan.
0: Oh, ja?
1: Je kunt er gewoon bijna niet meer doorheen. En ja, we hebben tot nu toe eigenlijk nog niet zoveel gezien. Zegt net iemand hier al van, ja, ik heb pas toch 2 paarden gezien vandaag. En voor de rest valt het nog een beetje mee. Dus iedereen is hier eigenlijk nog gewoon met spanning aan het wachten.
0: Oh ja, want ja, het moet natuurlijk ook. Het begint over 17 minuten, hè? De koets komt
1: ja.
0: Dan.
1: Ja, dus er staan echt mensen met stoeltjes, met camera's, kinderen aan de overkant.
0: En dus, want het koningspaar en de prinsessen, 3 prinsessen, die komen met z'n 5 zo naar buiten uit het paleis, hè?
1: Ja.
0: En dan stappen ze de koets in.
1: Ja, en dan gaan ze gewoon de route af. Dus dan hier het paleis uit naar rechts en ja, de straat op.
0: Precies, en dan doet de koning zijn troonrede en eigenlijk gaan ze dan weer terug naar het paleis. En dan is daar de bekende balkonscène, hè?
1: Ja, ja, en dan mag ook iedereen, dan houden ze eerst nog even de hekken dicht. En daarna gaan de hekken open en dan mag iedereen naar dat hek rennen. Om toch nog even naar die koning te zwaaien.
0: Ja, precies. En heb jij een idee van hoe laat de eerste mensen daar waren vanmorgen?
1: Oh ja, de een zei 6 uur 's ochtends al en de ander 7 uur. En ze komen van allemaal plekken, dus ook kwam er 1 uit Limburg zelfs.
0: Oh joh, ja. En zijn dat dan allemaal mensen die echt fans zijn van het Koningshuis? Of die gewoon een leuk dagje uit wilden?
1: Ja, dus de mensen die echt heel vroeg hier stonden, die was inderdaad echt de fans. En nu krijg je eigenlijk allemaal mensen ja, die gewoon even komen kijken inderdaad. Ik zie ook hier boven zo'n winkel staan alle ramen open, want dan kunnen mensen toch ook nog even naar buiten kijken.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja.
0: Ja, want het paleis is echt midden in de stad, hè? Het zit echt, je kan er vanuit alle kanten. Is er dan ook veel beveiliging?
1: Ja, ik zie allemaal, zo komt iemand op de fiets doorheen. Ja, gewoon politie heel veel en ook mensen met geweren. En het is echt niet normaal goed beveiligd, ja.
0: Oké, okay, maar dat
1: je mag
0: is
1: ook niet over de hekken heen, die komt er niet doorheen.
0: Nee, precies. Maar vooralsnog leidt dat tot een gezellige, geanticipeerde sfeer daar zo te horen.
1: Ja, nee, het is, iedereen zit gewoon netjes, klets met elkaar en ja, dat gaat prima.
0: Nou, fijn. En het weer is heerlijk, dus we hopen dat het zo blijft. Ik stel voor, Amber, dat wij om 1 uur of 1 even naar jou terugschakelen.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Als de familie dan uit het paleis komt. Oké. Okay.
1: Ja, is goed.
0: Dank je, tot zo. Ja, dan zijn we weer terug in de studio met Maaike en Maxime. Ik wil het eigenlijk nog even hebben over de rol van Pro, want dat is toch de grootste oppositiepartij. Ze zijn net gefuseerd, hè, uit GroenLinks, PvdA. Ja. Ze zijn nog op zoek naar een nieuwe leider. Jesse Klaver die doet dat nu nog, maar dat is tijdelijk volgens mij.
2: Ja.
0: Want ze hebben net ook dit weekend volgens mij congres gehad. Wat vinden zij er allemaal van, de gang van zaken?
2: Ja, die gaan er stevig in. En dat houden ze ook nog steeds wel heel erg vast. Dat was al zo tijdens die aanloop naar deze begroting. Jesse Klaver en Luc Stienings, als ik het goed zeg. Dat is hun financieel woordvoerder. Zijn regelmatig bij het ministerie van Financiën langs geweest. Om daar te praten over die begroting, over wat zij ervan zouden willen. Want het is wel de meest voor de hand liggende partner hierin. Wat ik eerder ook al zei, ze hebben genoeg zetels in zowel de Eerste als de Tweede Kamer om die begroting erheen te krijgen. Maar dat botst, blijft gewoon nog enorm botsen met wat de VVD wil in dit kabinet.
0: Ja, want zij staan niet zo ver van CDA D66 af, toch?
2: Nee, met name D66 ligt er wat meer tegenaan. Het zijn wel hele andere partijen. D66 is, puntje bij paaltje, ook een liberale partij. CDA is een christendemocratische partij. Dat is wel echt wel een andere slag dan Pro.
0: Met name want Pro ook is dan meer
2: meer, toch, ja, meer naar de linkerkant. Je hebt natuurlijk nog wel die wat oudere PvdA-groep erin. Maar de GroenLinks-kant daarvan, of de oude GroenLinks-kant ondertussen, ja, bewegen toch wel wat meer naar links. En die kijken wel weer naar andere zaken aan. Met name financieel. Vanuit een liberaal denken moet je toch meer zelf kunnen minder leunen op de overheid. En dan kan de overheid wat kleiner zijn. En zij zeggen, nee, die overheid moet er wel zijn voor steun. Bijvoorbeeld dus die sociale zekerheid waar zij zich hard voor maken.
0: Maar hebben zij dan ook wel sympathie voor die stakingen?
2: Enorm. Zij sluiten zich eigenlijk zo goed als compleet aan bij FNV en bij de eisen die de vakbond daarin stelt. Dus ik denk dat zolang de vakbond nog niet akkoord is, zal Pro dat ook nog niet zijn.
0: En zitten zij dan vandaag, denk je, een beetje daar in die schouwburg, in die prachtige zaal, met een baksteen in hun maag? Of een beetje met een bijna zo'n gevoel van, nou, kom maar overtuigen?
2: Ik denk eerder strijdvaardig. Wat had jij,
3: dat denk ik ook, ja. En daarom is het ook de afgelopen dagen iets stiller geweest, hè, rond hun standpunten. Want ze zijn echt gewoon munitie aan het droog houden voor morgen.
0: Voor het debat.
3: Wanneer het debat in de Tweede Kamer is. Ja. Dat is absoluut stilte voor de storm, denk ik.
0: Ja, nou, we gaan het zien. We gaan even naar muziek. En dan wil ik het zo nog even hebben over de effecten op Den Haag natuurlijk als stad. Want dat is natuurlijk ook wel, we hebben het nu de hele tijd over landelijke politiek, hè, maar er gaan natuurlijk ook effecten zijn direct voor Den Haag. Daar hebben we het zo over. We luisteren even naar Break Up in Reverse van Teddy Swims.

0: Wat een stem, hè? Teddy Swims van Break Up in Reverse. Welkom terug bij deze speciale Prinsjesdag-uitzending op de derde dinsdag van september in Den Haag. Ik zit in de studio met Maxime en Maaike en wij bespreken eigenlijk alles wat er gaande is. We hebben 3-4 verslaggevers in de stad staan. Zo houden we overal vinger aan de pols. We hebben het net gehad, hè, over het kabinet, over het minderheidskabinet, over de prachtige Schouwburg, over de oppositiepartijen. Maar we zijn natuurlijk Den Haag FM. Wat, even los van wat het vandaag betekent, hè, voor Den Haag, want we staan natuurlijk prachtig in de schijnwerpers op een ceremoniële dag als deze. Maar wat betekent nou de begroting en de inhoud van Prinsjesdag voor Den Haag als stad, Maxime?
1: Nou, de grootste inkomstenpost voor een gemeente is toch wel echt de rijksuitgaven. Dat moeten ze hebben uit het zogenoemde gemeentefonds. Dus dat is het geld wat het Rijk aan gemeenten geeft. Ja, en daar heeft de gemeente Den Haag toch nog wel hier en daar een appeltje te schillen met het Rijk.
0: Waarom?
1: Nou, omdat zij voor verschillende taken te weinig geld krijgen in betrekking tot met wat zij uitgeven. Kijk bijvoorbeeld naar jeugdhulp. Jeugdhulp moet de gemeente enorm veel aan uitgeven, maar krijgen zij te weinig vanuit de Rijksoverheid. Dus moeten ze elk jaar bijleggen. En dat moet dan uit andere inkomsten komen. Uit, ja, toch bijvoorbeeld ontheffingen, uit gemeentelijke belastingen. En daarin zijn er nog wel een aantal andere zaken waarin zij te weinig geld van de Rijksoverheid krijgen.
0: En dan denkt het luisteraar nu misschien wel, maar waarom moeten ze dat dan? Dan kunnen ze toch ook minder uitgeven?
2: Nou, nee, als je, zoals Den Haag graag wil, een light rail lijn wil hebben om de Binkhorst te ontsluiten, wat natuurlijk van een industriegebiedje een woonwijk is geworden met heel veel mensen en weinig parkeerplekken, dus iedereen afhankelijk van het OV. Dat kan je niet zonder enorme rijksteun voor elkaar krijgen. We hebben de hele renovatie van Den Haag Zuidwest. Dat kan nooit tot stand komen zonder heel veel geld uit het Rijk. En dus daarom is het ontzettend belangrijk wat de keuzes zijn van een kabinet richting de gemeente.
1: Ja, en dan heb je nog dat gemeentefonds zelf, want daar wordt ook ingeschoven. Vanaf 28 gaat er een ander systeem komen en loopt de gemeente daar nog extra geld op mis. Dus naast dat zij nu al taken hebben die zij niet kunnen betalen met het geld wat ze krijgen, gaan die inkomsten voor de gemeente sowieso al omlaag met ongeveer 8,5 miljoen per jaar vanaf 2028.
0: Omdat er een ander belastingssysteem of zo komt?
1: Ja, er komt een andere herverdelingssysteem eigenlijk. Okay. Dus we gaan anders kijken naar, want je krijgt als gemeente geld per inwoner in jouw gemeente. Dat gaan ze anders inrichten. En dat zou voor Den Haag betekent dat, ja, toch minder geld.
0: En dan wel evenveel of misschien wel meer taken?
1: Ja, die taken gaan niet weg. Kinderen die moeite hebben, die zorg nodig hebben, die verdwijnen niet zomaar. Het groen buiten houdt ook niet zomaar op. De uitgaven die lopen gewoon door als gemeente. Ja. Dus daar moet je toch wel iets mee gaan doen dan.
0: En weten we al iets over wat dit kabinet, want de plannen zijn officieel nog niet naar buiten getreden. Er wordt natuurlijk wel eens wat gelekt, maar dat zit misschien niet primair hierop. Maar weten we al iets over wat dit kabinet wil financieren aan de gemeentes?
1: Nee, op dit vlak is dat nog eigenlijk vrij onduidelijk. Daar hopen we later wel meer beeld van te krijgen. Daar krijgen we ook later na de troonrede een reactie van Richard de Mos, nu wethouder hier bij de gemeente. Maar wat zij inderdaad gaan doen met zo'n gemeentefonds, met jeugdhulp, inburgering, dat is allemaal nog niet uitgelekt. Nee.
0: Nee, maar dat is wel degelijk dus allemaal relevant. Dus eigenlijk is vandaag een belangrijke dag, ook voor de Haagse inwoners.
1: Ja, het is een startschot voor ook verdere onderhandelingen tussen gemeenten en de Rijksoverheid. Dus ook, ja, eigenlijk puntje bij paaltje, als de overheid geld uitgeeft, voel je dat uiteindelijk als inwoner.
2: Daarom is ook in onze nieuwe coalitie, het nieuwe college, is Richard de Mos nu ook zelfs wethouder lobbyen richting het Rijk. Dus dat is gewoon een heel nieuw vakgebied geworden onder Richard de Mos. En dat lobbyen gaat dus om geld. Daarom is het ook heel interessant. Hè? Later in de uitzending, na de troonrede, hebben we ook contact met Richard de Mos om te horen, met name op dit aspect, wat de verwachtingen zijn.
0: Ja, wat hij ervan vindt.
2: Ja.
1: Ja, en dat lobbyen, dat vandaag gaat natuurlijk over de landelijke uitgaven. Maar dat zal die ook Europees moeten gaan zoeken. Europa heeft enorm veel subsidies die ze weggeven voor bijvoorbeeld infrastructuurprojecten, zoals die Vlietlijn naar de Binkhorst. Dus daar zal hij ook aardig zijn werk op moeten zetten. Maar vandaag ligt de focus toch wel echt op dit kabinet. En kijken of ze daar in contacten toch wat kunnen gaan schuiven.
0: Maar even dat ik het goed begrijp, moet dan een Haagse wethouder in Brussel gaan lobbyen voor extra subsidies? Dat zou het kabinet toch voor ons moeten doen?
1: Nee, maar dat doen ze al. Dat deed het afgelopen kabinet, afgelopen college ook al. Kamerlid, maar toen wethouder Robert van Asten was wethouder Europa. En dat houdt niet alleen in dat je een Europa Experience opent, maar dat houdt echt wel in dat je gaat zoeken naar geld. Bijvoorbeeld ook voor Zuidwest. Komt ook inderdaad, komen ook miljoenen vanuit Europa om dat te financieren.
0: Ja, precies. Ja. En wat voor rol speelt de provincie dan nog?
1: Ja, de provincie in die financiën, vooral een controlerende taak. Daarmee krijgt de gemeente het vooral aan de stok als hun begroting niet sluitend is. Nu hebben we hier een wethouder financiën die daar heel erg op hamert. Dus daar zullen we niet zo heel snel mee aan de stok krijgen, tenzij het echt heel verkeerd gaat. Maar in het geld toezeggen, geloof ik, als ik dat goed zeg, niet zo heel veel.
2: Nee, in dat kader is de Vereniging Nederlandse Gemeenten veel belangrijker. Die hebben we namelijk ook nog.
0: Ja.
2: Dus dat is een vereniging waar alle gemeenten zijn aangesloten. En vaak is de voorzitter een burgemeester van een van de grote steden. Volgens mij
1: afgelopen tijd voornamelijk van Utrecht. Dus ja, in het verleden was dat ook onze huidige burgemeester, Jan van Zanen.
0: Ja.
1: Nu Sharon Dijksma. En die grote gemeenten die komen ook samen nu. Dus Richard de Most staat er met de colleges van de andere G4... van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
0: Die komen nu vandaag samen.
1: Die zijn nu allemaal samen om inderdaad bij die troonrede te volgen. En daarna toch te netwerken, zoals ze dat dan noemen. Oftewel toch een beetje alvast contact leggen over wat zij als grote gemeente en waarschijnlijk ook als VNG, als Vereniging van Gemeenten, willen van de Rijksoverheid.
0: Ja, dus dan eigenlijk zeggen jullie dus niet alleen het Eerste Kamer komt samen, Tweede Kamer komt samen, maar dus ook alle gemeentes, zeker de grootste, misschien ook wel kleinere, komen samen vandaag in Den Haag, om dan meteen al te luisteren, een standpunt met elkaar.
2: En alle sociale partners,
1: en dat
2: ook
1: is inderdaad
2: de vakbonden,
1: nog een top van de ijsberg. Ja. Heel veel grote organisaties hebben vandaag bijeenkomsten hier in Den Haag om toch samen te luisteren wat de plannen zijn en ook misschien toch al een eerste zet te geven aan welke kant zij op willen. Misschien inderdaad in de lobby, zoals onze wethouder Richard de Mos ook moet gaan doen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is misschien ook wel vandaag het startschot van lobbyjaar.
1: Dat zie je. Daar kan dat zal zeker het geval zijn.
0: Ja. Oh ja, nou dan is het des te interessanter om Richard de Mos straks even te spreken als wethouder lobby. Ik ga even zomaar op de gok proberen of er iemand live in de stad te horen is. Is Lara of Luc daar? Of Amber?
1: Zo te horen nog niet, maar die zullen er zo meteen wel zijn. Want,
0: want het gaat nu beginnen.
1: Ja, wij volgen hier al een beetje de beelden. En ik zie de eerste koetsen al aankomen.
0: En ik hoor hier ook een stem. Wie is hier?
3: Amber, bij Blijs naar het Einde.
0: Hoe is het daar? Want het is 1:00.
3: Ja, er zitten nog steeds te wachten eigenlijk. Daar komt de koets aan.
0: De koets komt uit de garage, om het zo te zeggen.
3: Uit de garage, ja, inderdaad. En net hadden we al een stoet aan paarden en muziek. En dan vlogen natuurlijk ook alweer alle telefoons omhoog. Maar nu komt toch echt die koets.
0: Ja, en die, dat weet je misschien ook niet. Maar de koets zal wel niet in een aftandse garage staan. Die staat natuurlijk in een van de paleizen.
3: Zullen wel uit de koninklijke stallen komen, denk ik.
0: Oh, ik zit ook even naar een livestream te kijken. Het Schouwburg die stroomt ook vol. Ik zie daar Meili Vos, Maaike. Waarom is die nu een dat is een Kamerlid van Pro, hè?
2: Nee.
0: Oh, ze is geen Kamerlid meer?
2: Nee, zij is voorzitter van de Eerste Kamer.
0: Oeh, sorry. Ja.
2: En in deze functie rond Prinsjesdag is zij ook voorzitter van de Verenigde Vergadering. Dus dat zijn de Eerste en Tweede Kamer bij elkaar. Dus zij is eigenlijk de organisator van deze Prinsjesdag.
0: Oké, en waarom? En zij opent het dan nu waarschijnlijk?
2: Zij opent het straks en na afloop roept zij iedereen op om driemaal de koning toe te juichen. Zij zorgt dat alles in goede banen leidt. Maar bijvoorbeeld heeft ze ook opdracht gegeven over welke kleur de bloemen dit jaar moeten hebben in.
0: Dat valt
2: allemaal onder haar.
0: En weet je ook welke kleur dat dan is?
2: Dat is roze en het zijn hele mooie boeketten geworden. En er zijn ook eerst proefarrangementen gemaakt door de bloemisten. En zodra er dan toestemming is, zijn ze gemaakt.
0: Leuk, ik onderbreek jou even, want ik ga even terug naar Amber. Is daar beweging bij het paleis?
3: Ja, er is wel een koets voorbij gekomen en er komen nu nog meer paarden langs. Dus het is nog steeds eigenlijk spannend dat we wachten op de koning.
0: Ja, ik zie al wel de eerste leden van de koninklijke familie eruit komen. Ik kijk nu naar Ariane en Alexia, de twee jongste prinsessen van de koning. En zojuist was ook prinses Laurentien, die kwam met natuurlijk Constantijn. Moet ik eigenlijk zeggen, sorry, ik moet hem natuurlijk eigenlijk eerst noemen. Dat is prins Constantijn, het broertje van de koning. Dus dat zijn de eerste twee koetsen. De eerste koets, denk ik. Hè. Zij zitten denk ik samen zo te zien. Dus die ga jij zo zien, Amber.
3: Ah, oké. Okay.
0: En dan is er ook muziek of niet?
3: Nee, nu valt het wel mee. Nu is het voornamelijk het geluid komt van de hoeven van de paarden en van de mensen om me heen.
0: Ja.
1: Merk jij ook bij de mensen om je heen nu toch wat meer zenuwspanning? Dat ze toch ook wel het idee hebben, ze komen er nu echt aan. Want wij zien nu op de beelden dat inderdaad de koets met Constantijn, Laurentien en twee prinsessen de bocht gaat maken jouw kant op.
3: Ja, ze zijn wel echt. Mensen proberen hier ook inderdaad gewoon de mooiste kant te pakken van die koets zo meteen. Dat echt met die telefoon zo klaarstaan. Dus die spanning die voel je wel een beetje.
0: Ja, en Maaike?
2: Nou, ik ben ook vooral benieuwd, Amber. Dat kan jij straks goed horen. Ik had zelf het gevoel dat er dit jaar een keer niet boe zou worden geroepen naar de koetsen en naar de koning. Omdat ik zelf dacht dat het klimaat wat rustiger was geworden. Maar als ik al zie wat er vanmorgen aan demonstraties was, ben ik toch benieuwd of ze worden uitgejoeld.
3: Ja, dat was nu toe nog niet.
0: Want dat was de afgelopen paar jaar zo, hè, Maaike? Dat er echt wel duidelijk boel geroep te horen was.
2: Ja, en dat vond ik echt shocking. Want dat was volgens mij 3 jaar geleden voor het eerst. En dat had ik echt in 71 jaar nog niet meegemaakt. Ja,
3: nou,
2: ik vond
3: mensen beginnen hier te zwaaien. Volgens mij komt daar een koets voorbij.
0: Ik hoor al geklap bij jou op de achtergrond.
3: Ja, mensen beginnen inderdaad te klappen en te zwaaien ook.
0: Ja, wij zien nu de eerste koets die verlaat het paleis.
3: Oh ja, en de prinsessen die komen nu voorbij.
0: Oh ja, en uit het paleis komt nu het koningspaar gelopen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En prinses Amalia daarachteraan. Die, ik weet niet of mijn persoonlijke mening ertoe doet, maar zoals gebruikelijk zien ze er natuurlijk weer prachtig uit. Misschien zouden we nu de designers van de jurken kunnen noemen, maar ik moet die helaas verschuldigd blijven. Ik zie Maaike en Maxime ook naar me kijken van wij weten dat ook niet.
1: Nee, daar ben ik bang niet in helpen.
2: Ik weet wel dat het japonnen zijn en geen jurken. En het verschil is dat een jurk is een dagelijks kledingstuk.
0: Ja.
2: En dit zijn hele deftige, lang tot de grond rijkende japonnen.
0: Dan noem je dat een japon. Nou, dan hebben we toch iets heel moois geleerd. En is nou in de Schouwburg, zit nu iedereen voor zich uit te staren?
2: Ja, vol spanning, denk ik.
0: Ja.
2: De een wat meer dan de ander. Nee, dat klopt. Daar zit iedereen nu al klaar. Straks staat er een welkomstcomité om de koning en koningin en andere gasten binnen te laten. En dan gaat het eigenlijk pas echt beginnen met het uitspreken van de troon.
0: Ja, maar ze gaan natuurlijk eerst nog door de stad rijden. Amber, hoe is het bij jou?
3: Volgens mij komt de koets met de koning er nu zo meteen aan.
1: Dat klopt. We zien nu op de beelden dat de koning en de glazen koets in het geval die ronde maakt op het pleintje voor het Paleis Noordeinde.
0: Ja, en we zien op de achtergrond heel veel mensen zwaaien. Is de sfeer nog steeds goed?
3: Ja, dus nog geen boegeroep. Voornamelijk inderdaad de telefoons omhoog.
0: Ja, dat is toch iets van tegenwoordig, hè? Dat het oog kijken met de telefoon is bijna belangrijker dan kijken
3: mensen
0: met de
3: mensen beginnen te
0: ogen.
3: Klappen.
2: Oh ja. En nog even, dat weet iedereen denk ik wel, hè, dat er wordt dus niet meer gereden met de gouden koets, waar vroeger altijd in werd gereden. Maar vanwege de afbeeldingen daarop met het koloniale verleden blijft die voorlopig in de koninklijke stallen.
0: Dat is niet meer inclusief, hè? Dat is niet meer van deze tijd.
2: Nee, en dat heeft de koning ook zelf besloten om dat te doen.
0: Oh ja. Zijn ze al voorbij, Amber?
3: Ja, ze zijn nu net voorbij. En ik heb hier ook iemand die een beetje op een soort hoog hekje zit. En die best wel wil vertellen wat hij heeft gezien.
2: Oh, vertel.
3: Dit is volgens mij beter gezien dan ik. Hoe heet u?
4: Martin Smaal.
3: Oké, en hoe vond u het?
4: Ik vond het heel indrukwekkend. Ik had het nog nooit gezien van dichtbij, wel via de televisie. Maar uiteindelijk is het in het echt wel heel erg indrukwekkend. Al die paarden en al die soldaten die er staan. En waar ook de gouden koets, of tenminste de glazen koets heet die tegenwoordig. Met de koning en de koningin en prinses Amalia. Echt heel mooi om te zien.
3: Ja. Ja, en heeft u een beetje kunnen zien wie u wil zien?
4: Uiteindelijk wel. De twee laatste koetsen, daar zaten natuurlijk de koninklijke familie in. En ik heb ze eigenlijk best wel heel goed kunnen filmen ook. Dus ik vind het heel erg leuk. Ja.
3: Ja, en hoe vroeg moest u hier staan om deze plek te bewachtigen?
4: Dat viel eigenlijk best wel mee. Wij zijn om 11:30 met de trein uit Blijswijk vertrokken. En ja, we hebben een plekje hier om 11:15 hier. Ja, dus dat viel eigenlijk best redelijk mee eigenlijk. Ja.
3: Nou, je hoort het. Hier zijn ze in ieder geval blij dat de koninklijke familie voorbij kwam.
0: Nou, wat fijn. Dank, Amber. Ik denk dat wij heel even gaan terugschakelen naar de studio. En straks met Luc en ook Lara even kijken hoe het op lange voorhoud is. Dank je, Amber. We komen straks erbij terug. Terug naar de studio. Het gaat eigenlijk nu gewoon in volle gang verder. Er is wel toch wat onrust, hè, verder in het land.
1: Ja, dat is bij Breukelen. Daar zijn hooipalen in de fik gezet, langs de snelweg. Wij zien hier voornamelijk de beelden. Wij kunnen niet meeluisteren, want we moeten natuurlijk ook de radio beluisteren. Dus ik kan me niet meteen zeggen wat dat, in hoeverre dat tot verhouding staat tot dit. Maar je ziet natuurlijk wel nog flinke boerenprotesten.
2: En vanmorgen natuurlijk die grote sabotage van treinverkeer.
0: Ja, van het spoor. Ja. Het wijst toch wel op acties van activistische boeren.
1: Ja.
0: En dan is het misschien toch een andere vorm. Niet meer de trekkers op het Malieveld, maar hooibalen in de brand.
1: Nou, die trekkers die schijnen dus ook nog te komen. Ik heb er heel even geen beeld bij of die er al zijn of niet.
0: Oké, nou, dat houden we ook gewoon even in de gaten. Volgens mij draaien we zo langzaam de lange voorhoud op. Ik ga heel even kijken wie er bij mij op de... op de lijn zit. Is Luc of Lara daar? Nee, nog niet. Daar gaan we nog even op wachten. Ondertussen zien we in beeld ook wel steeds meer bekende figuren langs de lijn. Journalisten ook. Het zal druk zijn.
1: We zagen er zojuist ook heel even in het kamertje bij de Raad van State. Prinses Beatrix. Die is toch ook inderdaad weer van de partij.
0: Die zit daar altijd, hè?
1: Die zit daar, ja, het is gangbaar dat de vorst altijd dan bij de Raad van State zit. Ja. Voorgaande vorst, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is een mooie traditie. Ik heb inmiddels Luc of Lara hier op de lijn, klopt dat?
5: Ja, hoi Luc. Hoi.
0: Hey Luc, waar sta jij?
5: Ja, ik loop nu eigenlijk met de koets van de koning mee, het lange voorhoud af.
0: Oh, en hoe gaat het? Hoe is de sfeer?
5: Eigenlijk best wel goed. Wat mij oprecht enigszins wel een beetje verbaast. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden hier was. Voor mijn gevoel was er toen meer boegeroep. Dat hoor ik eigenlijk nu niet.
0: Oké, dus dan toch rustiger en positiever.
5: Ja, dat idee heb ik wel. Het is ook niet super druk. Aan de hek heb je eigenlijk 2 à 3 rijen dik. En verder zijn er nog wat mensen die daarachter staan. Maar ik kan er gewoon nog makkelijk langs lopen. En het gaat eigenlijk gewoon heel gemoedelijk. Ik hoor mensen juichen, ze zwaaien. Ze rijden nu wel, dat is misschien wel even interessant, langs de demonstratie. Er zijn wat vakken afgezet waar mensen mogen demonstreren.
0: Ja.
5: Dus even kijken wat er nu gaat gebeuren.
0: Ja, daar zijn we net bij Lara, hebben we daar verslag van gehad. Geen grote dinosaurus staat er. Dat wilden ze heel graag. Maar inderdaad, we moeten even kijken. Want ik ga heel even naar Maaike. Jij voorspelde al, hè, dat er minder boegroep zou zijn. Maar het klimaat is toch ook nog steeds wel verhard.
2: Ja, maar toch, het is nog steeds een verhard. Maar toch dacht ik iets minder dan een aantal jaren geleden. En die voorspelling is ook nergens op gebaseerd, behalve mijn eigen onderbuik. Maar op de een of andere manier dacht ik van, nou, het zou dit jaar wel eens iets milder kunnen zijn.
0: Nou, je staat er wel, het sentiment van Den Haag voel jij natuurlijk wel goed aan. Dat blijkt maar nu. Luc, hoe is het daar? Zijn ze goed langs de demonstraties gekomen?
5: Ja, ze zijn er goed langs gekomen. Ze gingen wel, wanneer vooral de koning, de koets van de koning langs liep, langs reed, wel echt een beetje joelen. Er kwam eigenlijk niet echt verder een hele grote reactie uit. Het publiek ging ook niet meedoen of iets. Het waren echt alleen de demonstranten. En ja, ze rijden nu eigenlijk verder richting de Schouwburg.
0: Oké. Nou, dank Luc. Wij komen straks denk ik weer bij terug.
5: Ja, helemaal goed. Graag gedaan.
0: Dit gaat wel goed, hè, zo?
2: Zeker. Ik hoorde Luc zeggen dat het iets minder mensen misschien was dan verwacht. Of dat het hem opviel. Mm-hmm. Dat het niet 5 rijen dik was, maar 3 rijen dik. We moeten ook niet uitsluiten dat heel veel mensen van buiten de stad die met de trein zouden komen, door die verstoringen, door de sabotage in Gelderland eerder vanmorgen, dat ook heel veel mensen niet naar de stad hebben kunnen komen op tijd.
1: Ja, we hebben natuurlijk inderdaad je kan spreken van de landelijke sabotageactie vanochtend. Er zijn op meerdere plekken in het noorden, midden van Nederland, zijn er buizen aan het spoor vastgemaakt. Mm-hmm. Waardoor die treinen niet konden rijden. De seinen ook storing kregen. Ja, en daardoor zullen inderdaad best wat mensen zijn die misschien van plan waren om hier naartoe te komen, maar daar niet of niet op tijd kunnen zijn.
0: Ja, want het was echt wel in het midden van het land, hè? Echt Utrecht, Gelderland.
1: Maar ook vrij verspreid, ook in het noorden. Dus dat heeft wel echt voor flink oponthoud gezorgd vanochtend.
2: En zeker Prinsjesdag trekt heel veel mensen echt van buiten, van ver buiten Den Haag.
1: Ja.
2: Om hier een dagje te zijn en dit allemaal mee te maken.
0: Ja, dus dat is dan misschien toch jammer. Volgens mij weten we nog niet van wie die sabotages komen, hè?
1: Nee, dat is nog onbekend. Dat is ook volgens mij niet opgeëist door een of andere groep. Je kan alleen maar gissen. We hebben natuurlijk in het verleden in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, dergelijke sabotageacties op het spoor gezien van klimaatactivisten. Maar daarmee is niet gezegd dat het hier in Nederland natuurlijk ook zo is. Er zijn meerdere partijen die daar ideeën bij kunnen hebben. Je hebt natuurlijk ook de boeren die vrij druk aan het demonstreren zijn. Wordt ook niet bijgezegd dat dit de boeren zijn. We weten nog steeds niet wie hierachter heeft gezeten.
0: Nou, als we het in deze uitzending nog horen, dan zullen we daar zeker even op terugkomen. Moeten wij nog even checken waar Lara uithangt? Lara, ben jij daar?
1: Lara die had moeite met een plekje vinden, want waar Luc is er nog genoeg plek. Maar zodra je bij de Schouwburg aankomt, dan is het echt wel dingen geblazen.
0: Okay,
1: dus die stond daar te zoeken naar een plekje, maar is dat niet gelukt. Wie daar nu wel een plekje heeft gevonden is Prins Constantijn. Die is zojuist aangekomen samen met Laurentien en de twee prinsessen bij de Schouwburg. Die stapt daar nu uit, zien wij. Die zal vooral plaatsnemen om dan zometeen naar zijn broer en de koning te luisteren.
0: Het is eigenlijk best wel een kort ritje, hè?
1: Het is enorm kort. Ja, ze doen er 10 minuten over. En dat vind ik al kort klinken. Maar ja, aan de andere kant, als ik op de fiets zou stappen, normaal gesproken, vanaf het Noordeinde naar de Schouwburg, dan ben ik er denk ik in 3 of 4.
0: Dan is het nog sneller. Moeten wij misschien even naar één muziekje? Of zullen we even erbij blijven?
1: We kunnen misschien één plaatje draaien. Want de koning die is nu ondertussen heeft net de bocht gemaakt van een lange verhoud naar het korte verhoud.
0: Ja, en als de koning uitstapt, dan vervolgen we. En dan gaan we daarna ook door naar de troonrede. Wij luisteren even naar I Follow Rivers van Licky Lee.

0: is een heerlijk nummer. Maar als de koning uit de koets stapt, is dat toch wel het teken dat Den Haag FM erbij wil zijn.
1: Follow Kings in plaats van Follow the River.
0: Ja, precies. We follow the king. We zien de koning is al uitgestapt. Wij zien koningin Maxima nu uitstappen. Dat betekent dat het echt zo gaat gebeuren, hè?
2: Ja, dan bewegen we toch richting de troonrede. Zij worden nu ontvangen hier bij de Schouwburg. We zien inderdaad de koning Maxima en daarachter de kroonprinses. En wij gaan nu zien wie het ontvangstcomité is. Dat is natuurlijk de voorzitter van de Tweede Kamer,
0: Tom van Kampen.
2: We zien ook nog inderdaad zijn broer daar staan, Constantijn. Het zijn vaak verschillende Kamerleden. We zien bijvoorbeeld Vicky Meijer van de PVV. We zien Mohandis van Pro. Om er een paar uit te vissen.
0: Zijn alle partijen daar vertegenwoordigd? Of
2: nee,
0: een deel van?
2: Het is meestal een beetje gegrepen. Volgens mij, als ik het zo goed zie, ook een wisselende mix van Eerste en Tweede Kamerleden.
0: Ja, precies. Ik heb, Maaike, misschien weet jij dat, want je wist net ons ook te vertellen over Japonnen. Ik verbaas me nou altijd, kijk, prinses Alexia heeft echt een hoed op.
1: Ja.
0: Ariane heeft al een stuk kleiner hoed op, maar Maxima die heeft twee lintjes over haar hoofd.
1: Ja,
0: maar voldoet dat dan aan een hoed?
1: Kennelijk wel. Ik moet je zeggen dat ik ook van die tradities en gewoonten niet heel erg veel weet. Daar verlaat ik me graag op experts die daarvan weten. Maar het valt mij wel op dat Maxima zonder hoed is. Want meestal zijn het van die enorme
0: schotels bijna.
1: Ja.
0: Maar nu is het echt heel minimalistisch.
2: Ja, het is inderdaad wat minimalistisch, abstracter. Ja. Volgens mij is het ook niet echt een regel, maar meer een soort van toch iets wat erin is geslopen. Dat we op een gegeven moment de vrouwen hoedjes zijn gaan dragen. En dat,
1: ik weet precies dat moment, Maxime. Dat was in 1977. En dat is ingezet door toenmalig VVD-kamerlid, Tweede Kamerlid Erika Terpstra, onze oud-zwemkampioene. En die vond, toen waren er ook nog minder vrouwen in de politiek. En die vond dat allemaal zo grijze muizig en grijze pakkenachtig. Dat zij toen is begonnen met het opzetten van een hoed. En dat is, uitgegroeid tot wat het nu is. Tot en met politieke statements die er gemaakt worden.
0: Ja, je kan nu eigenlijk niet meer zonder hoed aankomen.
1: Nee.
0: Ja. En nou heb ik een andere vraag, waarvan jullie het antwoord misschien ook niet weten. Waarom zit André van Duin in de zaal?
2: Ja, er zitten natuurlijk veel politici daar, maar er zitten ook genodigden. Mensen kunnen uitgenodigd worden om hierbij aanwezig te zijn. Een van die mensen, ik weet niet wie hem heeft uitgenodigd, maar is André. Er zitten natuurlijk veel politici daar, maar er zitten ook genodigden. Mensen kunnen uitgenodigd worden om hierbij aanwezig te zijn. Een van die mensen, ik weet niet wie hem heeft uitgenodigd, maar is André van Duin.
0: Ik dacht

Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dat geeft extra glans aan deze Prinsjesdag. Tegelijkertijd herinnert ons eraan dat democratie continu bescherming en onderhoud vraagt. Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons. Iedereen die iets doet voor een ander, als vrijwilliger, mantelzorger of anderszins, draagt bij aan het algemeen belang en maakt Nederland sterker. Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds, als antistof tegen polarisatie. Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is of mensen er nog op vertrouwen dat politiek en overheid hun probleem ook echt oplossen. Het is een gezamenlijke opdracht aan parlement en regering om ervoor te zorgen dat die vraag vaker met ja wordt beantwoord. Dat betekent dat niet de ophef van de dag leidend moet zijn, maar wat mensen nodig hebben en wat de toekomst van ons vraagt. De parlementaire democratie is van iedereen, voor iedereen en moet dus dienstbaar zijn aan iedereen. Tegen die achtergrond wil het kabinet met de begroting voor 2027 een basis leggen voor brede samenwerking. Ook partijen die geen deel uitmaken van de coalitie kunnen hopelijk eigen punten in herkennen. Dat betekent uiteraard niet dat politieke verschillen van inzicht zomaar van tafel zijn. Het gesprek gaat door. Maar het doel is om zoveel mogelijk gezamenlijk de problemen aan te pakken die soms al veel te lang wachten op een oplossing. Denk aan voor de hand liggende onderwerpen als stikstof, wonen en migratie. Denk aan de toekomst van het sociale stelsel en aan de grote investeringen die nodig zijn in de economie en in veiligheid. Of denk na deze extreem droge zomer aan de noodzaak van aanpassingen aan een veranderend klimaat. Bijvoorbeeld in de energievoorziening, de industrie en het waterbeheer. De toekomst wacht niet op achterblijvers. Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Het is hoog tijd die impasse te doorbreken. Voor de vergunningverlening die dringend weer op gang moet komen, zodat er ruimte komt voor huizen, bedrijven en wegen. Voor het herstel van de natuur, een betere waterkwaliteit en een betrouwbare watervoorziening. En niet in de laatste plaats voor de Nederlandse boeren. Die verdienen duidelijkheid en een toekomstperspectief. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen. Maar de directe pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn. Natuurherstel schept ruimte voor een rekenkundige ondergrens, dus een stikstofnorm, waarmee Nederland weer vooruit kan. Inclusief de landbouwsector zelf. En daarop is het vizier gericht. Een thema dat hiermee nauw samenhangt en ook om een doorbraak vraagt, is wonen. De nota ruimte zet daarvoor de lijnen uit voor de lange termijn.

0: Maar de woningnood is acuut. Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Voor kopers en huurders, voor jong en oud en ook voor mensen die extra hulp en aandacht nodig hebben om zelfstandig te wonen. Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet wat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen. Onlangs werden 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen die laten zien hoe dat pragmatisme eruit ziet. Het betekent bouwen op plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur en waar de vraag naar stikstofruimte, stroomaansluiting en drinkwater oplosbaar is. Het betekent ook gebruik maken van bestaande regels om vergunningen voor elkaar te krijgen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen. En het vereist vooral intensieve samenwerking en onderlinge afstemming. Niet alleen met gemeenten en marktpartijen zoals bouwers en projectontwikkelaars, maar ook in Den Haag zelf. Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten. Dit najaar ontvangt u het actieplan Versnelle Woningbouw, waarin deze aanpak wordt uitgewerkt in 50 concrete en veelal snel te realiseren acties. In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. De samenleving moet het aankunnen. Er moet in Nederland altijd ruimte zijn voor mensen die vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Via taalles en begeleiding naar werk kunnen zij zo snel mogelijk op eigen benen staan en een bijdrage leveren. Voor de zomer heeft het kabinet enkele grote veranderingen doorgevoerd, waardoor meer dan ooit paal en perk kan worden gesteld aan het aantal mensen dat naar ons land komt en hier blijft. Het is logisch dat iedereen daarvan morgen het effect wil zien in de vorm van dalende cijfers. De realiteit is dat dit stap voor stap gaat. Ondertussen neemt de polarisatie rond de opvang van asielzoekers helaas steeds extremere vormen aan, zoals recent in Loosdrecht en Engelen. En dat is zorgelijk. De zachtere stem van mensen die zich oprecht zorgen maken over hun eigen omgeving of die zich het lot van anderen aantrekken, raakt hierdoor ondergesneeuwd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat bedreigingen en geweld ontoelaatbaar zijn. Daarnaast is het zaak gestaag door te werken aan meer grip op migratie om zoveel mogelijk rust te brengen rond dit onderwerp. Strengere controle aan de Europese buitengrenzen en lopende initiatieven voor samenwerking met veilige landen buiten Europa kunnen de asielstroom substantieel verlagen. Voor asielzoekers die wachten op een beslissing moet er fatsoenlijke opvang zijn. Bij alle begrijpelijke discussie die dit lokaal kan oproepen doet het kabinet een dringend beroep op gemeenten om solidair te zijn met Ter Apel en al die andere locaties die al veel te lang overvraagd zijn. Grip op migratie is bij uitstek een onderwerp dat om gezamenlijkheid vraagt. Op deze en andere onderwerpen wil het kabinet stilstand doorbreken en knopen doorhakken, zodat Nederland weer vooruit kan. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. Niet alles is morgen opgelost. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen. Een goed leven voor mensen nu mag een goed leven voor mensen straks niet in de weg staan. Daarom houdt het kabinet vast aan een begrotingsbeleid dat de rekening niet vooruitschuift. Dat roept meteen de vraag op: wat is er dan nu nodig om voorzieningen voor de toekomst op peil te houden? Want elk stelsel heeft op enig moment onderhoud nodig. Dat betekent bijvoorbeeld voor de zorg dat preventie veel belangrijker moet worden. Meer focus op gezondheid legt de basis voor een stelsel waarin een zorgvraag niet altijd meteen een medisch antwoord behoeft. Daarnaast zijn oog voor betaalbaarheid en het tegengaan van zorgfraude belangrijk. Alleen dan blijft de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk, zoals nu. Kinderen en jongeren moeten een speciale aandacht krijgen. En dat niet alleen met het oog op het streven naar de gezondste generatie ooit. Er ligt een grote opgave om er samen met gemeenten voor te zorgen dat goede jeugdzorg beschikbaar blijft voor iedereen die dat nodig heeft. Ook het stelsel van werknemersverzekeringen vraagt onderhoud om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen. Wie ziek wordt of werkloos moet niet worden opgesloten in een uitkering. Dat is belangrijk voor mensen zelf, om het stelsel overeind te houden en voor toekomstige welvaart. Nederland heeft iedereen nodig. Het kabinet hoopt zo snel mogelijk met vakbonden en werkgevers om tot een breed gedragen sociaal akkoord te komen dat zekerheid biedt voor werknemers en voor de economie van de toekomst. Hervormingen als deze zorgen ervoor dat Nederland een welvarend land blijft, waarin mensen met vertrouwen plannen kunnen maken voor de toekomst. Een eerste randvoorwaarde daarvoor is veiligheid. Zeker nu de wereld om ons heen instabieler en onvoorspelbaarder wordt. Een gevoel van machteloosheid ligt op de loer. Natuurlijk vanwege het geweld in Oekraïne, maar ook vanwege de situatie in Gaza, Iran en andere brandhaarden. Het is volkomen logisch dat mensen zich afvragen: in welke kinderen groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? Veel ouders en grootouders zullen dit gevoel herkennen. Voor het kabinet is dat een extra aansporing om als lid van de wereldgemeenschap te blijven samenwerken aan de verdediging van democratische waarden, aan duurzame vrede en aan een sterke internationale rechtsorde. Als grootmachten primair kiezen voor het eigen belang, moet Nederland nog meer samenwerken met bestaande en nieuwe partners. Door onafhankelijker te worden, denk aan de energievoorziening of grondstoffen, bouwen we aan een positie van kracht. Een veilige toekomst vraagt om stevige investeringen. Nederland moet weerbaar zijn en klaarstaan om de vrijheid, democratie en rechtsstaat te verdedigen. Om te beginnen is een inhaalslag nodig in militair opzicht. Te lang hebben Nederland en Europa de eigen krijgsmacht financieel verwaarloosd. Maar dat tij is gekeerd. In de begroting voor 2027 is opnieuw flink meer geld beschikbaar voor defensie. Nederland gaat intensiever samenwerken met internationale bondgenoten om te zorgen voor meer wapens en militaire slagkracht. Met een agressief Rusland aan de oostgrens van Europa blijft doorgaande steun aan Oekraïne een directe investering in onze eigen veiligheid. De verwevenheid met sterke internationale organisaties als de Europese Unie en de NAVO is hierin cruciaal. Want ook internationaal geldt: samen staan we sterker en Nederland doet daarin zijn deel. De vrouwen en mannen die als militair paraat staan en de veteranen die paraat stonden om te beschermen wat ons dierbaar is, verdienen onze speciale dank. Uiteraard geldt dat ook voor de politie en al die andere mensen die iedere dag pal staan voor onze nationale veiligheid. Die raakt steeds meer verweven met wat er internationaal gebeurt. En op dat vlak moet Nederland niet naïef zijn. Cyberdreigingen en digitale hacks vanuit Rusland en andere landen en vanuit internationaal opererende criminele organisaties zijn nu al aan de orde van de dag. Dat vereist een stevig antwoord. Het kabinet komt daarom met voorstellen zodat de inlichtingendiensten burgers en bedrijven beter kunnen beschermen tegen cyberaanvallen, desinformatie en terrorisme. De strijd tegen de georganiseerde misdaad die onze samenleving ondermijnt, houdt de hoogste prioriteit. De indringende beelden en verhalen uit Overasselt liggen vers in ieders geheugen. Een belangrijk speerpunt is zorgen dat jongeren niet de criminaliteit worden ingezogen. Dat is niet alleen een opdracht voor justitie, maar bijvoorbeeld ook voor de jeugdzorg en de schuldhulpverlening. Een tweede randvoorwaarde voor de toekomst naast veiligheid is een sterke en moderne economie. De Nederlandse economie is na de COVID-jaren en de energiecrisis van 2022 veerkrachtiger gebleken dan van de landen om ons heen. Het is ook gunstig dat de vooruitzichten voor het komende jaar gematigd positief zijn, ondanks alle internationale onzekerheid. Met gerichte maatregelen zal het kabinet de koopkracht van huishoudens en gezinnen met kinderen ondersteunen, met name via het noodfonds energie en de kindregelingen. Vervolgens is de vraag hoe Nederlanders over 10 of 20 jaar hun geld verdienen. Die vraag naar onze toekomstige welvaart is heel actueel. Zonder grote en gerichte investeringen dreigt Nederland achterop te raken, vooral in de technologiesector. Alle razendsnelle ontwikkelingen rond digitalisering en AI moeten natuurlijk in goede en veilige banen worden geleid. Maar de kansen die er liggen zijn enorm. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en anderen werkt het kabinet aan een economie waarin de ene innovatie de andere losmaakt en waarin start-ups en gevestigde bedrijven elkaar versterken. Dat vraagt in elk geval om meer financieringsmogelijkheden en experimenteerruimte. Vandaar de plannen voor een nationale investeringsinstelling en voor een speciale organisatie die zich richt op grensverleggende technologische doorbraken. Het briljante idee van een ondernemende eenling vandaag kan immers het ASML van morgen zijn en daarmee het begin van een hele nieuwe topsector. Ook in Europa maakt Nederland zich sterk voor een verschuiving van geld voor de oude economie naar meer geld voor innovatie en technologische vernieuwing. Een belangrijke voorwaarde voor economische groei is een goede infrastructuur. Er is meer onderhoud nodig aan verouderde wegen, bruggen en spoorwegen. En daarvoor komt deze periode extra geld beschikbaar. Maar het budget blijft begrensd. Een herprioritering in projecten en ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om te zorgen dat de basis op orde is. De economie van morgen kan niet anders zijn dan schoon en duurzaam. De zomer van 2026 onderstreept dat een ambitieus nationaal en internationaal klimaatbeleid hard nodig is. Dat mes snijdt aan meerdere kanten. In een instabiele wereld wordt het belang van energieonafhankelijkheid steeds groter. De vraag van huishoudens en bedrijven naar betrouwbare en betaalbare energie groeit. Dat betekent heel praktisch dat het bijvoorbeeld loont om de isolatie van huizen te blijven stimuleren. Maar dat betekent ook dat toekomstige welvaart alleen denkbaar is met schonere industrieën en minder fossiele brandstoffen. Vasthouden aan de fossiele economie is geen slimme zet, zeker niet op termijn. Het kabinet werkt daarom met veel urgentie verder aan meer kernenergie en wind op zee en aan voorzieningen voor waterstof en de opslag van CO2. Cruciaal in deze omslag is dat Nederland slimmer omgaat met de pieken en dalen in het aanbod en dat er genoeg capaciteit is op het stroomnet. Uitbreiding daarvan staat hoog op de agenda. Essentieel voor een sterke economie is een arbeidsmarkt die daar goed op aansluit. Het kabinet komt onder andere met de nieuwe zelfstandigenwet die ZZP'ers de ruimte geeft om te ondernemen, maar schijnzelfstandigheid tegengaat. De wet moet rust en duidelijkheid brengen om te voorkomen dat ZZP'ers klussen mislopen uit angst van opdrachtgevers voor boetes achteraf. De arbeidsmarkt van morgen vraagt daarnaast om het aantrekken, opleiden en vasthouden van toptalent in cruciale sectoren als AI, digitalisering, energie en biotechnologie. Dat talent zit overal, van mbo en hbo tot universiteiten. Het kabinet presenteerde hiervoor in de zomer een talentstrategie. Die wordt de komende periode verder uitgewerkt in overleg met onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten en andere belanghebbenden. Uiteraard moet er op een moderne arbeidsmarkt ruimte zijn voor talentvolle studenten en gespecialiseerde kenniswerkers uit het buitenland. Maar uitbuiting van arbeidsmigranten wordt bestreden. Tot slot is het belangrijk dat de overheid zelf anders en beter gaat werken. Kort samengevat, minder regelzucht en controledwang. Meer ruimte voor mensen en bedrijven en een overheid die niet hindert, maar helpt. Het kabinet beseft dat dit geen origineel voornemen is. Maar de aanpak moet deze keer merkbaar resultaat opleveren. Een eerste stap is zelfbeheersing in het maken van nieuwe regels. Dus stoppen met stapelen van uitzondering op uitzondering. Anders blijft het dweilen met de kraan open. De tweede stap, minder regels. Ieder jaar, te beginnen dit najaar, dient het kabinet een vereenvoudigingswet in, gericht op het afschaffen van overbodige regels en wetten. Het doel is dat per jaar minimaal 500 regels verdwijnen of eenvoudiger worden. Daarnaast werkt het kabinet aan het neerhalen van muren tussen beleid en uitvoering. Onderling delen van overheidsinformatie moet veel eenvoudiger worden, zodat mensen en bedrijven sneller en beter worden geholpen en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het motto van de overheidsdienstverlening moet zijn: snel en digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Zo kan de Rijksoverheid beter, kleiner en goedkoper worden. Natuurlijk is de overheid meer dan alleen Den Haag. Een goede samenwerking met collega-overheden, provincies, gemeenten en waterschappen is cruciaal. Het kabinet is er zeer bewust van. Alle overheden werken met elkaar aan een samenwerkingsagenda die ook kan bijdragen aan een slagvaardige en herkenbare overheid. Niet in de laatste plaats slaat het kabinet de handen ineen met de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en met Caribisch Nederland. In november vieren we dat 250 jaar geleden vanaf Sint Eustatius een saluutschot klonk waarmee Nederland als eerste land ter wereld de Verenigde Staten erkende. Het onderstreept de historische verwevenheid binnen het Koninkrijk en onze gezamenlijke verbondenheid met de wereld. Dit najaar vindt een top plaats van de vier landen in het Koninkrijk om de voortgang en kansen te bespreken op alle terreinen van samenwerking. Van economie en bestaanszekerheid tot klimaat en afvalverwerking. Vanaf nu is deze top een jaarlijkse traditie. Zo geven we samen invulling aan het uitgangspunt Nosta un Reino, wij zijn één koninkrijk. Leden van de Staten-Generaal, Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen. Dat is een gedachte om vast te houden, ook na Prinsjesdag en deze internationale dag van de democratie. Want de geest van redelijkheid en elkaar wat gunnen, die in deze woorden besloten ligt, lost meer problemen van mensen op dan de voortdurende ophef die nu soms de overhand lijkt te hebben. Nederland staat in een eeuwenlange traditie van samenwerking, die ooit begon met de onderkenning van het gezamenlijk belang van goed waterbeheer. Het is in die traditie dat de regering met u wil blijven werken aan een beter Nederland. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.
1: Dank u, majesteit. En ik verzoek u allen om te gaan staan. Leve de koning! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Ik denk dat wij daarmee weer terug zijn in de studio. Ik praat ook een beetje zachtjes, hè? Dat mag wel na zo'n mooie...
3: Beetje statig.
2: Ja, een beetje statig, want dat ga ik toch een beetje overnemen van de koning. We gaan het hier over hebben. De koning heeft net zijn troonrede uitgesproken. Eerste reactie, Maxime?
4: Nou, wij hebben het eerder erover gehad dat het AD schreef dat het toch meer een wat overkoepelender stuk werd. Meer koersgericht. Maar dat zag ik er eigenlijk nog niet in terug. Hij liep het toch nog best wel af op onderwerpen. Van stikstof tot wonen, van zorg tot defensie. Het kwam allemaal aan bod.
3: Jazeker, maar ik vond het toch allemaal wel wat soepeler geschreven. Toch wel iets grotere lijnen geschetst. Ik vond ook dat de koning daardoor minder moeite had om het allemaal uit te spreken op een paar vreemde versprekingen na. Maar ga daar maar aan staan. Ik vond toch wel een andere sfeer ademen.
2: Ja, het was wel misschien ook wat pragmatischer.
4: Dat kwam er wel in terug. Je merkt wel inderdaad die vraag om samenwerking. Dat roept, dat zegt hij zelf ook. Hij roept op tot die gemeenschapszin. En de democratie is niet het gelijk van de helft plus één. Dat is toch echt wel iets gericht op de politiek. Waarin je in de politiek toch heel snel op zoek bent naar een meerderheid. Zolang je boven die in de Tweede Kamer 75 zetels zit... dan ben je klaar. Hier in de gemeente is het 23. Dus dan een beetje politiek denken. Van zolang die hak over de sloot is een plan door de Kamer.
2: Ja.
4: En daar spreken ze hier. In ieder geval toch zegt de koning daar vanaf te moeten stappen.
2: Ja.
4: Dat we daar toch echt inderdaad breder moeten gaan kijken.
2: Ik kon niet, ik kon ook niet een glimlachje onderdrukken toen ik na de uitgebreide campagne van D66, het kan wel, zat er ook ergens een zin in. Het kan niet allemaal tegelijk.
3: Zeker, ik heb het onderstreept. Ja. Niet alles kan tegelijk. En we moeten de rekening ook niet vooruit gaan schuiven naar andere generaties. Maar nogmaals, het is natuurlijk geen D66-kabinet alleen.
2: Nee.
3: Je hoort natuurlijk ook toch wel veel VVD doorheen.
4: Ja, zeker die financiën. De rekening niet naar volgende generaties schuiven. Dat is wel, kan op het konto van het VVD geschreven worden.
2: Inderdaad. Ja. We gaan het zo misschien even wat meer hebben over de thema's. De koning is inmiddels weer terug in de koets aan het stappen, denk ik. Misschien moeten we toch nog heel even zo'n troonrede. Hoe lopen de mensen in de zaal nu weg? Zijn die nou geïnspireerd, denken jullie? Of de messen aan het slijpen voor het debat morgen?
3: De meesten kenden inmiddels natuurlijk al wel de tekst. Hè? Sowieso, alle kabinetsleden kenden natuurlijk de tekst. En hoewel ze daar dit jaar toch minder invloed op hadden dan andere jaren. En ik mag aannemen dat de Kamerleden ook al wel de troonrede kenden. Of zitten die daar eigenlijk helemaal bleu?
4: Volgens mij enigszins bleu, maar je kan natuurlijk wel een verwachting maken. Ze weten het coalitieakkoord, ze weten de stand van het kabinet. Dus ze kunnen wel daarin enige verwachtingen hebben. Denk bijvoorbeeld aan wat er wordt gezegd over een breed gedragen sociaal akkoord. Dat gaat over die sociale zekerheid.
2: Mm-hmm.
4: We zagen ook de voorzitter van FNV Spekman in de Kamer in een rode trui zitten. Volgens mij een van de weinigen niet in pak, maar dat is bij hem wel typerend.
2: Ja.
4: En daar wordt wel gesproken over dat een hervorming nodig is om welvarend te blijven. Ja, dat is wel een zinsnede waarbij je inderdaad wel de interpretatie los kan laten dat ze zeggen we moeten wel hervormen. En daarmee toch dat wel in ieder geval nog door willen blijven zetten.
2: Ja, dat toch niet helemaal wordt toegegeven dat er niet wordt bezuinigd op de sociale...
4: Ja.
2: Is het nou ook... Want stikstof, hè, begon hier echt mee, inhoudelijk thema. Zegt dat ook nog wat? Dat dan dus het belangrijkste thema van dit kabinet is?
4: Nou, je merkt dat er in de troonrede meerdere zaken zaten die ook wel inspelen op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Dus denk bijvoorbeeld aan stikstof. We zien nu weer een toename in bijvoorbeeld ook protesten van boeren. Hij heeft ook Loosdrecht en Engelen genoemd bij asiel. Dat zijn natuurlijk ook wel twee hele spraakmakende zaken. En over Asselt, als het om... veiligheid
2: criminaliteit gaat. Ja.
4: Dus in dat geval, ze worden echt wel dingen aangestipt, ook die in het afgelopen jaar hebben gespeeld. Ja, en in stikstof, dat is toch wel een heel groot thema geweest. En daar merk je in dat ze daar echt in verder willen.
2: Ja,
3: precies, daar noteerde ik inderdaad. Het moet allemaal in goed overleg.
4: Ja.
3: Maar geen uitstel of afstel. Dat is echt niet meer ter sprake.
4: Nee, sterker nog, ze willen echt doorpakken. De impasse willen ze verbreken. En dat moet inderdaad met boeren, met de regels onder de arm. Om echt samen een keer een stap te zetten en verder te komen. En om dat hele stikstofdossier achter zich te laten. En
2: ja,
4: dat is wel de vraag of dat inderdaad minister... ik ben heel veel zijn naam kwijt, maar de minister gaat lukken.
2: Okay, ja.
4: Ja.
2: Het is ook wel af en toe, had ik het idee, heel concrete plannen werden aangekondigd. Is dat ieder jaar zo? Van er komen maatregelen, 500 minder regels per jaar. En er komt een aanpak wonen. En er komt de stikstofplannen later dit jaar. Is dat altijd zo?
4: Dat is volgens mij wel gangbaar. Maar, en dat is dus het punt waarop ik vond dat dus een grote soort van koersdocument een beetje uitbleef. Omdat er wel heel veel concrete zaken werden.
3: Zeker. De prefabs, hè, die meer worden aan ingezet bij
2: voor
3: de woningbouw.
2: Wonen, ja.
3: Makkelijker maken van vergunningen. Dat zullen we straks ook Richard de Mos vast wel over horen. Dat is ook iemand die veel makkelijker voor vergunningen wil gaan wanneer het gaat om bouwen, ook in Den Haag. En asiel was natuurlijk ook wel een belangrijk
2: Ja, want er was een directe oproep aan de gemeentes, hè?
3: Zeker, een dringend beroep op gemeenten om zich in te zetten voor de opvang. En dat zullen we straks Richard de Mos ook over horen, want Den Haag wil daar eigenlijk van af.
4: Ja, en dat werd ook nog eens zo verwoord als solidariteit voor Ter Apel. Dus ze zeggen daarmee eigenlijk ook, doe het niet alleen voor ons, maar doe ik het ook voor elkaar.
2: Ja, gemeentes onderling, zeg maar. Dus worden dan de gemeentes een beetje tegen elkaar opgezet of zo? Of?
3: Spreidingswet?
4: Je wordt een beroep gedaan op inderdaad op die spreidingswet en solidariteit. Er zijn een aantal gemeenten is er die toch die spreidingswet niet wil. Den Haag in enigszins mindere mate, maar denk ook bijvoorbeeld aan onze zuiderburen in het Westland. En daar wordt toch gezegd van ja, maar we doen dit niet alleen voor ons als Rijksoverheid, maar ook voor elkaar. Eén voor allen en alle voor één in dat geval.
2: De spreidingswet is toch teruggetrokken? Is dat...
4: Nee, dat is niet teruggetrokken.
2: Oh, dat is niet zo. Nee. Okay.
3: En Den Haag heeft in het coalitieakkoord ook gezegd van we zullen voldoen aan de spreidingswet,
4: ja,
3: maar wel met een groot aantal voorwaarden. Hè? Bijvoorbeeld geen grote opvang meer in woonwijken. Ja. Nou ja, daar begint het dan al te schuren natuurlijk. Hoe dan wel? En dat is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dit niet...
2: Heeft het college daar plannen voor gepresenteerd of nog niet?
4: Behalve het coalitieakkoord nog niet. Maar ze willen ook gaan lobbyen voor een lager aantal. Ze zeggen, we willen wel houden aan de spreidingswet. Maar die spreidingswet willen ze wel gaan... toch anders gaan invullen als dat kan. En dat betekent niet dat zij dat dan maar gaan doen. En dan zien ze wel. Ze willen wel eerst in gesprek met de Rijksoverheid, met de provincie, andere buurgemeenten. Misschien kan je kijken of er toch Wassenaar misschien iets meer weer kan opvangen. Dat hebben ze in het verleden gedaan. Willen ze nu weer afschalen. Maar misschien dat daar iets in te doen is. Dus ze willen het wel aanpassen. Maar zolang dat nog niet het geval is, zeggen ze wel, we moeten ons daar wel aan gaan houden. Dat is echt wel een punt wat het CDA eruit heeft gehaald. Omdat het CDA met ook nog eens de asielminister bij de Rijksoverheid... Ja, dan kan je toch niet zeggen als lokale coalitie dat je dan maar afstand doet van die spreidingswet.
2: Ja, nee. En dat is dus ook... Vandaag wordt dus eigenlijk opgeroepen tot alle gemeentes van... Hou je aan die spreidingswet en plus misschien meer? Ook voor elkaar, voor Ter Apel?
4: Nou, dat meer, dat lees ik daar nog niet in. Maar wel, nee, okay. Hou je aan die spreidingswet. Ja. Doe dat ook voor elkaar.
2: Ja. Ja. Waren er nog meer oproepen voor de gemeentes? Want er ging ook wel het een en ander over de
3: jeugdzorg kwam langs, Maxime. Ja. Hè? Daar kon je wel uit horen dat de financiële nood die daarover ook is bij gemeenten wel gezien wordt.
4: Ja.
3: En dat wel echt ook zowel voor de jeugd zelf die geholpen moet worden als voor de gemeente.
4: Als voor de criminaliteit. Daarbij werd het ook nog genoemd. Dat was het onderwerp ook bij Overasselt. Die jeugdzorg wordt ook wel gezien als een manier om kinderen die misschien het verkeerde pad opgaan, op het goede pad te houden.
2: Ja. Ja, dat noemde hij echt expliciet, hè?
4: Ja. Ja. Ja, jeugdzorg en schuldhulpverlening.
2: Daar zit echt een rol voor de gemeente in.
4: Ja, dat komt uiteindelijk, puntje per paaltje, op het bord van de gemeente te liggen.
2: Ja.
3: Maar met financiën van het Rijk, want anders is dat niet te financieren. Ja.
4: Dus het is de vraag of ze ook woord bij daad voegen en daar ook wel geld voor vrijmaken.
2: Ja, want dat is dan natuurlijk. Maar dat blijkt om 3:30 komt volgens mij de begroting.
4: Ja.
2: Dus dan kunnen we daar meer over vertellen. Er werd ook nog wel genoemd een samenwerkingsagenda met provincie en gemeentes op het einde.
4: De samenwerkingsagenda is mij heel even ontgaan.
2: Helemaal op het
4: Wat wel op het einde voor mij in het oog sprong en wat ook voor Den Haag wel grote betekenis heeft, is die netcongestie waarbij ze zeggen dat staat hoog op de agenda. Daar moet echt wel wat in gaan gebeuren, want Den Haag loopt vast. We hebben al netcongestie in het centrum en richting Scheveningen. Dat betekent dat er geen grote aansluiting meer bij kunnen. Dus ze kunnen geen grote bedrijven meer vestigen.
2: Ja, want die kunnen dan gewoon geen stroom krijgen.
4: Ja, die kunnen geen. En we zitten natuurlijk ook nog steeds richting een verdere elektrificering van ons wagenpark. Er wordt gevraagd van zeker van ondernemers om duurzamer en op een gegeven moment ook elektrisch te gaan rijden. Ja, daar heb je wel die stroom voor nodig.
2: Ja.
4: En zoiets, zo'n elektriciteitsnet, daar heeft de gemeente heel veel last van, maar heeft de gemeente ook niks over te zeggen.
2: Ja.
4: Dus daar moet echt wel meer geld komen voor die netbeheerders om dat te verzwaren. Ja, en daar is het Rijk toch wel bij aan zet.
3: Zeker. Jij hebt het over bedrijven, terecht. Maar het geldt natuurlijk ook voor huishoudens.
4: Ja.
3: Den Haag heeft veel meer huizen nodig. Dus Den Haag groeit alleen nog maar qua aantallen.
4: Ja.
3: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je hele woonwijken gaat bouwen of torenflats optrekt zonder dat mensen daar een aansluiting kunnen krijgen. Dus het is voor alle, alle facetten van de stad is belangrijk.
4: Ja, precies.
2: En nou is natuurlijk, er is heel veel genoemd. Is er nou ook iets niet genoemd? Iets wat jullie zeggen dat ontbrak eigenlijk?
4: Er zijn wel zaken waar wij het daarnet over hebben gehad die niet zijn genoemd. Daar had ik ook wel logisch.
3: Onderwijs vind. Heb ik maar een beetje
4: onderwijs
3: gemist.
4: Heb ik niks over gehoord.
3: Cultuur heb ik niet veel over gehoord. Sociale samenhang. Hebben we iets over gehoord? Over buurthuizen?
4: Die sociale zekerheid is wel aan bod gekomen, maar was ook niet heel veel. Ik denk hij heeft meer gezegd over asiel dan over die sociale zekerheid.
2: Ja.
4: Terwijl die sociale zekerheid nu wel echt een hekelpunt is in dat hele meerderheidszoeken.
2: Ja.
4: Dus daar was hij eigenlijk kort van stof in.
2: Ja, precies. Dat zal met deze troonrede niet. Geeft niet het beeld dat ze daar enorm op toegeven.
4: Nee, sterker nog, er wordt het eigenlijk gevraagd. Kom aan tafel en we moeten samen tot iets komen. Ja, dat klinkt als een compromis, niet als een toegeef.
2: Ja,
3: en dat verrast natuurlijk niet. Hè,
4: nee.
3: Want dat is natuurlijk wel hoe het kabinet, in ieder geval premier Jette, zich steeds heeft opgesteld. Samenwerken, brede samenwerking, kom met ideeën. Ik hoop dat hij zelfs de vakbonden op een gegeven moment heeft gevraagd om met ideeën te komen om die sociale zekerheid te sparen. Dus dat is er zeker.
4: Ja. En nog een heel klein detail over die sociale zekerheid. Volgens mij, als ik het goed heb begrepen, is de minister van Sociale Zaken de grote afwezige vandaag. Er wordt altijd een designated survivor aangewezen. En dat is volgens mij in dit geval Hans Velbrief geworden.
2: Ik heb hem inderdaad niet gezien. Is dat dan ook
4: Maar dat doen ze
2: Maar dat dat dan de minister van Sociale Zaken is, net nu dit zo'n heikel punt is dat dan ook veelzeggend? Of is dat toeval?
4: Dat is toeval. Dat is volgens mij aan te schrijven op het feit dat Velbrief al eerder, al vaker bij deze troonrede heeft gezeten. Heeft natuurlijk in het verleden ook al zaken gedaan in kabinetten. En dan is het toch een beetje van, oh, dan doen we de minister wel die er al eerder is geweest.
2: Ja,
4: dus niet een nieuwe minister die dan voor het eerst de troonrede in de zaal mag aanschouwen.
2: Ja, precies. Ja. Het is dan toch ook een uitje voor de bewindslieden zelf.
4: Ja, precies.
2: Ja, precies. Ik kijk heel even met een halve op het scherm. Inmiddels zijn prinses Ariane en Alexia zitten weer in de koets. Die zijn terug. Ik ga heel even kijken of wij verbinding hebben langs de lijn. Ik doe het even een beetje op de gok. Dus is er iemand op de lijn langs de route? Nee, we zijn ook heel even uitgecheckt. Ik wacht even tot ik zo een duimpje krijg en dat er misschien weer iemand langs de lijn staat. Want de koets is inmiddels weer terug en dan gaan we ons klaarmaken voor de troonrede. De balkonscène natuurlijk. Ja. Sorry, dat is helemaal de war. Ik zie Maaike kijken, die hebben we natuurlijk net helemaal gehad. voor de bekende balkonscène, die soms een beetje Brits aandoet. Hè. Het Britse Koningshuis heeft natuurlijk altijd hele grote balkonscènes.
3: Ja.
2: En wij hebben het één keer per jaar, eigenlijk vandaag.
3: Ja, dat is toch waar een heleboel mensen die nu al, we hoorden vanaf vanmorgen 4:15, geloof ik, op het Noordeinde staan. Het moment om, dan gaan ook de hekken weg. Hè, en dan rent iedereen naar het echte hek van Paleis Noordeinde. Om daar dan te kijken naar de koninklijke familie voor zover aanwezig.
2: En waarom vinden mensen dat zo mooi? Wat denk jij, Mark?
3: Ja, ik denk dat dat dan toch dat sprookjeselement is. Dat inmiddels al wel een beetje aan het verzwakken is, als ik dat vergelijk met vroeger. Maar ja, dat is toch wel het moment waarop mensen even kunnen wegdromen van die werkelijkheid waar we het net over hebben gehad.
2: Toch de koning en de koningin en de prinsessen.
3: Ja, en de mooie jurken en het wuiven.
2: We zien inmiddels het koningspaar naar buiten. Samen met Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen staat vooraan. Ze schudden heel vriendelijk de handen en ook zij gaan weer in de koets. Dus eigenlijk heeft de koning nu zijn taak vervuld, hè? We hebben nog het zwaaien op het balkon, maar eigenlijk is hij verder wel klaar.
3: Ja, nee, zeker. En laten we ook nog even benadrukken, hè. Het is dus niet de tekst van de koning. Hij draagt alleen voor. Het is de tekst van het kabinet.
2: Schrijft hij helemaal niet mee?
3: Nee, totaal niet.
2: En wat
3: niet.
2: Nou als hij er helemaal niks van vindt?
3: De enige speech die hij schrijft zelf is de kersttoespraak. Die altijd op televisie wordt uitgezonden op eerste kerstdag. Geen punt of letter is hier door de koning zelf van gefabriceerd.
2: En wat gebeurt er dan als het een kabinet is waar de koning helemaal niet...
3: Dan zou je zelfs van een koningscrisis misschien kunnen spreken. Dat is ooit in België gebeurd. Dat ging over abortus, waar de toenmalige koning tegen was. Dat had niet zozeer met die troonrede te maken, maar dat was toen een koningscrisis.
4: Maar het is wel een beetje de regel dat de koning inderdaad zich niet persoonlijk uitspreekt over politieke zaken. Dat gebeurt eigenlijk zelden tot nooit. En zal het gebeuren, dan leidt dat A tot een politieke crisis. En B, dan komen we toch bij degene die daarvoor verantwoordelijk is. Rob Jetten in dit geval.
2: Ja, de minister-president. Ja. Dus dan zit eigenlijk het werk van de koning er ook op. Hè? Weten jullie wat er nou... zij gaan terug naar het paleis, balkonscène. En zij gaan daarna ook naar huis? Of gebeurt er dan nog wat vandaag?
3: Volgens mij wel. Er zal iets van een nazit zijn met elkaar. Maar volgens mij gaat iedereen back to business daarna.
4: Ja, daarna houdt het inderdaad bij de koning en de kroon ongeveer op. Die zullen waarschijnlijk inderdaad hun eigen vorm van hier toch inderdaad een nazit van hebben. Maar dan verschuift de aandacht toch naar het politieke. Want dan gaan we inderdaad richting de Tweede Kamer, waar de minister van Financiën het koffertje aanbiedt. En daarmee ook daadwerkelijk de begroting publiceert. Het zal om 4:30 zijn. Inderdaad.
2: En gaat het hele kabinet dan mee? Of wordt de minister van Financiën dan in zijn eentje voor de leeuwen geworpen?
4: Voor de leeuw is een groot woord. Het is juist eigenlijk meestal wel inderdaad het momentje voor de minister van Financiën om even te shinen met het koffertje. Ja. Maar politieke reacties vanuit het kabinet zien we dus inderdaad pas donderdag. Want eerst is de Tweede Kamer aan zet. Die zien we morgen tijdens de algemene politieke beschouwingen. En dan de donderdag krijgen we een reactie vanuit het kabinet bij monden van minister-president Rob Jetten.
2: En wie denk ik nog hard aan het werk gaan vandaag en straks ook bij ons. Hè. We gaan over, denk ik, 10 minuten beginnen met ook onze reacties. Zijn de lobbyisten. Die zijn, gaan natuurlijk hard aan de slag.
3: Ja, lobbyisten, ja. Maar ook zeg maar gewone mensen die, ja. Die nou ja, hier nu mee verder moeten. Maar qua lobbyist hebben we straks de hoofdlobbyist van Den Haag.
4: Ja, onze gemeentelijke lobbyist is dat nu geworden. Ja.
3: Ja. Ja.
2: Is er inmiddels al iemand langs de lijn toevallig, Maxime?
4: Langs de lijn nog niet. Wij zijn een beetje aan het schakelen met mensen die inderdaad hier en daar staan. Dus daar komen we op terug. We kunnen anders heel even naar de muziek toe. En dan gaan we daarna zorgen dat we,
2: ja, dan laten we
4: een reactie krijgen van hopelijk de koning die aankomt bij het paleis.
2: Ja, sowieso staat Amber geloof ik bij het paleis. Dus daar zijn we zeker op tijd terug. We gaan naar een heel toepasselijk nummer. Want iedereen in de stad Schouwburg ziet er mooi uit. Dat hebben we gezien. We gaan naar Beautiful People van David Guetta en Sia. Oh.

0: Ja, wat zijn er veel beautiful people vandaag in Den Haag. Zowel in de Schouwburg, maar ook langs de kant. Wij zijn nog steeds in studio met Prinsjesdag. Het is echt volgaande. We hebben een mooie troonrede gehad. Het Koningshuis ziet er prachtig uit. De parlementsleden zien er prachtig uit. De mensen van Den Haag zien er vooral prachtig uit. De zon schijnt. Het belooft gewoon ook als een prachtige dag te eindigen. En degene die ons dat het best kan vertellen is Amber. Want jij staat bij Paleis Noordeinde, Amber. Klopt dat?
1: Ja, ik sta inderdaad bij Paleis Noordeinde.
0: En wat zie jij daar?
1: Nou ja, er komt nu een hele stoet paarden voorbij. Net hebben we de jonge prinsesjes en hun oom kwamen net voorbij. En eigenlijk gewoon mensen die vanuit alle hoeken van Nederland, maar ook daarbuiten hierheen komen om toch nog even te kijken. Want toch even dat in het echt. Want zoals we net hier al zeiden, iemand kwam uit Limburg en die zei van toch wel leuk om het een keer te zien. Want ja, de sfeer is hier toch anders dan op tv.
0: Ja, en dat zal vandaag zeker zo zijn. En de sfeer is ook nog steeds positief. Iedereen is nog steeds vrolijk en heeft er zin in.
1: Ja, net toen de prinsesjes voorbij kwamen, toen gingen mensen ook klappen. Tegenover mij staan wat kinderen met een spandoek van Zet hem op, Willem. Dus het is in principe heel koningsgezind. Het enige waar nog enige verwarring over bestaat is hoe ze bij het hek komen zo meteen voor de balkonscène. Er komen allemaal mensen hier in een doodlopend eind waar ik sta, komen ze allemaal naartoe en dan draaien ze weer om. Dus dat is nog wel typisch dat Nederlandse knulligheid wat er dan toch weer naar boven komt.
0: Want die hekken worden weggehaald toch en dan rent iedereen er naartoe.
1: Ja, dus mensen die blijven vragen van wanneer mogen we naar die hekken toe? En ook mensen, de kinderen bijvoorbeeld, die staan echt op de hekken om straks te gaan rennen. Dus het is wel een chaos zometeen, denk ik.
0: Ja, dat zal. En wordt die troonrede daar nou ook gevolgd? Of is dat eigenlijk niet echt belangrijk voor de mensen?
1: Nee, ik denk het niet. We horen het wel even door de speakers komen. Maar toch zit iedereen hier een beetje gewoon die hoek om te kijken. Van wanneer komt die koning nou langs? Dat is eigenlijk toch wel het grootste doel ervan hier.
0: Ja, ik denk als je ervoor kiest om bij Paleis Noordeinde te staan, dan ben je meer bezig met het koningshuis dan met de politiek, denk ik.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, en dat voel jij ook zo. Nou, wij zien Beatrix, die zit nog steeds bij de Raad van State, hè? Zit zij, Maxime? Ik hou je even aan de lijn, hoor, Amber, voor wat er daar gebeurt.
2: We zien er natuurlijk alleen maar zwaaiend achter een raam. Maar voor wat we ervan zien, vind ik er nog vrij kwiek uitzien.
3: Zeker, 89, hè?
2: Ja, en er waren natuurlijk de afgelopen tijd wel hier en daar wat geruchten over dat het iets minder goed ging met de prinses. Maar als ik het zo zie, ziet ze er vrij energiek uit.
3: Dat was met name fysiek. Hè. Ze heeft best wel last van haar knieën. Die zijn behoorlijk versleten. Maar ook daar krabbelt ze toch iedere keer weer van op. En ik begrijp ook, ze heeft natuurlijk dat mooie huis in Italië. En daar maakt ze ook nog steeds hele lange wandelingen. En, maar ik geloof dat er een koets aan
1: de koning, de koning komt eraan. En de mensen beginnen al oranje boven te zingen.
0: Oh, dat is wel. Wordt er überhaupt straks nog een volkslied ingezet?
1: Dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ze hier al beginnen te zingen. En dan komt de koning nu langs. Alle telefoons natuurlijk weer omhoog.
0: Ja.
1: En
0: is de koets van de koning het laatste van de stoet?
2: Ja, de koning die sluit de stoet af. Ja, en dan natuurlijk het gevolg daarvan met verschillende paardrijders. Maar de koets van de koning is wel de laatste. Die zal zo meteen het paleis binnenrijden. Dan zal er een korte pauze zijn. En dan zullen zij inderdaad verschijnen op het balkon.
0: Op balkon. En dat krijgen jullie, Amber, denk ik, daar. Jullie zien de koets langskomen en dan is het gewoon weer even wachten, hè?
1: Ja, dan moeten we inderdaad weer even wachten. Maar ik zag net wel, de koningin zat met een enorme glimlach. Dus volgens mij was ze ook blij om even naar iedereen te kunnen zwaaien.
0: Oh,
1: en ook een
0: fijn.
1: Beetje met de dame met de parel, want ze had een mooie parel in de oor, zag ik ook. Dus, of tenminste, daar leek het op.
2: Dan is het meisje met de parel toch
0: nog
2: zo ver weg.
0: Toch nog een kleine hint naar cultuur.
1: Ja, en, dus nu gaat die koets inderdaad nu weer het paleis in. En iedereen is nu aan het wachten tot die hekken open gaan.
0: En ga jij zo ook mee rennen, Amber, naar het paleis?
1: Nee, ik probeer even mee te rennen. Ik denk dat ik niet de eerste ben die daardoor aankomt, maar ik ga het proberen.
0: Oké, dan gaan we zo denk ik even terug. Maaike?
3: Ik wil even de leeftijd van prinses Beatrix corrigeren.
0: Oeh.
3: 88. Ze wordt in januari 89. Maar nog, een dame op leeftijd. Maar wel een hele stevige dame in alle opzichten.
0: Ze ziet er ook geen 88 uit. Ja. Maxime?
2: We gaan zo meteen even wachten op die balkonscène. Maar in de tussentijd kunnen we eventueel al richting een reactie vanuit de gemeente. Want onze collega Luc heeft zometeen Richard Mos. We hebben ook al een bericht vanuit de gemeente. Die toch best wel positief reageert hierop. Die zegt, we vinden het goed dat er wordt ingezet op bijvoorbeeld economische groei, veiligheid, innovatie. Maar pak wel door. Dat is een beetje het bericht wat wij tot nu toe binnenkrijgen van de gemeente. En als het goed is, hangt Luc nu aan de lijn.
0: Hij is al op de lijn. Amber, wij komen straks dan even bij jou terug. Dan gaan we even kijken of Luc daar is. Ben jij daar, Luc?
4: Gaan we even
5: kijken. Hi, ja, zeker. Ik ben er.
0: En waar ben jij, Luc? En vooral met wie?
5: Ja, zeker. Ik sta nu voor de Kloosterkerk en ik sta hier zo met Richard de Mos. Hallo Richard.
2: Hallo.
5: Goedemiddag. Richard, ik vraag me eigenlijk af wat je van de plannen vindt. Wat vind je van de miljoenennota?
4: Nou, er zaten zeker haakjes in waar we wat mee kunnen. De koning had het erg over samenwerking. Dat zal een minderheidskabinet ook moeten. Er moeten bruggen geslagen worden naar de oppositiepartijen. We moeten ervoor zorgen dat we geen kabinetscrisis krijgen, want er wordt er weer niet geïnvesteerd in de BV Nederland. En dat moet wel. We moeten investeren in infrastructuur, zodat we goede infra hebben om huizen te bouwen. Hier bijvoorbeeld in Den Haag de Vlietlijn. Ja, en we moeten er ook voor zorgen, de koning noemde het gelukkig ook, het belang van jeugdzorg. Daar zitten miljoenen tekorten op bij gemeentes om die jeugdzorg te betalen. De koning noemde jeugdzorg belangrijk, onder andere om criminaliteit tegen te gaan. Ja, dan moet er ook geïnvesteerd worden in de jeugdzorg. Dus ik hoorde haakjes, maar ook nog zorgpunten, want ik miste vaak het geld bij de mooie plannen.
5: Ja, wat zijn dan echt specifiek de grootste risico's voor Den Haag in deze plannen?
4: Nou, de grootste risico's voor Den Haag is dat er weer niet gebouwd wordt. We willen een woningopgave om te zorgen dat mensen betaalbaar kunnen blijven wonen. Daar moet ook in geïnvesteerd worden. Daar is die Vlietlijn, die moet er gewoon komen. Dan kunnen we tienduizenden woningen bouwen rondom dat gebied. Ja, als er niet wordt geïnvesteerd in die Vlietlijn, komen die woningen er ook niet. Dus dat is echt een grote bedreiging. We hebben het ook nog even gehad natuurlijk over migratie, grip krijgen op migratie. Ja, daar moet na 25 jaar praten. Moet ook een keer aan de landen voorkant ervoor gezorgd worden dat de instroom ook daadwerkelijk naar beneden gaat en dat het absorptievermogen in gemeenten zoals Den Haag dat bereikt is en dat er ook naar geluisterd wordt.
5: En naast investeringen in infrastructuur, zijn er nog andere plekken waar volgens jou veel meer geld naartoe moet?
4: Nou, we hebben het gehad over veiligheid. Dat is natuurlijk een basisinvestering. We zijn er blij mee. Wij willen als Den Haag nationale hoofdstad worden als het gaat op gebied van veiligheid. We willen cyber, AI, investeringen in bedrijven die hier kunnen landen willen we doen. Dat kan ook in Den Haag met al die internationale organisaties. Daar word ik blij van dat de koning dat ook ziet. Nou, laten wij nou ervoor zorgen dat al die bedrijven die te maken hebben met veiligheid in Den Haag landen en dat wij die nationale veiligheidshoofdstad van Nederland worden.
5: En verder, hoe beleef je persoonlijk deze dag?
4: Ja, het blijft natuurlijk een prachtige dag. Prinsjesdag is natuurlijk Den Haag promotie in de beste soort. Dus het is natuurlijk een fantastisch evenement. Misschien in de toekomst nog groter dan het al is. Hoop mensen weten Den Haag te vinden. Nationale televisie. Ja, dit is echt de Den Haag promotie. Daar ben ik natuurlijk als Delftenaar mega trots op.
5: Ja, helemaal goed, super bedankt. Dankjewel, fijne dag nog. Ja, dat was Richard de Mos.
0: Dankjewel, Luc. Nou, een goede reactie. En meteen al zo snel.
5: Ik heb hem kunnen krijgen.
0: Ja, fijn. We houden even vinger aan de pols als jij nog ergens anders bent. Luc, dankjewel.
5: Dat is helemaal goed.
0: Wat vindt u ervan, Maxime?
2: Nou, je merkt, landelijk zijn ze natuurlijk nog aan het zoeken naar de stroming, de beweging. Maar lokaal is er duidelijk een andere wind gaan waaien. Hij is stevig in zijn beantwoording. En je ziet ook dat er een... Ja, dat er toch wat rechtse profiel in zit. De BV Nederland moet draaien. Dat is de boodschap die Richard de Mos hier meegeeft. En dat is ook waarmee die toch wel aan tafel wil komen.
3: Zeker. En wat we zelf eigenlijk ook al hadden opgemerkt is dat die jeugdzorg aandacht krijgt, hè, in de troonrede. Daar is hij natuurlijk blij mee, wat jij eerder op de dag al noemde, omdat daar gewoon structurele tekorten zijn om die goede jeugdzorg uit te voeren. Je hoorde ook wel tussen de regels door dat deze nieuwe wethouder lobby al wel lekker aan de slag wil gaan. Maar hij zegt, ik zie aanknopingspunten, dus dat klinkt positief.
2: Het enige waarop het aanknopingspunt toch minder helder is, is asiel. Daarin benadrukt hij toch wel, ondanks dat de koning opriep tot solidariteit, dat er toch ook wel nagedacht moet worden over wat Den Haag kan hebben en het absorptievermogen. Dat is toch ook wel een term die je veel hoorde bij zijn partij. partij Hart voor Den Haag in aanloop naar de verkiezingen. Ja, toch het idee dat Den Haag vol aan het raken is, dat zit er nog wel. En daarin zie je toch nog iets minder die beweging richting het Rijk. Maar ja, Richard is een pragmatisch wethouder. Zo wil hij zichzelf graag neerzetten. En daarin hoort dan ook het idee voor wat hoort wat. We willen best helpen, maar... je moet een beetje handelen.
3: Zeker. En wat je net al aangaf, het was natuurlijk het verkiezingsthema van Hart voor Den Haag. Het is ook een heel belangrijk punt in het nieuwe coalitieakkoord, dat asiel. Dus dat hij daarop reageert. Oh jongens, de hekken gaan open.
0: Ja, ik moet alleen even het nummer van Amber hebben. Want, want Amber zit niet meer hierop, hè? Dan... De snelle lijn.
2: Nee, als Amber niet meer aan de lijn is, dan praten wij er ondertussen even naartoe. Wij zien nu inderdaad dat de mensen naar de hekken mogen rennen. Klinkt altijd een beetje raar, want de hekken gaan open en mensen mogen dan naar de hekken rennen.
3: Naar een volgend hek.
2: Naar het volgende hek, naar het hek van het Paleis Noordeinde. Het hek waar je normaal gesproken op een normale dag direct langs kan lopen. En nu mogen inderdaad toeschouwers dichterbij komen staan. Wat betekent dat we zometeen... de koninklijke familie op het balkon zullen gaan.
3: Zeker. Dus dan gaan alle blikken naar het balkon en het openen van de glazen deuren. Maar ik geloof dat we Amber hebben.
0: Ja, we hebben Amber weer. Wat zie je, Amber?
1: Nou, aan de overkant ging hier een hek open en ze schoot allemaal naar voren. Het ging niet helemaal snel. Ook allemaal kinderen die riepen van rennen, rennen. En nu staat iedereen eigenlijk dat hek te dringen. Ik zie ook een paar mensen die de lantaarnpaal inklimmen. Dus,
0: dat mag allemaal, hè?
1: Ja, blijkbaar is dat dus niet erg. En een paar mensen zien dat de deuren gaan nu open. En ze beginnen te zwaaien.
0: Ja.
1: Daar komt.
0: Ja, vertel ons maar wat je ziet, Amber. Ja, dat kunnen we allemaal meegenieten.
1: Die komen nu naar buiten en de koning zwaait naar het publiek samen met de koningin en ook... De prinsesjes zie ik nu. Volgens mij alle drie, ja. En dan ook natuurlijk...
0: Prins Constantijn en prinses Laurentien?
1: Ja, dus die staan nu te zwaaien. En er gaat een hele muziek op naar boven. Maar ook echt mensen die echt nu allemaal... met grote glimlach staan te zwaaien, ja.
0: Ja. Ja, er is verder niet echt een contactmoment, hè? Dus er wordt niet meer gezongen of zo, of...
1: Nee, dat was even toen de koets langs kwam. Toen begonnen wel een paar mensen te zingen. Maar nu is het voornamelijk een soort orkestmuziek. En dan zwaaien. Een paar mensen die klappen.
0: En de prinsessen, die ook grote glimlach zoals de koningin? Of nog een beetje spanningen?
1: Ja, nee, dat valt wel mee. Ze zijn niet heel gespannen. Ik zie wel dat iemand heeft een hoed op. Maar ze wuiven heel, heel netjes.
0: Alexia, hè? Die heeft de grootste hoed op.
1: Ja, die heeft een hoed op, ja.
0: Ja. Ja, ze zijn allemaal in kleuren, denk ik, ook prima in lijn met elkaar, hè?
3: Herfstkleuren heb ik al ergens gelezen.
1: Ja, het is een beetje dat paars en dat groen. En echt inderdaad een beetje dat herfstachtige.
0: Ja, koninklijk.
1: En dan, en de koning in zijn klassieke pak dan.
0: Ja, het is...
3: Ja. Ja.
1: Een paar mensen beginnen nu ook te roepen en te zwaaien, want de koning die kijkt hun kant op. En ondertussen staat iedereen ook door elkaar, pers en mensen, alles loopt door elkaar. Ik zie ook één iemand met een Palestijnse vlag omhoog houden.
0: Ah ja.
1: Of een soort
0: statement ook, nog. Met alle
1: ja, het is een soort sjaal, maar het is niet...
0: Ja.
1: Ja, dus het is toch nog een beetje statement inderdaad.
0: Het gaat niet meer echt over het gemis van Prins Friso, hè? Want die ontbreekt natuurlijk toch.
3: Ja, maar dat zal door de familie zelf wel gevoeld worden.
0: Ja.
3: En dat is er altijd, dat verdriet. Ja. Nou, weet ik toevallig dat hij sowieso niet zo van dit soort dingen hield.
2: Ja, hij was volgens mij daarin... Ik voelde net een beetje buiten de boom. Het was net anders dan de rest van de familie. Maar ja, het gemis zal er blijven.
3: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Ja, Willem-Alexander is er ook in gegroeid, toch? In die rol van dat de primaire media-aandacht.
3: Ja, wat hij nog steeds best wel moeilijk vindt.
0: Ja, dat zien we.
3: Ja.
0: Amber, ik denk dat we even bij jou gaan afsluiten. Wat zie jij nog? Zijn ze nog steeds aan het zwaaien?
1: Nee, ze zijn nu weer naar binnen gegaan. En nu begint natuurlijk de chaos van de mensen die allemaal weg willen.
0: Ja.
1: Dus iedereen loopt nu door elkaar.
0: Nou, dan wensen wij jou heel veel succes daarmee. Wij gaan terug naar de studio. En veel dank, Amber.
1: Ja.
0: Ja, dan dat zit het koningsgedeelte, het koninklijke gedeelte erop.
2: Ja, en dan hebben we nog wat reacties vanuit de stad. Wij zijn langzaam reacties aan het verzamelen als Den Haag FM. En één daarvan komt vanuit de armoedebestrijding. Wij hebben collega Chicky Traxel op de lijn zitten. En als het goed is, Chicky, hoor je ons?
0: Chicky, ben jij daar?
2: Nog niet.
0: Nee, nog niet. Dan, nou, dan gaan we even op wachten. Want met wie is zij?
2: Met een vrijwilligerscoördinator bij Quiet. Dat is een hulporganisatie in armoedebestrijding. Toch om te kijken hoe zij kijken naar deze plannen. Met name ook inderdaad die steun voor, voor onder andere die sociale zekerheid natuurlijk.
0: Ja,
2: of zij daar huiverig voor zijn dat zij misschien meer... klandizie krijgen. En dat is bij armoedebestrijding nooit een goed teken.
0: Ja, want als er dan toch door dit kabinet potentieel bezuinigd wordt, zeg maar, dan zou dat toch, voor dit soort organisaties is het natuurlijk enorm impactvol.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: En soms wordt het in Den Haag, is er toch een beetje de Haagse werken. Dan heb ik het niet over de stad Den Haag, maar over het Binnenhof Den Haag. Is daar toch een beetje een andere werkelijkheid in de Tweede Kamer. Maar als je natuurlijk echt kijkt, wat betekent het voor de stad en voor de mensen die daar wonen, dan is dat niet een papieren werkelijkheid. Dan is dat echt, hè?
3: Zeker niet. Nou ja, bekend is natuurlijk Den Haag als verdeelde stad. Zand en Veen, er is echt wel veel armoede, ook in deze stad, onder jongeren. De nieuwe coalitie wil ook juist heel erg inzetten op die jeugd. Hè? En ook uitkeringen en fondsen voor de jeugd met name behouden. Soms ook ten koste van de ouderen, maar jeugd. Hè? En ook uitkeringen en fondsen voor de jeugd met name behouden. Soms ook ten koste van de ouderen, maar daarvan wordt verwacht,

0: mogelijk, hè, mensen, zonder de technische ondersteuning, die vandaag ook nog een oranje t-shirt aan heeft. Dus
1: dankjewel,
0: ook hier,
1: Victor,
0: in de studio leven we mee.
2: Misschien de meest prinsgezinnen van ons allemaal. Dan gaan we zo meteen een keer even spreken via de telefoonlijn. Ja.
0: Maar nou even terug naar die vraag. Verwachten jullie nou van Den Haag, van college, dan ook een statement op die geplande sociale bezuinigingen op sociale zekerheid?
1: Nou, misschien niet zozeer van het college als wel van de linkse oppositie.
2: Ja, die zullen hier zeker ook wat over te zeggen hebben. We zien natuurlijk sowieso dat sinds het reces, sinds politiek reces, met name bijvoorbeeld een partij als Pro toch weer wat meer hun stem weer aan het vinden is. Ook ten opzichte van dit college. Dit is natuurlijk wel een hele andere slag dan zij de afgelopen 4 jaar hebben gehad.
1: Ja.
2: Maar ook toch over andere zaken. Al is zo'n sociale zekerheid wel echt iets wat geregeld moet worden vanuit de landelijke overheid. Daar heeft de gemeente in dit opzicht weinig over te zeggen.
1: Ja, ja. Ja.
2: Ja. Waar de gemeente wel veel over te zeggen heeft, is armoederegelingen. Daar zit ook aardige potten geld in die vanuit het Rijk naar ons toe komen. En die dan de gemeente moet uitgeven. Daar wil dit college ook wel in gaan snijden, is het harde woord. Wil het gaan omvormen. Dat hebben ze ook gedaan op basis van rekenkameronderzoeken. Die hebben gezegd, Den Haag doet heel veel voor armoedebestrijding, maar het zorgt er niet voor dat mensen uit de armoede komen, maar wel dat zij hoofd boven water houden. En daar willen ze toch iets in gaan aanpassen.
0: Oké, dus het is ook voor Den Haag wel echt een heel relevant, gewoon belangrijk thema.
2: Ja, dat zeker.
0: Inmiddels hebben wij, denk ik, Chicky Live op de lijn. Klopt dat?
3: Ja, zeker.
0: En waar ben jij en met wie?
3: Ik ben bij Quiet. Dat gaat over stille armoede. En zij doen heel veel voor Den Haag. En ik zit met Tine Strauss, die hier vrijwilligerscoördinator onder andere is. En eigenlijk heel veel hier organiseert, regelt en runt. De troonrede. Wat is jou als eerste opgevallen? Of waar maak je je zorgen over? Of wat is je meegevallen?
4: Ja, waar ik me zorgen over maak, dat is eigenlijk ook de bestaansreden van Quiet Den Haag. Dat er nog zoveel mensen in armoede leven. En ik maak me er zorgen over dat er misschien niet voldoende stappen gezet worden om juist deze meest kwetsbare groep in de samenleving goed te ondersteunen en een beetje uit de armoede te tillen. Ik zie nog steeds dat bij heel veel mensen het water trappelen is. Alle kosten zijn enorm gestegen. Daar komt nog bij dat de energiekosten volgend jaar flink omhoog gaan. En ik zie wel dat er kleine stapjes gezet worden, maar het is nog lang niet voldoende.
3: Ja, je hebt natuurlijk het Rijk, de troonrede, maar de gemeente speelt ook een rol. Wat zou je willen zeggen tegen mensen die nu luisteren, de gemeente bijvoorbeeld?
4: Nou, maak de hulpvoorzieningen toegankelijker. En gemeente Den Haag komt er op zich niet slecht uit, hè, als we het vergelijken met andere gemeentes. Maar nog steeds zijn er mensen die schaamte hebben, die wantrouwen hebben, omdat er in het verleden van alles mis is gegaan. Dus, en die ook dus de weg niet vinden naar al die verschillende loketten. Want als jij bijvoorbeeld een moeder bent in de bijstand met een kind met zorg, moet je soms langs 23 loketten. En ik weet niet of de gemeente daar wat aan kan doen, maar het zou heel mooi zijn als het systeem vereenvoudigd wordt. En het minimum, wat nu eigenlijk een asociaal minimum is, want je kan er gewoon niet van rondkomen, dat opgehoogd wordt, zodat mensen in ieder geval een menswaardig bestaan hebben. En niet overal hoeven te sprokkelen bij alle loketten om te overleven. Want leven doen ze eigenlijk al niet meer. Het is echt overleven.
3: Ja, want de koning had het over problemen die al veel te lang vragen om een oplossing, waaronder het sociale stelsel. Waar lopen Hagenaars die bij jullie aankloppen het meest op vast als ze hulp of inkomensondersteuning aanvragen?
4: Nou, het zijn hele ingewikkelde formulieren. Dus je ziet dat mensen die al moeite hebben met taal, hè, dat kan komen doordat ze geen onderwijs hebben gehad in het verleden of doordat ze uit een ander land komen, dat die daar bijna niet doorheen kunnen worstelen. En zelfs als je een academische studie hebt gedaan, dan is het nog steeds pittig om al die formulieren in te vullen. Daarnaast, doordat er zoveel verschillende loketten zijn, moet je telkens opnieuw aantonen hoe arm je bent. Opnieuw papieren invullen en voor de ene regeling moet je dit laten zien, voor de andere

0: regeling dat. Dus het is één grote weerwar voor de mensen. En dat zou eigenlijk eenvoudiger moeten.
1: Ja, en dat is bij jullie ook speciaal, vind ik. Mensen hoeven je niks aan te tonen. Hè. Als ze zeggen, we hebben hulp nodig, dan gaan jullie je best voor ze doen.
0: Precies, wij werken op basis van vertrouwen. Zo creëer je meteen ook een hele andere band met iemand. Want als iemand jou vertrouwt, dan zal die sneller aangeven waar hij tegenaan loopt. Dus als iemand hier aanklopt en vraagt om hulp, dan helpen wij die persoon. We hebben gezien dat er al zoveel loketten zijn waar mensen het moeten aantonen. En wij willen niet het zoveelste loket zijn, maar gewoon een warm welkom bieden. Zodat mensen uit hun isolatie komen en weer durven nemen.
1: Ja, dan denk ik meteen aan gemeenschapszin. Want dat is een van de eerste dingen, daar opende bijna de koning de troonrede mee. Hoe belangrijk gemeenschapszin is nu, ook tegen polarisatie. Hoe zorgen jullie voor die gemeenschapszin hier? En wat zie je bij mensen die bij jullie aankloppen en na een tijdje, wat zie je gebeuren?
0: Ja, een van de neveneffecten van armoede is dat je in isolatie raakt. Want je hebt geen geld voor een cadeautje. Je hebt geen geld om een keer naar een terras te gaan of naar een evenement te gaan. En wat wij doen, wij bieden alles gratis aan. Dat is gewoon een harde grens bij ons. En we merken dat als die drempel van geld wegvalt en mensen hier binnenkomen en warm ontvangen worden en ook zien dat ze niet de enige zijn, hè, want er komen hier lotgenoten tegen, dat er echt een community ontstaat. En zo zie je dat mensen die aanvankelijk heel eenzaam en geïsoleerd leefden, dat die weer onder de mensen komen. En het mooie is ook dat hoe weinig geld onze members, hè, want zo noemen we de mensen die we helpen, hoe weinig geld onze members ook hebben, dat ze naar elkaar omkijken en elkaar helpen. En dan komen hier mensen met allerlei soorten achtergronden. En door die community leren ze elkaar kennen en leren ze elkaars verhalen kennen. En zo zie je dat er heel veel begrip ontstaat. En dat vind ik eigenlijk heel mooi aan community. Dus ik kan me wat dat betreft aansluiten met wat de koning gezegd heeft. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat we omkijken naar elkaar. En dat de maatschappij er uiteindelijk mooier van wordt.
1: Ja, we zitten nu in een gezellige ruimte. Ja, eigenlijk allemaal tafeltjes, een zithoekje. Nou ja, echt net een woonkamer, alsof je bij mensen thuis bent. Maar er zijn ook volgens mij hiernaast kinderen heel druk bezig. Vertel, want wat gebeurt er hier allemaal?
0: Hiernaast, het zijn geen kinderen, het zijn dames. We krijgen door dames Nederlandse les. We vinden het heel belangrijk dat mensen die de taal nog niet goed spreken, dat zij de mogelijkheid krijgen om gratis aan hun skills te werken. Want wij denken dat als je Nederlands goed leert spreken, dat je zelf ook makkelijker de weg door alle regelingen kan vinden. En dat je ook minder afhankelijk bent van anderen. Dus wij bieden heel veel trainingen en workshops aan. Toevallig is het nu Nederlandse les, maar iedere dag zijn er verschillende trainingen. Dus ook mentale training, koken wordt hier gedaan, naailes, haken, schilderen, maar ook digitale vaardigheden. Hoe kan ik budgetteren? Van alles en nog wat wordt.
1: Mooi werk dus bij Quiet. Dankjewel.
2: Dankjewel, Chicky. Enorm mooi om te horen hoe belangrijk de hulp bij armoede wordt opgepakt in Den Haag. Dankjewel, Chicky. Wij gaan terug naar de studio. Want in de studio is ook aangeschoven niemand minder dan Lieke Smits van de FNV. Welkom.
3: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag, sorry, microfoon stond even niet aan. Welkom, Lieke Smits. Het is voor jullie nogal de week geweest, hè?
3: Zeker, ja. Het is een drukke tijd in de vakbond.
2: Hoe hebben jullie het ervaren?
3: Nou, in die zin heel goed dat er afgelopen weken heel veel mensen op zijn gestaan voor het behoud van hun sociale zekerheid. Dat is ook waar wij actie voor voeren. En nu is het spannend wat er deze week gaat gebeuren.
4: Ja, en hoe kijken jullie naar in dit geval de troonrede, maar natuurlijk ook de huidige stand van de aangekondigde plannen vanuit het nieuwe kabinet?
3: Ja, eigenlijk hebben we vandaag natuurlijk niet zoveel nieuws gehoord ten opzichte van wat er al was uitgelekt over de sociale zekerheid. En dan zie je dat het kabinet ervoor kiest om het overgrote deel van de bezuinigingen te laten staan. En een aantal onderdelen uit te stellen. Maar het overgrote deel staat nog, dus wij maken ons daar heel veel zorgen over.
4: En wat is voor de luisteraars thuis het risico? Waar zitten die zorgen in voor jullie in die sociale zekerheid?
3: Ja, de zorg zit in dat het kabinet ervoor kiest om heel erg te bezuinigen op de WW en de WIA. En dat gaat er dus om dat als jij een keer je baan verliest of ziek wordt, wat we allemaal niet hopen, maar ons allemaal wel kan gebeuren, dat je dan ook een goed vangnet hebt om waar je op kan bouwen. En daar zet het kabinet echt een mes in door daar miljarden op te willen bezuinigen. En daar zijn wij echt heel erg op tegen.
4: Nu heeft het kabinet een kleine toespeling gedaan, geloof ik, en gezegd we gaan die bezuinigingen gedeeltelijk terugdraaien. Maar dat is voor jullie nog niet genoeg, heb ik begrepen.
3: Nee, dat klopt. Het overgrote deel van die bezuinigingen staat nog steeds. En weet je wat het oneerlijke hieraan is? Wij hebben werknemers en werkgevers hebben samen heel veel geld gespaard hiervoor. Dus er zijn potten met geld. Daar komt ieder jaar meer geld binnen dan dat er uitgaat. Dus we staan er goed voor. We kunnen dit met elkaar betalen. Alleen het kabinet haalt daar heel veel geld uit voor andere doeleinden. Ja, dat is niet fair naar al die mensen die hier aan hebben bijgedragen en hoe we dat samen hebben opgebouwd. En het is zeker niet fair aan die mensen die werkloos dreigen te worden of ziek kunnen worden in de toekomst.
2: Want dat even voor mijn begrip, u zegt van we hebben dat gespaard door inkomstenbelasting. Of op andere manieren?
3: Nee,
2: dat de pensioenpotten? Of?
3: Nee, dit zijn aparte fondsen waar dat geld in zit. Daar zit 50 miljard in kas. En dat werkt met premies vanuit werkgevers en werknemers. Dus dat geld is op die manier bij elkaar gespaard. Afgelopen jaar is daar 10 miljard meer binnengekomen dan dat eruit is gegaan. Mm-hmm. Dus het vermogen van die fondsen neemt ook toe. En dat betekent dat we eigenlijk een heel mooi solide vangnet hebben opgebouwd met elkaar voor die moeilijke situaties waar heel veel mensen helaas in terecht kunnen komen. En dat is goed opgebouwd. En toch kiest het kabinet ervoor, omdat ze geld zoeken voor andere plannen, om dat geld hier weg te halen. Ja, dat kunnen wij niet accepteren.
2: Hebben jullie ook een alternatief? Dus waar zou het geld dan vandaan moeten komen?
3: Nou, het is niet zo in ons land dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Dus het kan echt een stuk eerlijker in ons land. Daar zijn wij als FNV absoluut voorstander van. Maar het is wel het probleem van het kabinet. Zij hebben dit probleem gecreëerd. En wij zeggen niet aan onze voorzieningen komen, niet aan ons sociaal vangnet komen, wat voor miljoenen Nederlanders zo van belang is. En de rest laat ik ook graag aan hun morgen en overmorgen om met elkaar te bekijken hoe ze het op kunnen lossen.
4: Maar als je zegt dat er 10 miljoen meer binnengekomen dan eruit is gegaan, betekent dat dan ook dat we wel dat bedrag ook kunnen leiden, zeg maar, als Nederland? Kunnen we inderdaad niet die bezuiniging doorvoeren, omdat we dan nog geld overhouden? Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, dat zie je helaas verkeerd. Want waar het kabinet onder andere voor kiest is dat je bijvoorbeeld bij de WW, dat bouw je zelf op als werknemer. Voor ieder gewerkt jaar spaar jij aan WW. En daar willen ze ook de opbouwrechten heel erg verkorten en verminderen. En dat betekent bijvoorbeeld als jongere dat als je straks 8 jaar hebt gewerkt, dan heb je nu nog recht op 8 maanden WW. En dat willen ze inkorten naar 4 maanden. Ja, als jij jong bent en net begonnen bent op de arbeidsmarkt en je werkt hard, je verliest toch een keer met pech je baan en je bent na 4 maanden al zonder uitkering, ja, dan rest bijvoorbeeld de bijstand. Nou, dat is niet iets waar wij met elkaar voor geknokt hebben om het op te bouwen. Dus het is niet goed hoe dat gaat.
4: Ja, die WW, dat is in het maximum, zou dat eigenlijk 2 jaar zijn? En dat willen ze inderdaad dan ook verkorten naar 1 jaar WW, geloof ik.
3: Ja,
4: dat was het idee.
3: Dat klopt. Het is altijd goed om daarbij te bedenken dat we van een situatie komen waarin het 5 jaar was in het verleden. Dus de WW is al heel erg ingekort, daar is al veel bezuinigd.
2: Hoe lang geleden was dat?
3: Dan hebben we het echt over jaren terug, maar niet zo gek veel. Dus wat daarvan belang is dat niet iedereen heeft binnen een jaar weer een nieuwe baan gevonden. En je zadelt mensen met zoveel ellende op als je dan de bijstand in moet of je huis op moet eten. Want dan komen er allemaal andere zaken te kijken. En wij willen heel graag mensen goed van werk naar werk kunnen helpen. Daar spelen we als vakbond ook een belangrijke rol in. We willen mensen daarin begeleiden. Maar het moet wel zo zijn dat je altijd de zekerheid hebt van gewoon een goed vangnet. En dat mensen zich niet over dat vangnet zorgen hoeven te maken.
2: En mag ik één vraag stellen? Fractievoorzitter Brekelmans was in de media deze week in Hilversum. En die maakte een soort half verwijt van het moet aan tafel komen, maar vakantie was blijkbaar belangrijker. Allemaal dat soort opmerkingen. Wat maken jullie daar nou van?
3: Ja, kijk, wij krijgen vrij veel verwijten vanuit de VVD op dit moment. Dat zegt mij vooral dat ze schrikken van wat er gebeurt. Dat er zoveel mensen in ons land zich hebben uitgesproken tegen deze plannen.
2: Maar dat komt ook door de stakingen natuurlijk van vorige week.
3: Absoluut. En ook de gigantische steun voor die stakingen. Dat is goed om te bedenken. Er zijn veel opinieonderzoeken gedaan afgelopen weken. En daarin zie je dat het overgrote deel van de mensen in ons land de acties ook steunt. Omdat ze zien dat die acties ook voor hun zijn. Dus de stakers van vorige week deden dat niet alleen voor zichzelf. zichzelf, die deden dat voor onze hele samenleving. Ook voor hun collega's, voor hun familie en hun vrienden. Ja, de verwijten van de VVD hebben wij in die zin niet zoveel mee te maken. Wij willen graag met het kabinet hebben over verbeteringen. Zeker in de WIA, want daar moet echt veel verbeterd worden. Maar dan zullen eerst die bezuinigingen van tafel moeten zijn.
2: Ja, dat is wel jullie standpunt.
5: Ik zou nog heel even willen terugkomen op jouw vraag, Fieke, van... wat is een alternatief? Hè? Waar zou u mee komen waar wel op bezuinigd kan worden? Toen zei ja, die oplossing ga ik niet brengen. Het is het probleem van het kabinet. We zijn een polderland. In de troonrede is ook gezegd, we zoeken brede samenwerking. Bent u helemaal niet bereid om aan tafel te gaan en zelf met ideeën te komen?
3: Zeker wel. Wij barsten van de ideeën, kan ik wel zeggen. Zeker als het gaat om de WIA en om het aan werk helpen van mensen. Kijk, als je heel veel geld zoekt in onze samenleving op dit moment... ik zei het al, de sterkste schouders kunnen echt veel meer bijdragen. En aan de andere kant zie je ook dat je... want uiteindelijk wil het kabinet veel investeren in defensie. Nou, als je die keus maakt, dan zijn er ook in de begroting andere oplossingen te vinden. Dus dat wordt in Europa op allerlei andere manieren opgelost.
5: Heeft u daar een voorbeeld van?
3: Er zijn technische regels over dat je dat buiten je begrotingskaders mag stellen. Dus er zijn andere mogelijkheden voor. En ons kabinet kiest daar niet voor. En die kiest er doelbewust voor om een aanval op werkenden in te zetten. Ja, dat zullen wij nooit accepteren.
5: Zijn er weer acties op komst?
4: Ja.
3: Zeker als het kabinet deze week niet tot betere plannen komt... dan zullen wij ons gaan voorbereiden op vervolgacties. En we wachten eerst natuurlijk de algemene beschouwing af. Hopelijk komt er beter nieuws deze week.
4: En nog één laatste vraag over die acties. Waar kunnen we dat, in welke sectoren kunnen we dat verwachten? Gaat het dan weer bijvoorbeeld om de OV? Of richten jullie dan meer op de haven, wat we ook in de afgelopen week hebben gezien? Of is dat nog onduidelijk?
3: Ja, dat gaan we de komende tijd zien. Daar kan ik nog niet te veel van prijsgeven. Maar weet dat het breed gedragen is. Dus ook in het hele land kunnen er vervolgacties komen. Maar de bal ligt eerst bij het kabinet. Als zij het oplossen in deze week of de komende weken... dan zullen wij zeker onze acties afblazen. Met alle plezier. Als dan maar de bezuinigingen weg zijn.
4: We horen het. Hartelijk dank, Lieke Smit van FNV. Ja, het laatste woord is nog niet over gezegd, Maaike en Fieke. We gaan nog meer zien en horen. Hopelijk ook van het kabinet, als ik namens de FNV dat mag invullen. Maar ook vanuit de FNV, als er niks komt vanuit het kabinet. Een sector die daar wel de afgelopen tijd mee te maken heeft gehad... is het openbaar vervoer, zoals we daarnet al noemden, vorige week. En daar hebben we dus ook inderdaad de directeur van de lokale vervoerder, HTM.
2: Zeker weten. Ik wil Lieke ook bedanken. Die gaat de studio verlaten. Dank en succes, Lieke, komende tijd. Wij hebben inderdaad ook meteen al op de lijn... het is echt een enorme, enerverende uitzending vandaag... is Thea Vries, algemeen directeur van HTM. Welkom, Thea.
6: Hi.
2: Hoe heeft u vandaag ervaren? Want voor u moet het ook een gigantische dag zijn.
6: Nou, we hebben met heel veel belangstelling naar de troonrede geluisterd. En we weten natuurlijk nog niet helemaal precies wat er in de miljoenennota staat. Maar we staan in elk geval voor grote opgaven. En ik heb gehoord dat we heel veel woningen willen bouwen en economie willen versterken. En dat gaat niet zonder openbaar vervoer.
2: En als u wat concreter bent, hè, wat zijn dan de uitdagingen waar u als HTM dan nu voor staat?
6: Nou, in de Haagse regio komen in elk geval heel veel woningen bij. Hè? Dus de regio groeit. Heel veel mensen rekenen gewoon op de tram en de bus van de HTM. Om ze van woning naar werk of naar school te brengen. En tegelijkertijd dreigt er vanaf 2028 een hele flinke bezuiniging. En dat begint eigenlijk in de begroting van 2027 al met een eerste stap. En de rare tegenstelling is natuurlijk wel dat er... een fout gemaakt is die niet gerepareerd wordt. Dat noemen we de BDU-korting. En dat raakt het openbaar vervoer direct. Dus wij moeten ook echt nog kijken wat dat gaat betekenen.
2: Want even voor de luisteraars. Er is dus al een bezuiniging aangekondigd op... ik kijk Maxime ook even aan, op het openbaar vervoer.
4: Ja, dat is
6: dat klopt.
4: Er is inderdaad een bezuiniging geweest die tijdelijk gerepareerd is. Dat ging toenertijd echt om volgens mij 110 miljoen euro op lokale vervoerders, waaronder dus inderdaad ATM. Daar hebben ze een tijdelijke financiële maatregel bij getroffen, maar op lange termijn nog niet. En daar zal de HTM denk ik nog best wel zenuwachtig van worden, als ik dat goed begrijp.
6: Ja, dat klopt. Nou ja, zenuwachtig niet per se, maar wel zorgelijk. Want kijk, die grote bezuiniging die start gewoon echt in 2027, dus in die begroting. Dus wij hopen eigenlijk dat de Tweede Kamer nog een reparatie gaat doen voor volgend jaar. Maar we moeten ook constateren dat als we elk jaar een pleister plakken, dat dat eigenlijk voor een systeem wat de lange termijn moet dragen voor de woningbouw en de economie niet gaat werken. En dus elk jaar gewoon een kleine reparatie doen betekent gewoon dat wij onze dienstregeling niet structureel goed op orde krijgen.
2: Ja, en Mike heeft een vraag, denk ik.
5: Ja, nou, ik zit ook een beetje vooruit te denken. We hebben nu natuurlijk een nieuwe coalitie in Den Haag. Want we proberen ook een beetje de slag meteen naar de stad Den Haag te maken. En dat is goed als we met de HTM praten. We hebben natuurlijk een college nu dat eigenlijk ruim baan kiest voor de auto. Wordt wel steeds gezegd, ja, we vinden openbaar vervoer ook belangrijk. Maar voelt u ook vanuit de eigen stad nog enige dreiging als het gaat om belangstelling en financiële middelen?
6: Nou, in principe onze opdrachtgever, dat is de MRDH. Ik heb vorige week met de nieuwe wethouder mobiliteit kennis mogen maken. Dat was een heel positief gesprek. Dus wat dat betreft, vanuit de Haagse politiek verwacht ik voor de HTM, wat toch gewoon een geweldig Haags bedrijf is, ook gewoon steun voor wat wij doen in de stad en voor de mensen die in deze Haagse regio gewoon heel veel gebruik maken van ons prachtige openbaar vervoer.
5: Ja.
2: Dus ik heb
6: die dreiging
2: net
6: nog niet.
2: We hebben eerder dit uur wethouder De Mos in de uitzending gehad. En die heb ik wel expliciet horen noemen dat de nieuwe tramverbinding naar de Binkhorst natuurlijk van groot belang is.
5: Zeker.
6: Daar zijn we het volgens mij allemaal heel erg over eens. En ik hoop ook echt dat die Vliet, de Vlietlijn er komt, omdat daar juist heel veel woningen worden gebouwd. En ja, wij weten eigenlijk allemaal dat infrastructuur aanleggen, daar mooie trams op rijden, dat haalt gewoon heel veel druk voor mensen uit hun leven. Want het is gewoon comfort, makkelijk, prettig om dan van je huis naar je werk te gaan of naar je school. Dus ja, daar zit heel veel toegevoegde waarde. Dus dat hoort gewoon bij een groeiende stad.
2: Ja, maar dan moeten daar wel middelen voor beschikbaar worden gesteld. Want daar draait het natuurlijk om.
6: Dat klopt. En daar hebben we ook het kabinet heel hard voor nodig. Hè? Dus als je kijkt naar de troonrede, dan hoor je veel over infrastructuur. Nou, we hebben een relatief klein bedrag daarvoor nu uitgetrokken. Dus voor beheer en onderhoud. Maar dit gaat ook over nieuwe infrastructuur bij de nieuwe woningen en bij de nieuwe gebieden.
2: Ja.
4: Waar de HTM ook de Rijksoverheid voor nodig heeft, is ja, toch die sociale zekerheid waar we het daarnet ook met de FNV over hadden. FNV heeft vorige week gestaakt, maar eigenlijk is de HTM daarin, net als de reizigers, toch een beetje, ja, dat is misschien een groot woord, het slachtoffer van. Die sociale zekerheid, dat gaat natuurlijk boven de hoofden van de HTM. Maar jullie hebben wel te doen met, ja, toch vorige week 24 uur waarin de trams en de bussen amper tot niet reden. Hoe kijkt u daarnaar? Hoe kijkt u naar allereerst die voorgestelde bezuiniging op de sociale zekerheid en het risico dat de HTM loopt? Want wij hoorden de FNV zojuist ook al zeggen, wij moeten ons nog beraden op of wij opnieuw gaan staken.
6: Ja, deze staking ging natuurlijk niet over het openbaar vervoer. En wij vinden het wel spijtig dat heel veel reizigers ook last hebben gehad van de staking. Maar wat het ook gewoon heel erg blootlegt natuurlijk, is dat met een staking in het openbaar vervoer ook echt heel veel stil gaat liggen. Hè? Dus het kost ons natuurlijk gewoon inkomsten. En het gaat ook over van, goh, hoe betrouwbaar kan je zijn. En aan de andere kant zien we natuurlijk ook hoe belangrijk het openbaar vervoer is als het er een dag even niet is. Hè? Dus er zijn veel kinderen die niet naar school konden komen, of mensen die last hadden om naar hun werk te gaan. En dan heb ik het vooral over de mensen die juist zo belangrijk zijn. Dus de handen aan het bed en de onderwijzers en de politiemensen die gewoon veel gebruik maken van het OV. Dus ik heb zelf, denk ik dat we met z'n allen in Nederland gewoon belang hebben bij een goede sociale zekerheid. Ik vind het stilleggen van het OV is wel een hele grote maatregel, laat ik het zo zeggen. Daar worden we als HTM niet meteen heel blij van. Maar,
2: nee, ja, volgens u zou er misschien ook wel een ander soort staking kunnen.
6: Zichtbaar.
4: En kijkt u dan daarbij vooral naar het kabinet of naar de vakbond?
6: Nou, kijk, ik bedoel, dat is ook een gesprek tussen het kabinet en de vakbond. Hè? Dus ik ga natuurlijk gewoon over het openbaar vervoer. En ja, de vakbond kiest zelf, en dat is ook hun recht, de wijze waarop zij staken en waar ze willen staken. Hè. Dat is natuurlijk een democratisch proces binnen de bonden. Die hebben daar ook gewoon zelf keuze in. Dus daar, ja, daar ga ik niet over, denk ik.
2: Nee, maar het heeft wel echt...
6: Ik kijk naar het kabinet voor het zorgen dat we zo weinig mogelijk hoeven te staken in Nederland. Maar ook vooral om te zorgen dat we de middelen die we nodig hebben om te zorgen voor maatschappelijke voorzieningen, waar ik dan het openbaar vervoer echt een belangrijke rol in geef, dat het kabinet ook echt daar goed oog voor heeft.
2: Ja, ik ben al nieuwsgierig naar iets meer achter de schermen. Als dan FNV zo'n staking aankondigt, bespreken ze dat dan eerst voor met jullie? Of horen jullie dat net als wij allemaal in de media?
6: Nee hoor, wij hebben goede relaties met de bonden. Dus dat wordt heel netjes gedaan.
2: Oké, okay, ja, toch wel, ja. Toch wel in gezamenlijkheid. Ik kijk even naar Maxime en Maaike. Hebben jullie nog een vraag voor...
4: Nee, volgens mij is het duidelijk. Als ik het goed samenvat... toch een beroep op meer steun vanuit de Rijksoverheid. Niet alleen in de situatie met de staking, maar ook gewoon überhaupt in het voorzien van openbaar vervoer voor de stad Den Haag. Als ik dat goed samenvat. En ook als ik dat goed samenvat nu, mevrouw de Vries. Mevrouw de Vries.
6: Ja, nou misschien aanvullend niet alleen voor de stad, maar voor de hele regio. HTM rijdt verder dan alleen Den Haag. En misschien nog één uitsmijter. Ik hoor dat er best een beetje geld is voor infrastructuur. Maar uiteindelijk moeten natuurlijk wel gewoon mensen in bussen over die infrastructuur kunnen rijden. En daar is nu eigenlijk wel echt te weinig oog voor.
2: Ja, dus voor personeelstekort bedoelt u?
6: Nou nee hoor, gewoon de reiziger. Ik bedoel, je kan heel mooie wegen hebben, maar als je geen bus kan betalen, dan rijdt hij ook niet.
2: Oh zo, ja.
5: Dan
2: ja.
5: Komen we toch weer terug, ook bij de sociale zekerheid. En,
4: ja, het draait toch altijd om handjes en geld. Het een en het ander, ja.
2: Dat is toch echt een rode draad. Ik moet wel zeggen, als ik dat ook nog zo vrij was om dat te zeggen, ik zag net wel een prachtig beeld van de koets die dan de route reed, zeg maar, dan tribune. En dan precies, leek wel millimeterwerk, daarachter kon de HTM-tram toch nog rijden. Dus volgens mij werken jullie dan ook goed samen met de organisatie van vandaag. Klopt dat?
6: Ja, zeker. En er waren vannacht echt heel veel HTM'ers in touw om te brillen. Dus die hebben de touwen in de rails gelegd, zodat de koets ook echt kan rijden.
2: Ja,
6: daar ben ik ook heel trots op. En daar mag Den Haag ook trots op zijn.
4: Dan nog een hele korte afsluitende vraag. Wanneer is de dienstverlening van de HTM weer zoals de orde van de dag? Wanneer zijn de touwen er weer uit en rijdt de tram weer over langs de Hoop 5 bijvoorbeeld?
6: Zo, dat je overvraagt me bijna. Kijk even naar mijn woordvoerder. Wanneer rijden we weer gewoon?
5: Ik zou denken as we speak.
6: Later vanmiddag, zeg ik dan. Het moet nog even afgebouwd worden, maar... Ja.
2: Heel snel in ieder geval.
6: Voorbereiden op dit soort concrete vragen.
2: Nou, daar is ook de uitzending van vandaag. We doen alles een beetje on the spot, maar dat maakt de testen belangrijker. Want HTM is natuurlijk een enorm belangrijke rol in de stad Den Haag en de regio, zoals u heel terecht zegt. Mevrouw Vries, algemeen directeur van HTM, dank u wel.
6: Geen dank.
2: Fijne dag nog.
6: Fijne dag.
2: En wij gaan weer terug naar de studio. Moeten wij anders de luisteraars trakteren op een muziekje?
4: Ik denk een kleine interruptie na deze barrage aan interessante sprekers is geen overbodig luxe.
2: Kan wel, hè? Ik heb weinig gehoord in de troonrede over de LGBTI-community. Dus dan doen wij dat even. En daarom luisteren we naar I Kissed a Girl van Katy Perry.

0: En we zijn alweer terug bij deze speciale uitzending. Bijna op zijn einde van de Prinsjesdag-uitzending op Den Haag FM. En we gaan meteen weer door naar de stad. Want Chicky is daar nog. Chicky, waar ben jij en met wie?
1: Ja, ik ben in Vrederust. Dat is stadsdeel Eskamp. En ik sta hier met Mer Welzijn en Onderwijs. Want ja, jij bent echt heel actief hier in de wijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Niet alleen in de wijk, maar ook landelijk. Met jongeren. Denk aan jongerenleeftijd 4 tot 29. Eigenlijk zijn ze geen jongeren meer, maar ja, wij zijn wel meteen bezig. Ja, dat doen we in heel Den Haag, maar ook gewoon in de andere steden.
1: Ja, en er is in de troonrede wel iets gezegd over jongeren, maar dan ging het over jeugdzorg. Maar er werd wel benoemd hoe belangrijk dat is en wat voor grote rol jeugdwerk en jeugdzorg in dit geval dan kan spelen als het gaat om voorkomen van criminaliteit. En nou ja, wat doen jullie daarin en hoe belangrijk zie je dat het werk is wat je doet in deze wijk hier in Den Haag?
2: Kijk, we doen heel veel met jongeren, maar als het dan voornamelijk gaat om preventieve, dan ben je voornamelijk bezig met het begeleiden en het organiseren van activiteiten voor jongeren, zodat ze lekker bezig zijn, werken aan hun talentontwikkeling, werken aan hun toekomst. Je geeft ze een hele brede visie van wat is er mogelijk binnen jouw kracht. Je zet ze echt in hun kracht en dan vanuit die kracht kunnen ze dan verder. Heel goed dat er aandacht is voor jeugdzorg en dat er aandacht is voor jongeren. Maar er zal veel wel iets meer moeten zijn dan alleen jeugdzorg, denk ik dan. Want kijk ook naar wat er allemaal is qua opleidingen. Want de jeugd is uiteindelijk de toekomst, hè.
1: Tot slot dan een vraagje. We hebben niet heel lang, het is heel druk. Als je gaat kijken naar welzijnswerk, het werk wat jij doet, dan ligt er toch ook vaak een stukje bij de gemeente zelf en niet bij de Rijksoverheid. Wat zou je willen meegeven naar aanleiding van de troonrede aan de gemeente en aan de coalitie?
2: Ja, genoeg aandacht voor welzijnswerk. Zet de lokale partners, dus niet de grote partijen die al heel veel hebben. Zet de lokale partners, de kleine partijen in Den Haag. Geef hen de kracht, geef hen de mogelijkheid om het welzijnswerk op te pakken. Ik weet dat de gemeente Den Haag het probeert en het doet. Maar dit moet veel beter. Want samen kunnen we echt wel een verschil maken voor onze mooie stad.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Chicky. Het is echt ook wel een thema vandaag, hè? De gemeenschapszin. En we doen het allemaal gewoon voor de mensen thuis. Of mensen in de stad, moet ik eigenlijk zeggen. Wij komen bijna op het einde van deze uitzending. Over een paar minuutjes loggen wij eigenlijk uit. We hebben enorm veel besproken. Maxime en Maaike die, zijn al bijna 3 uur lang hier deze dag. En alle inhoud en de politiek en het ceremoniële aan het duiden. Maxime, hoe kijk je terug op vandaag?
3: Het is toch een dag waarin de oproep is, we moeten het samen doen, kom tot elkaar. Maar je merkt ook dat in alles dat het ook nog pas echt een startschot is. Zowel bij de FNV die nog verder wil onderhandelen, de ATM die vraagt om meer geld. Er zijn nog vele stappen te nemen, lijkt mij.
0: Maaike, jij?
4: Zeker, en ik zie toch ook wel de gelijkenis met wat wij hier aan politiek in de stad Den Haag zelf hebben.
3: Ja.
4: Daar moet ook nog een heleboel tussen tegenpolen worden uitgesproken.
3: Ja.
4: Als het goed is, hebben wij aanstaande zaterdag in Spuigas, als ik dat vast mag verklappen ook, de fractieleider van Hart voor Den Haag, Koen Bom.
3: Ja.
4: En van D66, Youssef Assad. Dus die
0: Leuk.
4: Kunnen ook elkaar dan de hand gaan reiken, hopelijk, om een heleboel problemen die nu blijven liggen op te lossen.
3: Ja, en daarin is toch die oproep, democratie is niet de meerderheid plus één, wat de koning heeft gezegd. Je moet het toch samen doen en het liefst met wat bredere coalities. Dus kijken of in dit geval de oppositie en de coalitieleider elkaar kunnen vinden.
0: Ja.
3: In die samenwerking ook nog steeds. Ook als gemeente is er inderdaad veel te doen. Dat hoorde de wethouder Richard Mos ook zeggen. Dus er is nog werk aan de winkel.
0: Er is werk aan de winkel, hè. En ze worden ook wel echt onder druk gezet. Hebben we ook wel gehoord van de FNV, hè. Van beraden op nieuwe stakingen als de bezuinigingen niet van tafel gaan. Dus het kabinet kan niet achteroverleunen.
3: Het beloven twee interessante dagen te worden, morgen en overmorgen, met de debatten in de Tweede Kamer.
4: Ja. Zeker. En daarna, hè, we staan toch bekend om het polderen. Ook al ligt er veel modder momenteel, maar dat toch gewoon iedereen weer gaat polderen met elkaar.
0: Ja, en dat dat hopelijk dan ook in de stad kan gebeuren. En het college dat net zo goed. En dat er mooie dingen uitkomen voor onze stad.
4: Zeker.
0: Dat is denk ik een mooi moment om mee te eindigen. Ik wil Maxime en Maaike enorm bedanken voor al jullie tijd en energie en prachtige inzichten. En natuurlijk ook Amber, Luc, Lara, die door de stad... Chickie, nu nog in de stad.
3: En ook de dank wederzijds aan jou voor het presenteren van deze drie mooie...
0: Met heel veel liefde. En we en vergeten Victor niet Victor natuurlijk voor de techniek in de oranje t-shirt. Daardoor liep het ook allemaal bijna... Helemaal perfect.
3: En alle collega's achter de schermen. Er zit een hele drukke tafel die nog mee aan het tikken is. Dus.
0: Ja, de hele redactie. Het was een prachtige dag voor Den Haag. En het was een prachtige dag voor Den Haag, fam.
3: En voor meer nieuws, lees de website, hou de app in de gaten. En tot de volgende.
0: Ja, zeker. Zaterdag Spaargas hebben we al gehoord. Wordt ook weer mooi. Ik zet muziek aan. Die zal niet meer helemaal uitlopen. Want we zitten echt tot op de laatste minuut. Maar we luisteren nog even naar Didn't I van Dasha. En tot de volgende.
5: Two. 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you scream that I had to leave? Didn't I slam your damn front?

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. In de binnenstad is gisteravond en het begin van de nacht Prinsjesnacht gevierd. Het muziekfestival gaat traditioneel vooraf aan Prinsjesdag. Op ruim 30 locaties in het centrum waren optredens en het publiek kon al fietsend of wandelend een eigen muzikale route door de stad maken. De voorbereidingen in Den Haag zijn in volle gang. Zo is het een drukke ochtend voor bakkers in de stad. Bij Maison Kelder zijn 25 mensen aan het werk om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
8: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
9: En waar zijn die voor bestemd?
8: Deels voor onze twee winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken. En veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst. Of gisteren of vandaag.
7: Ook zij kunnen dus lekker aan het oranje gebak. De route van de rijtour van de glazen koets met koning Willem-Alexander en koningin Maxima en andere koetsen is intussen grotendeels al afgezet. De stoet vertrekt pas rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg. Maar sommige oranjefans willen per se vooraan staan en zijn nu al bij bijvoorbeeld Paleis Noordeinde. Oscar doet dat al ruim 40 jaar en is ook dit jaar weer de eerste.
10: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
7: Op deze derde dinsdag van september maakt het kabinet Jette de plannen voor het komend jaar bekend. Koning leest de troonrede voor. En vanmiddag presenteert minister Eelco Heijnen van Financiën de miljoenennota. Sluit ik af met het weer. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral in de middag tijdens de rijtour van Prinsjesdag is het zonnig en droog. Vanavond en vannacht buien bij minima rond 14 graden. Morgen overdag 18, 19 graden. En ook regenbuien met kans op onweer. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
11: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranjetompoezen en ander gebak te maken.
7: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranjetompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
8: En waar zijn die voor bestemd?
7: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranjetompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst. Of gisteren of vandaag.
6: De Oranje-fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
5: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
6: En waar zijn die voor bestemd?
5: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
4: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
7: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
8: En waar zijn die voor bestemd?
7: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
6: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Running.
1: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

0: Monica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rijswijkse. 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
7: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
8: En waar zijn die voor bestemd?
7: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
6: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse stadsradio. 100% Haag.
0: Tot 8 uur is dit Haagse Knaken. Den Haag
9: FM. Met Karin en Catharina.
10: En de Watska Bar. Watska Busy Busy Rob. Mensen praten.

0: En dat was de jeugd van tegenwoordig met Wat gebeurt op verzoek van onze gast. En het is leuk dat je luistert. Het is dinsdagavond 15 september, 7 uur. En dat betekent een uur lang Haagse knaken hier op Den Haag FM. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Catharina en ik sta hier samen met onze nieuwste aanwist bij de Haagse knaken, Karin van der Velde-Aleman. Welkom Karin. Hartstikke leuk dat je er bent en het team versterkt. Vertel, wat hebben we vandaag in petto?
1: Nou, eigenlijk zware kost vandaag. Zware kosten en moois. In de troonrede, de staat van het land, het samenwerken, het er voor elkaar zijn en niet de maat nemen. We hebben het allemaal kunnen horen. Heel veel hoede en anderszins gezien. We gaan het hier vanavond hebben over ook wat betekent Prinsjesdag? Waarom doen we dit? En hoe belangrijk is het wat we horen? En vandaag heb ik hier aan tafel Elisabeth Koch, een Haagse hoedemaakster, en Floris Andringa van Archipel Tax Advice.
0: Welkom. Leuk dat jullie er zijn.
2: Dank je.
3: Hi, allebei, dank je.
1: Ja. Allebei veel van doen met Prinsjesdag. En nu allebei bij ons hier. Fijn dat jullie er zijn. Elisabeth, heel kort. Wie ben je? Wat maak je? En wat doe je daarmee? En vertel ons daar meer over.
3: Nou, ik ben Elisabeth Koch. Ik ben hoedemaakster sinds 2007. En ik kan zeggen dat ik het doe omdat het is mijn passie. En het is gewoon te fantastisch om te zien. Iets dat je maakt met je eigen handen. Vind ik geweldig.
0: Ja, en het is ook leuk voor de luisteraars die misschien meekijken via de webcam. Je kan er niet omheen, ook als je hier in de bibliotheek rondloopt of als je langs fietst op het Spui. Het zit hier vol met hoedjes en Elisabeth, mag ik zeggen, wat zie je er prachtig uit.
3: Dankjewel.
1: En Floris, ook voor jou. Jij maakt hier ook je debuut. Want jij bent nieuw achter de knoppen bij Haagse Knaker.
2: Zeker, maar nu, zeker. Ja.
1: Help je ons eerst met het financiële kader van de miljoenennota. Wie ben je? Wat doe je? En waarom doe je wat je doet?
2: Ik ben Floris Andringa. Ik ben geboren in Curaçao, getogen in Rijswijk hier vlakbij. Ondertussen woon ik ook al een tijdje weer in Den Haag en mijn ouders wonen hier ook. Dus dat is de connectie. En ik werk voor Archipel Tax Advice, waar ik me kort gezegd bezighoud met belastingen. En vandaar dat ik ook hier ben vandaag. En ik heb ook bijzonder veel lol en passie in mijn vak. En ik help dagelijks mensen.
0: Dat is altijd goed om te horen. En Archipel Tax Advice is natuurlijk geen vreemde hier. Want onze collega Bas, die is jouw baas, of niet?
2: Die is inderdaad mijn baas.
0: Bas de baas.
2: Zeker weten, Bas de baas. Die heeft mij ook hier naartoe meegetrokken. Hoewel het wel vrijwillig was trouwens. Maar ja,
0: en voor je het wist zit je hier?
2: Opeens zit je in een uitzending. En dan mag je komen en dan word je geïnterviewd. Ja, dat gaat allemaal zo soepel hier zo.
1: Vandaag luisteren we naar deze vrouwelijke ondernemer. En naar de financiële expert. Wat dat inhoudt, hoor je allemaal terug in deze uitzending. En natuurlijk, hoe ga je goed gekleed naar Prinsjesdag? En waarom is dat zo belangrijk? Je hoort het zo meteen.
0: Ja, en voordat we diepte-interview ingaan, willen we eerst natuurlijk even ons opwarmen. Er zit hier een hoedje tussen. Zo, nu zie ik je weer. Die haal ik toch even weg.
3: Ja, is goed.
0: We gaan een aantal stellingen doen. En die vraag stellen wij aan jullie allebei. En je mag alleen eens of oneens zeggen, zonder toelichting. En eventueel kunnen we er later op terugkomen.
4: De stand van zaken.
0: De eerste stelling met categorie economie. De troonrede is achterhaald. Eens of oneens?
2: Oneens.
3: Oneens.
4: De stand van zaken.
1: Categorie, protocol en rituelen. Is dit ritueel met een koets, pracht en praal nog wel nodig?
3: Eens.
2: Oneens.
0: De eerste tegenstelling.
4: De stand van zaken.
0: Categorie plezier. Prinsjesdag moet een vrije dag worden voor het hele land en niet alleen voor Den Haag. Eens of oneens?
2: Eens.
3: Oneens.
4: De stand van zaken.
1: Categorie beleving. Zonder hoeden, koetsen en ceremonie zou niemand meer warm lopen voor de troonrede.
2: Eens, zeker weten.
3: Ik moet het nog een keer horen. Zonder
1: hoeden, koetsen en ceremonie zou niemand meer warm lopen voor de troonrede.
0: Dus we hebben al die pracht en praal nodig om mensen naar de troonrede te lokken.
3: Nou, oneens.
0: Oneens.
4: De stand van zaken.
0: In de categorie lokaal. Prinsjesdag is te veel een feestje van Politiek Den Haag en te weinig voor de stad Den Haag. Eens of oneens?
3: Oneens.
2: Oneens. Je hebt ook Prinsjesnacht.
0: Kijk, daar ben jij geweest of niet?
2: Nee, helaas niet. Nee.
4: De stand van zaken.
1: Doen we nog een keer die categorie lokaal. Op Prinsjesdag praten we te veel over de hoedjes en te weinig over de knaken.
3: Oneens.
0: En jij zei eens?
2: Eens,
0: sorry. Oh, ja, kijk.
4: De stand van zaken.
0: Floris, dit is jouw categorie. Categorie financiën. Wie meer verdient, mag ook best meer inleveren om de koopkracht van lagere inkomens te beschermen. Eens of oneens?
2: Eens.
3: Eens.
0: Beide eens.
4: De stand van zaken.
1: Categorie groei. De middeninkomens zijn op Prinsjesdag bijna altijd het pinautomaat van Den Haag.
2: Eens.
3: Eens.
2: Ik heb het nu ook gelezen, dus komt weer terug.
0: Daar gaan we later meer over.
4: De stand van zaken.
0: De laatste stelling voor vandaag. Categorie arbeid. Werken moet altijd meer lonen dan niet werken. En dat is niet meer vanzelfsprekend in Nederland.
2: Eens.
3: Eens.
0: Beide eens. Dat was hem, jongens. De stellingen van de eerste ronde. Wij gaan er even uit met een liedje. Met Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. En dan zijn we straks bij jullie terug.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. Nou, en Repeated gaan we zeker. Dus welkom terug bij Den Haag FM hier op 7 uur tot 8. Een uur lang Haagse knaken. En je kon er niet omheen vandaag in de stad. Het is vandaag Prinsjesdag. En we hebben hier in de studio een hoedemaakster. En Floris. Ja. Met zeker. Verstand van tax.
1: Verstand van belastingen.
0: Verstand van belastingen. En we hebben onze nieuwste telg in de studio, Karin. Die heeft haar debuut.
2: Dankjewel.
0: Take it away.
2: Dankjewel, dankjewel. Elisabeth, graag wil ik met jou even beginnen. Ja. Na die hoedjes zijn we natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig.
3: Ja.
2: Wat maakt een goede Prinsjesdag hoed volgens jou?
3: Nou, het hangt er vanaf wie het draagt. Want als je zou zeggen, een hoed voor Maxima, of een hoed voor de prinsesjes, of een hoed voor iemand die daar zit, heb ik allemaal verschillende antwoorden op. Maar laten we zeggen, gewoon iemand die daar dan een minister of kamerlid of een vrouw van. Ik zou zeggen, draag iets waar jouw gezicht zichtbaar is. Zeker als je iemand in de politiek bent, want je wil gezien worden. Als je een brede rand hebt, dan ben je onzichtbaar, ben je gewoon een hoed in de menigte. Je wil gezien worden.
0: Zoals Melania ooit had. Melania Trump, toch? Die had toen ook zo'n zwarte hoed dat je niemand haar kon zien.
3: Gezien worden. Ze verschuilt zich achter haar grote hoed. Maar ik denk dat elke PR-person van al die politici die ze zeggen, laat je zien, iets hoog, maar make a statement. Het mag wel groot zijn, het mag wel kleurrijk zijn.
1: En is dit exclusief voor vrouwen of is het geldt ook voor de mannen?
3: Die dragen toch niet zoveel hoeden met Prinsjesdag?
1: Ja, maar kan wel, kan natuurlijk wel.
3: Mag dat wel? Ja, nou, de mannen mogen ook hoeden dragen wat mij betreft. Ja,
2: ik vind dat ze het wel weer mogen gaan doen.
1: Ja, het zal, zal gaaf zijn, zou ik zeggen.
2: En wanneer is een hoed volgens jou dan echt geslaagd als die past bij de gelegenheid, hoor ik je zo zeggen?
3: Nou, als we vandaag kijken naar Willemijn Aerts, die mijn hoed ophaalt vandaag. Dat was perfect. Het was uit haar gezicht, hoog, mooi, niet te, wel zichtbaar. Paste perfect bij haar jurk. Prachtige lichtblauwe jurk aan van Mart Visser. Zag er steengoed uit, als je mij vraagt.
2: Heb je nog wat trends kunnen spotten? Zo op Prinsjesdag?
3: Nou, het was allemaal, het was wel mooi, vond ik in het algemeen. Ik vond het jammer dat er zijn heel veel vrouwen die een hoed kunnen dragen die dat niet doen. Dat vind ik dan zo'n gemiste kans. Doe dat nou. Ik bedoel, het is te leuk. Of desnoods leen een hoedje van iemand, want iedereen heeft ergens een hoed liggen. Trends, ik zag wel een paar statements. Het is twee. Soms, er was in het verleden was toch iemand die een tractor, was het niet Caroline van der Plas, had een tractor een keer. Of een soort kachel, wat staat op haar hoofd. Anyway, vandaag zag ik één hoed van de Vlag van Europa. En een hoed van iemand die iets wilde zeggen over dierwelzijn en milieu.
2: En we zagen nog wel een statement, denk ik. Een shirt met bouwstenen.
3: Ja, dat zag ik ook.
2: Ja.
3: Ik weet niet wie zij was, maar ik vroeg me af wat er had gezegd.
2: Minister van Vrouw, dacht ik.
3: Oké.
2: Maar goed, jij bent hoedemaakster.
3: Ja.
2: Hoe lang tevoren komt iemand bij jou als hij of zij een hoed nodig heeft voor Prinsjesdag?
3: Nou, het hangt er vanaf. Soms zijn mensen heel goed georganiseerd. Ze weten al wat ze aan gaan doen. En dan komen of we sturen foto's. Meestal hebben deze mensen natuurlijk extreem druk. Maar het is ook net na de zomervakantie. Dus het is de Prinsjesdag dan. Dus het is wel, je moet of heel goed voorbereid zijn en tijd geven, of last minute en heb je minder tijd. Maar ik heb wel altijd iets in mijn atelier. Dus dat komt wel goed, ja.
2: Ja, want je hebt best wel wat hoeden in jouw atelier ook uitstaan. Die je gewoon tentoonstelt.
3: Ja.
2: Wat kost een uur handwerk eigenlijk?
3: Ja, dat is heel moeilijk. Ik hoorde dat vorige week ook. En dat weet ik niet. Ik heb geen uurloon. Ik moet ook even erbij zeggen, ik heb mijn bedrijf in China opgezet in 2007. En de prijzen die ik toen vroeg, dat durf ik hier niet eens te noemen. Want ik kan ze noemen, ik heb ze allemaal. Een hoed, echt zonder überhaupt gek te doen, was meteen €650. No problem. En dat vindt iedereen heel normaal. In China.
0: Bedoel je hier in Nederland of in China?
3: Nee, in China.
0: En hier in Nederland hier hebben mensen daar moeite mee?
3: Nooit durven vragen. Ik heb laatst twee hoeden gemaakt voor twee vrouwen voor een huwelijk. Prachtige hoeden. En ik dacht, ik durf het niet. Ik doe het voor €200 per stuk. Zeg ik gewoon op.
2: Maar je hebt toch ook je inkoopkosten? En die materialen die je moet kopen?
3: Dat is een hele goede punt. Oké, ik heb nu geen atelier elders. Ik doe het thuis, dus dat is ook weer wat. In China had ik vier verschillende ateliers. Niet tegelijkertijd, ik verhuisde steeds, maar buitenshuis. Met hulp, met assistentes. Dat is nu helemaal niet zo. Het is nu echt helaas is het nu een soort van hobby geworden. En de vraag was, wat was je vraag?
2: Nou, hoe je dat doet met de materialen, want ja, zijn natuurlijk op zich duurder geworden.
3: Wat ik nu doe, is ik heb zoveel voorraad qua materiaal dat ik nu zeg, kijk wat ik kan doen met wat ik heb. Want ik wil niet precies die kleur olijfgroen gaan zoeken. Want dan moet ik ook 10 dingen bestellen voordat je de juiste hebt. En dus ik zeg nu, kom maar, we gaan kijken wat ik heb in de juiste kleuren. En dan ga ik iets maken of iets verzinnen. Of maak ik soort mock-ups en foto's. Dit kan ik maken met de spullen die ik heb.
0: Want je maakt wel echt iedere hoed uniek. Dat er ligt niks al klaar wat iemand zo hup uit het rek kan meenemen.
3: Dat klopt. Het maakt wel dingen heel uniek. En laatst, het was ook heel mooi, een vrouw had een prachtige broek van Nathan. Nou, dat was een aubergine paars. Dat kan je natuurlijk, je kan zeggen aubergine paars, maar ja, dat kan ook weer duizenden verschillende aubergines zijn. En die moest kleiner gemaakt worden. En toen sprong ik er bovenop. Ik zei, je gaat nu die tailor bellen en die stukjes bewaren. En ik heb godzijdank net genoeg stof om dat te verwerken in het hoed, waardoor die perfect paste bij die outfit. Dus dat was voor een huwelijk dan weer niet voor een prinsjesdag nu, maar dat soort dingen zijn. En in China liet bijna iedereen alles maken bij de tailor. En ik had altijd wel stof om te gebruiken.
0: En je hebt nu een paar keer China genoemd en Nederland. Maar vertel eens even, hoe zit dat? Wat deed je in China en wat doe je hier in Nederland?
3: Ja, ik heb in 2007 ben ik naar Beijing verhuisd met mijn Nederlandse man. Die werkte bij Buitenlandse Zaken, heeft klassen gedaan en alles. En ik werkte toen bij Fortis Investments in Brussel. En dat is een heel ander verhaal. Daarvoor nog bij ABN AMRO, dus super Nederlands. Maar ik dacht, ja, ik moet mijn baan opzeggen bij Fortis om met hem mee te gaan naar China. Wat ik natuurlijk prima vind. Ik vond het geweldig. Dacht, let's go, adventure continues. En maar ik moest wel een plannetje hebben. Ik dacht, wat ga ik doen? En het was net toen die hele financial bubble burst. Wat was dat, 2007?
1: Ja, 2008. 2008. En later nog een stukje in Europa, in 2011.
3: Ja. Ja, en ik heb het dus niet meegemaakt toen ik werkzaam was in de financiële sector. Maar ik had een idee van, oké, ik ga naar China en ik word hoedemaakster.
0: En je hebt het jezelf daar geleerd?
3: Nee, ik ben naar Engeland gegaan. Ik heb Fortis opgezegd. Ben naar Londen gegaan, naar Wamburn. It's called the Wamburn School of Millinery near Wolverhampton. Mm-hmm. En daar dacht ik, nou, ik ga kijken of ik dit kan doen. Want ik ben altijd met mijn handen bezig geweest, van kleins af aan. Dus dat was niet zo gek. En zelfs in mijn banktijd ging ik naar huis en ik ging breien en tekeningen maken en dingen opknippen. En oké. Dus ik ga naar China. Ik dacht, ik heb die cursus gedaan in de UK. Ik dacht, dit ga ik doen. En dat heb ik gedaan. En ja, ik moest natuurlijk website laten maken, hoedendozen. En dat was natuurlijk by the thousands, want niks gaat in het klein in China. En in die tijd business cards laten maken. Natuurlijk.
0: Dus we hebben hier niet alleen een Haagse ondernemer, maar gewoon een internationale ondernemer eigenlijk in de studio.
1: Ja, nou,
2: die volgens mij ook op Fashion Weeks
3: ik heb op verschillende Fashion Weeks gestaan in Hongkong en Atlanta. En dat is als een sneeuwbol gaan rollen in China. Dus ik ben er uiteindelijk 13 jaar gebleven. Dus, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Maar daar hebben we geen tijd voor vandaag. Dus gaat het alleen maar over hoede, sorry.
2: Maar je bent wel in Den Haag verder gegaan.
3: Wat zeg je?
2: Je bent in Den Haag verder gegaan.
3: Ja, ik ben in Den Haag verder gegaan. Ik ben 6 jaar geleden teruggekomen tijdens de coronatijd. En mijn vader komt uit Den Haag. Ik kwam altijd naar Den Haag toe. Mijn grootouders woonden hier. En ik zat op Scheveningen elke zomer. Heerlijk. En ik dacht, nou, ik ga weer terug. Ik ga die car weer trekken. Maar het was coronatijd. Er was eigenlijk helemaal niets. Niemand. Iedereen die liep rond in een joggingbroek. Dus laat staan dat iemand een hoed nodig had voor anything. Want er was niks. Dus toen dacht ik, forget it. Ik ga gewoon weer het bedrijfsleven in. En ik heb gewerkt jarenlang bij Museum Retail. En nu net bij PostNL. Als account manager.
2: Ja. Maar ik heb jou leren kennen via een workshop.
3: Klopt.
2: En workshops, dat doe je natuurlijk nog steeds.
3: Ja.
2: Er hangt er ook een mooi hoedje wat ik in de workshop heb gemaakt. Dus als jullie meekijken, dan kun je wat hoeden zien in de studio.
3: Ja.
2: Ga je dat weer doen? Ben je dat alweer
3: op aan het zetten? Ik doe het nog steeds, maar alleen als er vraag naar is. Dus en gek genoeg is het soms voor kinderen. Of ik had een Halloween hatmaking workshop. Maar ik wil dat nog steeds, maar alleen als er vraag naar is. Dus en gek genoeg is het soms voor kinderen. Of ik had een Halloween hatmaking workshop. Maar ik wil dat een groep naar me toe komt. Het is niet

0: Er zijn wel wat verzachtingen tussendoor, maar heel kort door de bocht. De IBT-schijven gaan allebei een stukje omhoog.
1: Wat is de IBT-schijf?
0: De inkomstenbelasting gaat een stukje omhoog. In de eerste tariefschijf, dus tot 38.000 euro ongeveer, gaat die met 0,48% omhoog. In de tweede schijf met 0,6%. Dat wordt allemaal iets duurder. Daarnaast worden er allemaal koopkrachtverbeteringen gemaakt. Dus een aantal maatregelen die eerder waren genomen. De verlaging van accijns op benzine, verlaging van de motorrijtuigenbelasting, verlaging, alles wat zeg maar te maken heeft met het vervoeren van goederen. Zoals ik zei, benzine, vrachtwagens, et cetera.
1: Dus we gaan meer belasting betalen, maar ze proberen onze koopkracht te verbeteren. Die tarieven weer te verlagen.
0: Door die weer te verlagen, of in ieder geval door de tijdelijke maatregelen die daar al voor waren genomen, om die nog even iets langer in stand te houden. Meestal tot 31 december 2026. En daarna gaan ze weer verder kijken voor het komende jaar.
1: Dat is best kort.
0: Ja, nog een paar maandjes. Dus tijdelijke koopkrachtverhoging. Hè? Dus dat,
1: Proberen ze daar de rest van de bondjes mee te maken misschien?
0: Ik denk het wel. Maar ik denk natuurlijk ook dat het blijft altijd een beetje lastig. Hè? Minderheidskabinet. Je moet zowel rechts als links proberen tevreden te stellen. Om iets gedaan te krijgen. En uiteindelijk stel je denk ik vaak niemand tevreden. Want het huidige miljoenennota, daar stond niks schrikbarends in. Maar ja, het zou niet om over naar huis te schrijven.
2: Box 3 laten ze ook nog even gaan. Wat betekent dat voor de Haagse ondernemers?
0: Dat ze de box 3 nog even laten gaan, is eigenlijk op zich nog wel positief. Want het huidige systeem was niet ideaal met een forfaitair rendement en zo. Daar heeft de Hoge Raad uitspraken over gedaan.
1: Met wat voor rendement?
0: Forfaitair rendement.
1: Wat is
0: dus,
1: dat?
0: heel kort gezegd, je bezit, laten we zeggen, 1000 euro. Dan wordt er gezegd of geacht door de Belastingdienst dat je over die 1000 euro 6% rendement maakt. Dus op 1000 euro, 60 euro ongeveer. En dat wordt belast tegen 36%. Dus
1: die 60 euro wordt belast tegen 36%.
0: Precies, dus dan 20 euro belasting ongeveer, iets meer. Dus op die 1000 euro betaal je altijd 20 euro belasting, ongeacht wat er gebeurt, of je winst of verlies maakt, dat maakt allemaal niet uit. Daar waren de meningen over verdeeld. Daar heeft de Hoge Raad uitspraak over gedaan, die zegt dat kan niet. Dus nu, als je minder dan 6% rendement hebt, dan mag je naar de Belastingdienst toestappen en dan zeggen, jongens, ik maak minder rendement en kunnen we daarmee werken.
2: Vind je dat niet de omgekeerde wereld? Dat de burger zich moet gaan bewijzen?
0: Zeker weten. Maar op zich, kijk, het is nu wel met in het achterhoofd wat er aan zat te komen qua andere belastingen of veranderingen voor box 3, is dit wel de meest ideale optie dat ze het vooruit hebben geschoven, zou ik zeggen. Want je kan nu kiezen. Je kan of het forfaitair rendement pakken, als je heel veel winst, heel veel rendement haalt, of je kan uitgaan van het werkrendement en naar de belastingdienst toestappen. Als je bijna geen rendement haalt. Enige jammer is inderdaad wel dat je dan vaak hulp nodig hebt van iemand met mijn baan. En dat kost geld. Ja.
1: Ja, en jij zit er natuurlijk hartstikke diep in. Maar even nog voor onze luisteraar. Wat is box 3?
0: Box 3 is wat je ook wel de vermogensbelasting zou kunnen noemen. Dus Nederland heeft een wat relatief apart systeem daarmee. Dus de meeste landen die hebben wat ze noemen een capital gains belasting. Wat heel simpel gezegd is, jij verkoopt een aandeel of een huis, of jij koopt een aandeel of een huis voor een bepaalde prijs, voor 10 euro. En jij verkoopt het voor 20 euro. En over dat verschil, ook weer 10 euro, daarover betaal je belasting. Dat hebben eigenlijk 90% van de landen in de wereld hebben dat. Nederland zegt, we doen het anders. En we doen een vermogensbelasting. Dus we gooien alles wat je bezit op een hoop. En dat doen we keer 6%. En dat is het zogenaamde rendement dat je zou moeten hebben gemaakt. En dat belasten we tegen iets meer dan een derde.
1: Kijk.
2: En als jij één maatregel uit deze miljoenennota zou mogen schrappen, wat zou je dan doen?
0: Nou, ik kan een heel ludiek antwoord geven en ik kan zeggen dat ik
2: wel serieus antwoord.
0: Een serieus antwoord, oké. Dan zou ik zeggen de startersaftrek. Als je in Nederland een bedrijf begint, dan krijg je wat korting in de eerste paar jaren op de belastingen in principe. Een kleine korting heet dat, de startersaftrek. En die halen ze eruit om andere maatregelen te bekostigen. En dat is jammer, want dat is natuurlijk weer typisch iets wat eigenlijk wel handig is voor als beginnend ondernemer. Want als beginnend ondernemer, het duurt vaak even voordat een bedrijf op stoom komt en er wat geld op verdient.
2: Ja, de gemiddelde koopkracht gaat dus min 0,1% omlaag.
0: Ja, zeker.
2: Maar waarom hoor je dan toch zoveel mensen zeggen, mijn boodschappen, mijn energie, de verzekeringen, alles wordt veel duurder. Ze herkennen zich daar niet zo in.
0: Nou, dat komt omdat de koopkracht niet helemaal gelijk loopt met de inflatie. En er valt ook wel wat aan te merken op de inflatiemaatstaven van het CBS, onder andere. En wat ze daarin meenemen.
1: Floris, ik ga je heel even onderbreken. Je noemt nu heel veel termen. Inflatie en koopkracht. Wat is het?
0: Inflatie is dat gewoon, er wordt geld gemaakt over ieder jaar in principe. Dat wordt gedrukt door de Europese Centrale Bank.

0: deels door de Nederlandse bank. En doordat er meer geld bij komt, wordt alles in principe een beetje duurder. Gewoon omdat er de stapel met geld wordt groter. Dat is inflatie. En dat is, dat kan 4% zijn, dat kan 10% zijn. En dat wordt ook berekend door in Nederland door het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. En die komen uit volgens mij op dit moment op een inflatie van 3 of 4% op jaarbasis. Er wordt gesteld dat die ramingen wat conservatief zijn, dat het eigenlijk wat hoger is. Maar de CBS-cijfers worden natuurlijk wel meegenomen voor de koopkracht. En daarnaast wordt er ook veel geld verdiend. Of tenminste, als de inflatie stijgt, horen de salarissen ook mee te stijgen. Want producten worden duurder, dus je moet er meer voor betalen. Dus je hoopt ook meer te verdienen. En dat valt de afgelopen jaren ook wat tegen. En als je salaris niet meestijgt met de inflatie, dan verlies je koopkracht.
1: Dus dan vind jij ook dat werk en ondernemen in Nederland fiscaal onvoldoende wordt beloond?
0: Ja, zeker weten.
1: Wat kunnen we als burger daar nu aan doen? Moeten we brieven gaan schrijven aan de Tweede Kamer, mails gaan versturen? Hoe het anders moet? Of wat kunnen we volgens jou doen?
2: Moeten we allemaal gaan ondernemen?
0: Nou ja, ondernemen is altijd goed. Daar is Nederland ook heel goed in, dus dat zou ik zeker aanraden. Ik bedoel, het eigen bedrijf waar ik voor werk is ook gestart als onderneming 8 jaar geleden pas. Dus dat kan ik ten zeerste aanraden. Ik heb er zelf weinig hand in gehad trouwens overigens hoor. Ik ben gewoon werknemer. Maar wat je eraan kan doen, je kan denk ik vooral brieven sturen naar de overheid en vragen of de uitgaven wat minder kunnen. Want dat is eigenlijk het grootste probleem in Nederland. De kosten, de inkomsten stijgen ieder jaar. Maar de kosten stijgen net zo hard al niet harder. Ook mee. Dus.
1: Waar zou de Haagse MKB'er dan dus nu blij van worden?
0: De Haagse MKB'er zou blij worden als er vermindering is van de regeldruk is. Dat zouden ze heel fijn vinden, denk ik, in het algemeen. En als inderdaad dingen zoals startsaftrek erin worden gelaten. En als inderdaad het inkomstenbelastingtarief, zeker in de lagere schijven, wat lager zou blijven. Dat zou heel fijn zijn. De Haagse ondernemer zelfs in het laagste tarief betaalt nu al snel richting de tussen 35% en 38%. Dat is toch pittig.
1: Kijk mensen, we hebben hier toch een aantal oplossingen. We kunnen deze uitzending wel doorsturen naar...
2: Nou, wie dan ook. Ja, nou Floris, ik moet zeggen, ik ben nu al blij dat je erbij bent. Je bent echt een aanwinst voor het programma, want jij hebt veel verstand van belastingen en economie.
0: Dankjewel.
2: We gaan er even tussenuit. En dan gaan we daarna weer terug naar Elisabeth en Floris. Hier komt een van mijn lievelingsnummers. PDA, We Just Don't Care, van John Legend.
3: Den Haag FM. 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag. Dit is tot 9 uur.

0: John Legend met PDA, We Just Don't Care. En we staan hier in de studio met Elisabeth Hoedemaker, Floris Andringa, belastingadviseur, en Karin. Waar gaan we het verder over hebben?
1: We gaan het toch even hebben over. We gaan eigenlijk even terug naar de hoed, hè?
2: Yes.
1: Sorry. Wie heeft allemaal een hoed van jou gedragen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat word ik ook heel vaak gevraagd. Nou, omdat ik dit allemaal in China deed. Paul Smith, Stella McCartney, Kate Middleton, voordat ze getrouwd was. Maar voor Nederland koningin Maxima en een paar andere Nederlandse prinsessen. Maar voor China, dan kan ik echt mensen noemen. Maar helaas weet niemand wie ze zijn.
0: Die kennen wij niet.
2: Nee, maar Angela Baby, die heeft 105 miljoen volgers.
1: Ja.
2: Dat is bijna 6 keer de bevolking van Nederland. Ja. Dus dat is maar om één te noemen. En dan Zhang Ziyi, nou, ze was in Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dus misschien een beetje international fame. Fan Bingbing, Li Bingbing en Josun. En ook in films geweest. En veel meer. Maar dit even om
1: Maar deze mensen komen dan bij jou? Geven hun wensen? Hoe kom je dan van idee naar uiteindelijke hoed?
2: In China, wat ik zei, dat groeide tot entertainment. Ik had zelfs een televisieprogramma in China. Het sloeg helemaal nergens op. Het is niet dat ik er naar op zoek ging. Maar de Chinezen, die kwamen allemaal naar je.
1: Wat ontzettend leuk.
2: Ja, nee, het was ook ontzettend leuk. Ik kom naar me toe en zeggen, wil je een tv-show? En we gaan het Hatmaster noemen. En ga jij een paar afleveringen schrijven? Ja, dan ga je niet nee zeggen. Dan is het, of course, en dan ga je dat doen. En dan wordt het gedaan. En dan ineens zit je in haar make-up en denk je, wat gebeurt dit allemaal? Ik had ook op een gegeven moment een agent, omdat het ging nergens meer over. Van, kan je hier komen, vliegen naar ander Zuid-China om hoede-expert uit te hangen, hoede-etiquette classes, make a real estate opening spannender door een hat fashion show. Het was echt, het ging nergens over. En eigenlijk vertel ik dit ook allemaal om te zeggen hoe anders die markt was daar dan hier in Nederland.
1: Was natuurlijk wel de tijd van je leven. Dat was fantastisch.
2: Dat was het. Dus 13 jaar lang en ik kwam terug naar Nederland. En ik wist altijd, there's no way dat ik hier hoede-expert. Ik word ingehuurd, ingevlogen, in hotel gezet om hoede-expert te zijn. Ik was TED Talks, ik weet niet wat allemaal.
1: Waar haal jij je inspiratie vandaan?
2: Ja, dat is leuk. Superleuke vraag. Hoe ik dat meestal vandaan krijg is door alles om me heen. Maar mijn hoeden zijn ook een beetje anders dan anders. Ik bedoel, Prinsjesdag is wel een beetje normal, safe. Maar ik heb hoeden die uitzien als kreeften, als dinosaurussen, als krokodillen, pauwen. Echt hele gekke dingen. En dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Kun je een hoed in één dag maken?
2: Het hangt er vanaf. Tuurlijk wel, ja. Ik heb deze vanochtend al in elkaar gezet, want ik had een Prinsjesdag lunch. Maar ik moet zeggen, ik heb twee hoeden uit elkaar gehaald en bij elkaar gezet. Dus ik hoefde niet alles te doen. Dus dat scheelt dan weer.
1: Wat gebeurt er dan vaak met die bijzondere hoeden?
2: Die worden al verkocht. Ik heb ook een hoed uit Lego gemaakt. Maar die is gewoon ondraagbaar. Die is super zwaar. Maar dat doe ik puur omdat ik er allemaal prijzen mee kon winnen in China. Het is allemaal Most Creative Hat Awards en stuff. Die zijn nog bij mij thuis. Of eigenlijk heel, heel zielig. Ik heb laatst een hele zak vol oude hoeden, maar heel spectaculair ooit, naar de kringloop gebracht. En toen ben ik naar de kringloop hier op de Torenstraat in Den Haag. En ik ben toen daar naartoe gegaan om te kijken. En ik was heel trots, omdat ze hadden zo'n pieper dat je het niet zou stelen. Ze hadden zo'n pieper erop gezet.
1: Heel
2: dus
1: goed.
2: Ik dacht, yes, ze hebben wat waarde erin gezien.
1: Ah, heel goed, heel goed.
2: Oh, leuk.
1: Is het hoedemakersvak volgens jou aan het verdwijnen dan? Dat je dat, omdat je het zo verteld voorheen?
2: Ik wil zeggen, ja, dat doet niemand meer. Maar toch niet. Want die handwerk en die craft, zoals vorige week met de keramiek, het komt wel weer terug. En mensen hebben daar nu wel meer begrip voor. En ik denk dat sommigen, daar is wel een bepaald soort mensen die daar naar op zoek is. Naar iets.
1: Want hoe houden hoedemakers zich dan staande in de wereld van goedkope hoeden, massaproductie en zo.
2: Ja. Ja. Ja. Ja, zeker in China heb ik dat meegemaakt. Wat er massaproductie is. Ja, hoe hou je dat in stand door anders te zijn? Bij mijn hoeden zit er een verhaal. En bij zo'n fabriekshoed, daar zit natuurlijk geen verhaal bij. En heel vaak, nu tegenwoordig met al die influencers en zo, de story is echt zo'n groot element ervan.
0: En hoe kunnen we dan een Elisabeth Koch hoed herkennen?
2: Nou, meestal is het, zou het anders dan anders zijn. Vaak gebruik ik ook niet de gewone hoedemaakmaterie. Deze die ik nu bij me heb, zijn allemaal vrij safe.
0: De materialen,
2: ja. Ja, materialen. Maar ik hou wel van dingen met hout. Seagrass heb ik ook gebruikt, metaal. Ik probeer plastic. Ik probeer echt dingen te maken met aparte, ander soort materialen dan de meeste mensen. Ook omdat ik in China niet toegang had tot al die dingen. Er is geen hoedenwinkel, supply winkel waar je alles kan inkopen. Dat bestond niet. Dus ik moest echt out of the box leren denken. En dat heeft tot hele leuke creaties gekomen. Ja.
0: Dus en waar kunnen we jouw hoeden vinden?
2: Nou, het is zo stom. Toen ik begon met mijn website maken, dacht ik, oh, ik ga echt no way hoeden verkopen een website, want dat is zo goedkoop. Wie doet dat? Nou, echt in het begin van websites. En ik heb dat nog steeds nooit gedaan, dus ik heb geen shoppingcart op mijn website. Maar ik heb een website en dat is elisabethkoch.co. Dus C-O. Zonder
1: heel
2: een M.
1: Heel duidelijk, we hebben hem
2: gehoord. Elisabeth met een S. K-O-C-H. En daar kan je me vinden en... Misschien moet ik wel weer gewoon... Want ik heb dus een pink label, die maak ik met mijn eigen handen. En een blue label, over massaproductie gesproken. 5 jaar in China geweest te zijn. Zei iedereen van, joh, Elisabeth, waar ben je mee bezig? Je doet iedereen met alles met zelf. Je zit in China. Waar ben je mee bezig? Ik dacht, ja, eigenlijk wel. Ja. Dus toen begon ik een soort lower level label te laten maken in China. Die ontwerp ik en laat ik in China maken in een fabriek. En die zijn goedkoper. En dat heet Blue Label. En die zijn ook daar te zien. En die zijn goedkoper. Dus dat is ook een antwoord op je groeivraag. Hoe groei je dan? Ja, zo door...
1: En je repareert ook hoeden, hè? Daar kunnen mensen ook bij jou voor aankloppen, toch?
2: Absoluut, ja. Kijk, en je made it for workshops.
1: Ja, Floris, reparatie. Wat mag jij, wat zou je willen repareren aan de miljoenennota?
3: Aan de huidige miljoenennota?
1: Huidige miljoenennota.
3: Ja, dat wordt wel even nadenken. Kijk, ik ben breed voorstander van überhaupt lagere belastingen. Wat eigenlijk als fiscalist een beetje een godspe is. Want iedere extra regel of belasting is meer werk, zou ik zeggen. Of is wat fiscalisten zeggen. Maar ik ben eigenlijk actief op dat vlak tegenstander van mijn eigen beroep. Want ik zou liever minder belastingen en vooral minder complexe belastingen willen hebben.
1: En hoe denk je dan dat Nederland, het land, aan zijn geld moet komen? En aan hoe gaan we wegen onderhouden, zorg betalen?
3: Ja, snijden in de overheidsuitgaven, zou ik zeggen.
1: Maar dat is niet overal de oplossing voor. Dat wordt nu zo vaak aangedragen, er is geen overheid meer over.
3: Ja, maar ja, er wordt niet gesneden in de overheid. Dus dat is een beetje jammer. Er wordt aangedragen, maar wordt niet uitgevoerd. Dus dat is een beetje een minder punt. Maar als ik iets zou moeten repareren, dan is dat eigenlijk vrij kort door de bocht. De inkomstenbelasting in Nederland, die kent allerlei uitzonderingen, allerlei niche-bepalingen die eigenlijk, denk ik, minder opleveren dan dat ze waard zijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een niche-bepaling dat bijvoorbeeld een ouder bezit een garagepand en die verhuurt dat aan zijn zoon die automonteur is. Ja, dan heb je toch een soort van oneigenlijk voordeel, omdat een ouder kan dat gratis verstrekken of verhuren aan zijn kind, aan zijn zoon of dochter. Ja. Dat is een hele mooie bepaling en dat is heel, heel niche. Maar ja, hoeveel mensen zijn er nou in Nederland die daarvan gebruik zouden maken? Hoe groot is dat misbruikrisico daarvan? Dat soort niches zijn, ja, is een reden waarom een deel van mijn vak bestaat. Maar dat is niet helemaal de lol erin, zou ik zeggen.
1: Oké.
2: Ik denk dat we er even uitgaan voor een liedje, want het is alweer tijd. En ik denk dat het een mooi bruggetje is, want die belastingen die doen pijn. En Sarah die zingt erover met Hurt Me.

0: Nederlands trots, Hurt Me van Sera. Karin, take it away. Laatste paar minuutjes van Haagse Knaak alweer.
1: We hebben Elisabeth Koch in de uitzending, hoedemaakster, en Floris Andringa, financieel adviseur. En we gaan hem even een hele interessante vraag nog stellen.
2: Ja, brandlos.
1: Gaat het eigenlijk wel goed met Nederland? Het wagenpark verouderd. Het grotere geld trekt eigenlijk weg door die box 3 inpassen. Werken wordt minder beloond of loont gewoon weg minder. Hoe zie jij dit? Doet het kabinet het wel goed genoeg?
2: Ja, er is een heel kort antwoord en er is een lang antwoord.
1: Ik wil graag wat langer, want ik wil het uitgebreid horen.
2: Ik ga ze allebei vertellen. Dus het korte antwoord is, het gaat prima met Nederland, maar het kan altijd beter. Dat is het hele korte antwoord. En het lange antwoord is dat je niet moet onderschatten in wat voor goede positie Nederland zich bevindt ten opzichte van de rest van Europa. Dus Nederland is verre van perfect en doet het ook op dit moment wat minder dan je zou verwachten of zou hopen misschien. Maar ten opzichte van de rest van Europa, laten we zeggen een Italië of een Frankrijk die allebei een gigantische staatsschuld hebben die ze nooit kunnen afbetalen, of een Spanje die ook allerlei problemen hebben, die geen pensioenen niet meer kunnen betalen, dat soort dingen. Of een Duitsland waar het bijna onmogelijk is om een bedrijf op te richten. In Duitsland moet je, als je een bedrijf opricht, een BV of in Duits een GmbH, moet je langs de notaris. En dan moet de notaris nog de hele akte aan je voorlezen. Dan moet je erbij zitten. Dat duurt vaak een paar uur. Dus ondernemingsklimaat is toch wat minder in Duitsland en veel andere landen. En wat je ook ziet in de rest van wat er overblijft in Europa. Oost-Europa doet het vrij goed, relatief. Vooral in Polen doet het erg goed. Maar ja, er is toch daar altijd een beetje een tekort aan, niet per se logistiek, maar wel menselijk kapitaal. Dus er wordt altijd vaak nog gezocht naar menselijk kapitaal in Nederland, Luxemburg veel en Duitsland ook nogal wat. En de Scandinavië altijd. Maar Scandinavië heeft dan ook weer een te kleine bevolking eigenlijk om echt goede BV's of bedrijven draaiende te houden. Dus
0: eigenlijk, we doen het best wel goed in Nederland.
2: Eigenlijk doet Nederland het ten opzichte van de rest van Europa en de wereld bijzonder goed.
3: Kijk,
1: nice.
3: Steek die maar in je zak.
1: Maar toch kan het beter.
3: Het kan altijd beter.
1: Het kan altijd beter. Elisabeth.
3: Ja.
1: Hoedjes en Prinsjesdag. Kun je mij meer vertellen?
3: Ja, dus een beetje een stukje geschiedenis daarover.
1: Ja.
3: Sowieso tot de halverwege 20e eeuw droegen vrouwen altijd een hoed bij officiële gelegenheden. Ja. Je ging eigenlijk gewoon het huis niet uit zonder hoedje. En dat ziet iedereen over grootmoeders en overgrootmoeders, die hadden allemaal hoedjes. Nou, Prinsjesdag is natuurlijk met een koning of koningin op de troon bij uitstek zo'n gelegenheid. Dus je droeg een hoed. Maar in de jaren 70 en 80 verdwenen hoeden langzaam uit het straatbeeld. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar in 1977 kwam Erika Terpstra, de zwemster, en ze is toen Tweede Kamerlid geworden. Ik heb haar in Beijing ontmoet op de ambassade, dat is superleuk. Toen ze er was voor de Olympische Spelen, maar side story. Zij zei, nou blijkbaar iets van, deze grijze massa ga ik veranderen. En zij kwam toen met een hoed op.
0: Dus eigenlijk door Erika dragen wij nu allemaal hoedjes met Prinsjesdag.
3: Ja.
0: En heb jij weer meer werk in Nederland?
3: Dankzij
0: Erika. Kijk, dankjewel Erika.
3: Dankjewel Erika Terpstra. Ja, dus dat groeide uit tot de hoedjesparade die we nu kennen. En die soort statementhoeden die we ook soms zien. Dus heel leuk.
1: En wat ga jij het komend jaar doen?
3: Nou, ik denk dat ik wel zo'n shoppingkarretje op mijn website ga neerzetten.
0: Ja. Je moet wel aan de knaken denken natuurlijk.
3: Maar dan moet ik wel mijn hoeden op mijn factory in China bestellen. En daar zit nu allemaal nieuwe...
2: Er zitten nieuwe importheffingen op. Exact. En allerlei andere Europese regelgeving tegen dropshipping en pakketjes.
3: Nou,
2: wordt
3: precies.
2: Heel gauw heel duur, kan ik zeggen. Want ik heb laatst iets besteld uit Engeland. Daar ging toch even snel €60 aan de importtarieven overheen. Voor een pakketje van €30.
0: Dat is niet meer in verhouding.
2: Nee, dat is niet heel leuk.
0: Dan moet je naar een grote bulk gaan shippen.
3: Ik moet ze ergens anders vandaan halen.
2: Ja, binnen Europa.
0: Europe first.
2: Ja, precies.
1: Okay. En Floris, wie is de grootste winnaar uit de miljoenennota?
2: Oeh, de winnaar? Ja, ik zou zeggen, ik weet niet of er echt een winnaar is. Dus kijk, de miljoenennota zoals hier ligt, is eigenlijk ultiem gepolderd. Dus er zijn eigenlijk heel weinig winnaars. Ik denk dat er hooguit kleine verliezers zijn.
1: Als we het maar samen doen, toch?
2: Precies, dat is het belangrijkste.
1: Zo hoort het, hè?
2: Ja.
1: Zeker.
0: Dat was hem alweer. de eerste Haagse knaker van Karin. Goed gedaan, leuk dat je er was. En volgende week zijn we natuurlijk weer. Dan hebben we onder andere David Schoch te gast. En hij heeft een evenement dat heet de Power Pitch. En dat vindt plaats op 25 september. En op die Power Pitch kunnen jonge ondernemers tot en met 28 jaar hun idee pitchen en een soort microkrediet ontvangen. Dus ben jij een jonge ondernemer, ga naar de Power Pitch. Ik dank de luisteraars voor het luisteren. Ik dank mijn gasten voor hun open verhaal. En ik dank Karin dat je erbij bent. En graag iedereen tot volgende week. Wij gaan eruit met I Knew It, I Love You van Taylor Swift.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranjetompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranjetompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranjetompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De Oranje-fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
1: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
2: En waar zijn die voor bestemd?
1: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
0: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: leden van de Staten-Generaal.
1: Ik vind dat nog steeds, ja, ik geloof dat ja, tenminste zo zie ik het.
2: Leef de koningin! Hoera!

0: Yeah, no future for you. 50 jaar geleden zongen de Sex Pistols dit nummer al. No future. Is er nog future voor ons? Is er nog future voor jou?
1: Nou, ik ben 56. Ja? Zal mijn tijd wel duren, Joop.
0: Ja, denk je? Ja, dus ik denk dat wij het nog net overleven, denk ik.
1: Nou ja, ik hoorde van de week in een podcast Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman tegen elkaar zeggen dat zij vrezen dat zij het in hun leven nog gaan meemaken dat de planeet, dat de mensheid zichzelf helemaal naar de kloten helft.
0: Ja, en er was ook nog een waarschuwing van de mensen achter de AI-bedrijven in Amerika.
1: Ja, jullie dat, zijn niet goed bij mijn hoofd.
0: Dat die ons waarschuwen dat AI ons gaat uitroeien.
1: Ja.
0: Binnen 10 jaar.
1: Ja, nou ja. Oké, nou reken maar uit. Waar ben jij dan?
0: Ja, nou, ik heb mijn pensioen gehaald in ieder geval.
1: We hebben in ieder geval je pensioen. Daar kan je er nog een beetje van genieten.
0: Kan nog een paar jaar van genieten.
1: Wie zijn we eigenlijk?
0: Jij niet meer dan.
1: Wie zijn wij?
0: Oh, ja. Ja, inderdaad. Voor de luisteraars zijn echt helemaal in verwarring nu.
1: Van, vijf.
0: Wat is dit? Wat is dit? Nou, dit is niet Gijs Groenteman en
1: Marcel van Roosmalen.
0: Ja,
1: wij zijn grappiger.
0: Nee, die zijn er vandaag niet. Dus wij willen nu dit uurtje. Wij zijn Radio Tonka. En ja, dit is het programma Cosa Nostra. En we begonnen met God Save the Queen. En dat kunnen we misschien over 20 jaar wel weer echt draaien. Omdat dan,
1: Alexia,
0: als ze nog leeft, we een koningin hebben.
1: Als wij nog leven.
0: En als wij nog leven. En als de planeet er nog is.
1: En dan draaien we het vanuit het verzorgingshuis. Tonka live vanuit.
0: De zieke omroep krijgen we dan weer. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, we begonnen een beetje rebels. Want vanwege de troonrede.
1: Prinsjesdag editie.
0: Prinsjesdag. En er was heel veel protest vandaag. Hooibalen in de fik gestoken.
1: Staven op het spoor gelost.
0: Heb jij nog iets rebels
1: iets
0: gedaan?
1: Heb je
0: iets op het spoor gegooid?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk hele troonrede niet kijken. Dat was mijn rebelse daad. Ah. Maar het is niet gelukt.
0: Heb je toch gekeken?
1: Ja, je ontkomt er niet aan. Ja. Uiteindelijk ben je toch te nieuwsgierig en te veel geïnteresseerd in politiek om het te doen.
0: Je bent toch wel een beetje gevoel voor status, denk ik. Hè? En, voor de decorum en tradities.
1: Ja, enorm. Ik zit hier in mijn trainingspak. Zonder titel.
0: Ja, ja. Nou, ik heb wel iets gedaan. Ik heb een rietje op tramspoor gelegd. Ik denk, ja, ik moet iets doen.
1: En toen reed je de trams niet.
0: Ik denk, kijken wat er gebeurt. Maar er gebeurde niks. Maar ik heb toch iets gedaan.
1: Want dat hebben ze ook nog gedaan. De komende week gaan alle trams in de binnenstad omrijden. Vanwege verbouwingen aan sporen bij het medisch centrum Haaglanden.
0: Oh ja.
1: Is dat een stukje Loosijnse
0: Kaart? Ja. Het lokale nieuws.
1: Het was een enerverend weekje, maar we waren hier een maand geleden ook.
0: Ja.
1: Ging snel.
0: Ja, er gebeurt steeds meer.
1: Ja.
0: Misschien moeten we maar een wekelijks programma gaan maken, want het is niet meer bij te houden allemaal.
1: Ik vind het ook. Ja. Joop, ik ben ervoor.
0: Maar we doen het ook voor de muziek.
1: Oh ja, muziek.
0: En jij hebt... wat heb jij nu meegenomen?
1: Zullen mensen gewoon even wakker maken dan?
0: Wil je iets over zeggen of eerst draaien?
1: Ja, volgens mij spreekt alles voor zich.
0: Het lijkt wel zomergasten. Wil je het iets over vertellen of eerst even laten horen?
1: Let the music speak. Komt-ie.
2: Smears, Nishner Emperor! Our American dreams!

0: Ja.
1: Ja, zeg het maar.
0: Rage Against the Machine.
1: Ja.
0: Wake up.
1: Wake up. En dat,
0: ik denk dat het wel gelukt is.
1: Is het, moeten we woke worden of moeten we wakker worden?
0: Wakker. Ja, bedoel, de hele wereld staat in de fik. Dus ik weet niet. En er zijn nog steeds mensen die hun kop in het zand steken.
1: Ja, maar dit is toch ook alweer bijna 30 jaar oud.
0: Dit? Nee, 92. Ja. 34.
1: Is, ja. Kennelijk leren we niet heel snel.
0: Ja, ik heb een groot deel van mijn leven toch gedacht... dat wat we nu al meemaken, dat ik dat nooit meer zou hoeven meemaken. Ja. Nooit meer werd er ooit gezegd na de Tweede Wereldoorlog. En heel eerlijk, als je dan zo eens een beetje op de bank ligt... en naar het nieuws kijkt, of eigenlijk gewoon probeert zoveel mogelijk... geselecteerd nieuws te kijken, gecureerd noem ik het dan... dat ik ook denk, ja weet je, eigenlijk is het nooit oké geweest. Sinds de Tweede Wereldoorlog... Korea of zoiets hadden we daarna. En Japanners...
1: Vietnam.
0: Vietnam. Hebben in de tussentijd hebben die Amerikanen en de Engelsen ook nog eens een keer... iedereen heeft het nu over Iran. Dat het zo'n moslim-fundamentalistische staat is. Maar heb je wel eens gehoord van Mohammed Mossadegh?
1: Mossadegh, ja.
0: Dat was de socialistische premier... Bijna communistisch.
1: Van Iran.
0: Die heeft die kreeg beef met de Engelsen. Omdat hij de olieopbrengsten wilde nationaliseren. In plaats van verkopen aan de Amerikanen en de Engelsen. En dan hebben we gewoon zoals dat sindsdien een coup gepleegd.
1: Poetsch. Ja, daar waren de Amerikanen heel goed in.
0: Ja.
1: Al die landen in Midden-Amerika.
0: Ja, daar hebben we nog niet eens over gehad. Kunnen jij de
1: CIA.
0: Kunnen uren vullen met de... Ja. Atrocities van het Westen. Maar zullen we dat maar niet doen?
1: Maar goed, we zijn we, ook om een beetje in de contramine te blijven vandaag. Dit uurtje draaien we ook...
0: Schoppen en kicken.
1: Lekkere, stevige, rebelse muziek.
0: Schoppen en
1: dan kom je ook natuurlijk heel snel bij punk uit.
0: Ik heb nog wel een chanson straks.
1: En we hebben ook nog een rebelse chanson. Want ja, de chanson is een lied, maar het kan ook een... Nou, kritisch lied zijn of een protestlied zijn.
0: Vindt het ook. Ben het er mee eens.
1: Ja.
0: Ja, anders had ik het niet meegenomen.
1: Een punk is ook niet alleen maar protest. Het is ook gewoon... Je hebt ook pretpunk.
0: Pretpunk.
1: Folkpunt. Folkpunt. Punk. Nou, reggaepunk.
0: Moest je eens luisteren, Joop. Ik ben een beetje klaar met mensen die muziek maken die niks zeggen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig, want je had in de jaren 90 had je wel... 80, nee, eind jaren 80 had je van die bandjes die dat nog wel eens deden. Zoals de X in Amsterdam. En er werd op neergekeken van, je moet gewoon muziek maken.
0: Ja.
1: Je moet niet maatschappij kritisch, belachelijk. Je hoeft niet alleen muziek te maken.
0: Het hoeft niet alleen maar maatschappij kritisch te zijn. Het gaat er ook om wat je met je platform doet. Dat is volgens mij belangrijker. En je mag prima muziek maken om... van te genieten. Daar is niks mis mee. Maar op het moment dat je op een kruispunt komt in je leven... waar je voor de keuze wordt gesteld... of je laat je morele kompas gelden als je het hebt... of je doet, je kiest voor... precies tegenovergestelde van wat je zou moeten doen... en je kiest voor je centen... dan ben je gewoon een loser. En voor de mensen die niet weten waar ik het over heb... Ene Ed Sheeran.
1: Ik voelde hem al aankomen.
0: Ja, sorry.
1: Dat las ik ook in... was
0: Macklemore.
1: Was vandaag toch in het nieuws dat hij...
0: Nou, die Macklemore was... die heeft twee concerten gedaan. En na concert nummer twee is er wat ophef om ontstaan. Het begon bij Pink. Die schijnt ook muziek te maken.
1: Ja, zangeres.
0: Ja, ik doe gewoon een beetje cynisch, maar ik weet natuurlijk heel goed wie ze is. Maar dat is dat toen gebeurd. En toen, want die tour van Sheeran in Amerika gaat al in die American voetbalstadions. En dat zijn natuurlijk allemaal fucking rijke kapitalisten, die daar eigenaar van zijn. En Robert Kraft, dat is de eigenaar van de New England Patriots. Dat is... een van de succesvolste franchises uit de geschiedenis van de NFL en National Football League. Die heeft tegen Sheeran gezegd: als je Macklemore niet dumpt, dan ga je niet in onze venue spelen. En had nog zeven andere eigenaren ook zo ver gekregen om te zeggen: dan treed je gewoon helemaal nergens meer op. Dus de hele Amerikaanse tour.
1: Ja.
0: zou dan komen te vervallen. En toen heeft Eddie heeft tegen McLemore gezegd, jammer joh. En de reden is Free Palestine.
1: Hij had dat geroepen.
0: Ja, en nog wel wat meer. Maar ik heb nog 3 keer, 4 keer gekeken. En hij zegt echt niks. Waar je, ja, tenzij je...
1: Alleen maar dat toch, zei hij?
0: Nee, hij heeft nog wat meer gezegd. Maar de boodschap was gewoon, ja, weet je... Laten we daar gewoon stoppen. Maar goed, Ed Sheeran is een loser die 400 miljoen euro redenen had trouwens... Dus om gewoon te kiezen voor...
1: De rijkste artiest toch?
0: Een van de... Nee, ik geloof dat Metallica de rijkste zijn. En Foo Fighters, weet ik niet. Maar hij komt aardig in de buurt. Als hij niet, misschien wel een van de meest succesvolle momenteel.
1: Was hij nou niet echt iemand die ook hele spannende muziek maakte, naar mijn mening?
0: En hij hield zich verre van politiek. Behalve dat, dat is dan ook grappig, hè, dat komt dan, het internet is onverbiddelijk. Als je ooit eens een keer daar iets op gedaan hebt, of iets gedaan hebt, dan weet het internet dat gewoon nog. Toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak, heeft hij sowieso... En voor de fundraiser gespeeld voor de slachtoffers. En tweede was... Oh ja, hij toen na de Brexit heeft hij zijn steun uitgesproken... en zijn bewondering voor Jeremy Corbyn. Niks mis mee. Maar ja, in de afgelopen 9 jaar is hij zijn ballen kwijtgeraakt.
1: Ja, moet wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ed Sheeran.
1: Er gaan natuurlijk wel allerlei grote financiële belangen... die daar een rol spelen natuurlijk. Dus...
0: Ik weet niet, wat kan je met 400 miljoen euro? Kom je dan nog wat tekort de rest van je leven, denk je?
1: Ja, je weet het niet wat er allemaal juridische inflatie. En toestanden en weet ik het al.
0: Inflatie.
1: Ja. Maar het komt er inderdaad wel heel laf over.
0: Ah, joh. Goh,
1: maar goed.
0: Wat hebben we nog meer op het programma?
1: Ja, ik heb nog. Ik wilde eigenlijk een beetje wat oude punk of pre-punk ook draaien. Om te laten horen dat punk niet ineens met de Sex Pistols is begonnen, maar eigenlijk daarvoor al. Met de Ramones en met al een beetje in Amerika. Maar ook met Iggy Pop natuurlijk. Mm. En de Stooges. Hier is een nummer. Search and Destroy. Komt-ie.

draaien uit die tijd. Ook latere punk. Maar nu even aandacht voor de doden. De doden van de maand. En, dat is een dame die. Een Franse dame die is overleden deze week. Zij maakte deel uit van Les Rita Mitsuki. En dat deed ze samen met een man. Die man is al eerder overleden. Les Rita Mitsuku is een hele leuke band. Heel origineel. Uit de jaren 90, denk ik. En. Ze hebben één grote hit gehad, die gaan we zo draaien. Maar ze hebben veel meer muziek gemaakt. Een beetje elektronisch, dansbaar, maar wel heel creatief en grappig. Oké, een eerbetoon aan haar. Ik heb de naam hier niet paraat, maar zij was de zangeres van Les Rita Mitsuki.

0: Marcia Baila, zo heet het nummer. En het was van Les Rita Mitsuko. En ja, naar aanleiding van het overlijden van de zangeres, mevrouw Ringer. Ik heb haar naam nu eventjes achterhaald. En,
1: heet ze ook mevrouw?
0: Mevrouw Ringer, ja. Madame, denk ik zal het zijn. Het is Frans, een Franse mens. En haar partner, die is al overleden, dat is meneer Chin-Chin.
1: Ik heb zo'n idee dat dat niet zijn eigen naam is.
0: Misschien is dat ook een artiestennaam. Ja.
1: Een keer toch beter moeten we ons huis werken.
0: Ja, ik heb er weer een... ja, niet goed voorbereid inderdaad. Maar goed, de redactie was vandaag ziek. Dus ik kon me helaas niet goed voorbereiden. Sorry. Ja, nou heb jij weer iets... op ja, de draaitafel neergelegd.
1: Hij ligt aan jouw kant, dus jij moest er eigenlijk start drukken.
0: Ik zal de knopjes indrukken. Maar...
1: Leo Ferré. Ik weet eigenlijk helemaal niks. Dus een maand geleden of zo liep ik kringloopwinkel binnen. Volgens mij is dat al nog de Valkenboslaan, ik weet niet zeker.
0: Vaarheidsstraat,
1: ja. En ik loop daar door die bak heen, dat doe ik wel vaker. En meestal is het allemaal Corrie Konings en zo. En nu... ik denk, wat is dit? En ja, het is jammer dat de mensen niet kunnen zien. Maar ik zag die hoes, Amour Anarchie. En denk, oh. En we hadden natuurlijk afgesproken dat we iets met punk zouden doen en anarchie. En denk, oh ja. Dit, alleen, ik heb hem alleen voor die hoes gekocht. Ik had geen idee wie die man was.
0: Ik heb van hem gehoord. Leo
1: dus ik kwam thuis en toen ben ik gaan googlen. En ik heb meteen die LP opgezet. Ik denk, ja, dit is wel heel erg cool. Ja, en ik hou wel van chansons. En ik geloof dat jij ook iemand kent die wel van chansons... Die zit in zo'n bandje of zo. Ja. Met gitaar en accordeon.
0: Ik versta er al niks van, maar ik vind het wel leuke muziek.
1: Ja, dat is een beetje het probleem dus. En ik versta er geen moer van, dus dan ga je toch vertalen. Wat zegt hij nu? Ja.
0: Zitten er de teksten bij?
1: Nee, helaas. En ik moet ook... Sorry. Ik moet ook echt de hoes er even bij halen. Want die titel... Ja, mijn Frans is een beetje roestig. om te vertellen welk nummer we nu gaan draaien. Zullen we hem zo opzetten?
0: Ja.
1: Paris, je ne t'aime plus. Volgens mij betekent dat net zoveel van... ik hou niet zoveel van je.
0: Paris, je ne...
1: t'aime plus.
0: Ik hou niet meer van je.
1: Niet meer?
0: Niet meer.
1: Oh, nou.
0: De liefde is over.
1: Geweldig.
0: De liefde is over.
1: Ja. Nou, hij zingt daarvoor over Rotterdam. Dat is ook heel grappig om een Fransman in het Rotterdam over Rotterdam
0: te... Dat is waar ook, ja.
1: Maar het komt maar één keer voor in het hele liedje. In het begin.
0: Dat is waar ook, ja.
1: Dus maar... ja, toen hij naar Rotterdam was geweest, had hij zijn liefde voor Parijs verloren. Ja. Ik kan me daar niks bij voorstellen.
0: Dat zal het zijn. Nee, het is Leo Ferré is wel een unieke persoon.
1: Ja, dichter en...
0: Wel redelijk bekend in Frankrijk.
1: De Bels.
0: Maar wel heel erg in een... staat bekend als een echte anarchist. En dan wordt ook door de anarchistische beweging heel erg gewaardeerd. En,
1: nou ja, goed. Het toeval bestaat al niet, zeg maar. En ik kwam deze tegen. En ik heb hem gelijk toegevoegd aan mijn favoriete lijst. Ook op de digitale kanalen. Ik heb een collega die is getrouwd met een Fransman. Die had nog nooit van hem gehoord. Dus die heb ik 2 weken geleden ook gelijk eventjes kennis laten maken met Leo Ferré. Ja. En ze vond het leuk.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Als je kijkt, gelukkig Roos, gemaakt. Als je luistert, die ligt waarschijnlijk al te slapen, want die heeft 2 kleine kinderen. Ja. En die moet morgen gewoon werken.
0: Ja, Leo Ferré is, past wel heel erg in het programma, want ook een beetje tegendraads.
1: Zo is het.
0: Anarchistisch. En anarchisten houden ook heel erg van punk. Maar goed, dat
1: anyway. Hij heeft ook nog wel wat rock-georiënteerde nummers. En dat is wel grappig. Ja, dat gaan we nog meer proberen te krijgen van hem. Lastig in Nederland.
0: Dit is Parijs. Dit gaat over Parijs.
1: Hou niet meer van Parijs.
0: Het is over. Klaar.
2: Paris en crêpe de Chine. Comme un chagrin d'asphalte. Et tes trottoirs vaincus par la téléfaction, la foule qui va boire à la prochaine halte,

Paris des beaux enfants. En aller dans la nuit, Paris du 22 mars.

0: Leo Ferré.
1: Ja, Leo Ferré. Een nummer over Parijs, waar hij niet meer van houdt. Met een mooie duur orkest erachter.
0: En dan blijkt hij straks uit Marseille te komen. Geen idee waar hij vandaan komt.
1: Nee, weet ik ook niet. Ik weet niet zoveel van hem.
0: Nee.
1: Ik weet wel dat hij bekend is in Frankrijk. En ja, dit is ook echt in de chanson-traditie, zoals je dit nummer ziet.
0: En zijn stem deed me ook een beetje aan als daarvoor denken.
1: Ja.
0: Maar iets, ik weet niet, niet hetzelfde, maar misschien klonk dat wel een beetje omdat al het Frans een beetje voor mij qua taal hetzelfde is. Maar zijn timbre is wel bijzonder. Ik denk dat er wel iets anders is dan van Aznavour.
1: Ja, Frankrijk is ook wel een land waar natuurlijk het protest natuurlijk nog wel vaak en behoorlijk heftig kan.
0: Ja, dat kan nog wel eens uitlopen op onthoofding en zo, hè?
1: Ja, onthoofding, maar ook de gele hesjes en de rellen met 1 mei en de bezettingen. En
0: 10 oktober ga ik ook met een geel hesje rondlopen.
1: Het revolutionaire vuur zit er daar wel in Frankrijk en daar past hij denk ik misschien wel goed bij.
0: Ja.
1: Maar er zijn verder niet zoveel artiesten uit Frankrijk die...
0: Een mond open. Ja. Die zijn een beetje Ed Sheeran's.
1: Denk het.
0: Nou, als daarvoor was er ook wel iemand die wel eens was mond open trok. Maar ja, dat waren andere tijden ook, hè. En nu weet ik eigenlijk niet. Ja, hoe heet die gozer, die rapper? Waar Frans Timmermans zo weg van was. De bekende,
1: ja, ik weet het, die Franse...
0: Ja, nou ja, fijn. Namen gaan lekker vandaag, Joop.
1: We worden oud.
0: Hup.
1: Ja. Maar goed, dit was Frankrijk. Ook even een uitstapje. We gaan nu een uitstapje maken naar Nederland. Eigenlijk naar Den Haag.
0: Den Haag.
1: Dit is een nummer van de band Trespass. Dat is W.
0: Trespass. En, nooit van gehoord.
1: Dit nummer staat op de LP Potemkin. Dat gaat over de omwentelingen in het Oostblok. Die toen plaatsvonden eind jaren 80, begin jaren 90. Dit nummer gaat over de Tsjechische situatie met de fluwelen revolutie en de... Plastic People of the Universe.
0: Zeg maar, dit is.
1: Het is een beetje een stevig punknummer geworden.
0: Stevig punk, maar ik wil graag straks meer weten over Trespass, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Daar komt-ie?
1: Ja, zet maar aan.

0: rising fear of empty spaces.
1: Trashpash.
2: Ja, dat was het. Dit was het nummer Checkmates van Trespassers W. Nou, en dat was een Haags-Rotterdamse band. En nu gaan we naar een Amsterdamse band. Ook punk maakte. Al ergens in de jaren 70 al begonnen. En die bestaan nog steeds. En dit is van de LP Oral Gorilla uit 1988.
1: Daarvoor wist ik in ieder geval van te verstaan.

0: Ja, dit was de ex en het volgende nummer was alweer aan de gang. En dat was niet de bedoeling.
1: Zo gaat het met die OP's. We
0: werden even afgeleid, sorry. Ja. Nou, nog 5 minuten, dan is het, zit het programma er weer op.
1: 6. Iets meer dan 5.
0: Ja.
1: Dan moeten we niet zoveel ouwe horen.
0: Wat
1: heb je nog meer?
0: Ik heb nog de Best of Punk heb ik nog. Dat zijn wel goede nummers allemaal. Ook een beetje van die iconische punk nummers waarvan je denkt, ja, dat
1: daar
0: is nou echt punk.
1: Voor,
0: dat is nou
1: echt voor een hele cd.
0: Nee, maar kunnen nog wel 1 of 2 draaien.
1: Ja, gelukkig duurden die nummers allemaal 2 minuten of zo.
0: Maar was jij ook een punker met een hanekam?
1: Nee, en man. Ik had wel een vriend, die kwam uit Den Bosch op school en die was punker. Ah. Ja, nee, punk was echt gewoon, zeg maar, in de jaren 80, in mijn puberteit. Huh? Niet mijn scene, ik kwam ze wel tegen. Ik had ook geen enkele moeite met punkers.
0: Wat zijn het voor rare types?
1: Nou, ik kwam ze wel eens tegen vroeger in de Satar, net als de hardrockers.
0: Oh, in Leidschendam.
1: In Leidschendam. Ik weet veel. Ze zijn bij mij voor het eerst voor andere mensen plaatjes laten draaien, buiten verjaardagen van de familie om. Ja, dat vond ik wel leuk. Dan mocht ik gewoon een LP kopen.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is cool. En Talking Heads hebben we daar gewoon. Die zet ik gewoon op daar, zoals ik helemaal stoned was. En dan moest ik af en toe gewoon even opstaan om te draaien. Want het was toen nog 2 LP's. Of 1 LP, sorry. De originele persing. Dat is verschrikkelijk. Ik heb hem laatst nog gekocht. Gewoon een originele persing uit 84 of zo. En dan denk je, ja, dat is gewoon niet. Dat hoort gewoon niet. 25 nummers op 1 of 2 LP's, dat is niet.
0: Nee.
1: Is niet goed voor de kwaliteit.
0: Ja. Ik heb gisteren was er nog Prinsjesnacht in de stad.
1: Kon die opbrengen.
0: Toen waren er allemaal bandjes overal.
1: Ik heb het gelezen.
0: En er was 1 plek, de Grey Space.
1: Ja.
0: Er zat een DJ op de grond met 2 pick-ups.
1: Ja.
0: En die draaide dus hele LP's. En de mensen om me heen zaten allemaal op de grond te luisteren.
1: Hele LP's.
0: Alsof je weer terug was in de jaren 70. Ja, hele stukken van, soms niet helemaal, maar wel grote delen van LP's.
1: Oh, het was nieuw. Druk bezocht.
0: Ja, zullen mijn jongeren, dus allemaal jongeren, dus allemaal hip.
1: Je hoopt dat is iets voor ons. Dat moeten we ook gaan doen.
0: Ja.
1: Gewoon lekker zitten.
0: Ja, lekker zitten.
1: Een 0.0'tje erbij.
0: Een blootje erbij.
1: Oh, dat mag wel. In de Grey Space mag dat?
0: Nee, dat mag niet in de Grey Space. Mag niet.
1: Gewoon
0: een open lucht misschien.
1: Een loser tent.
0: Soort Woodstock.
1: In de paleistuinen
0: volgend
1: jaar. De
0: Haagse Bos.
1: Haagse Bos, nee joh.
0: Nee?
1: Nee.
0: Is te groot. Ja, Malieveld.
1: Malieveld. Nee, ik zeg paleistuinen.
0: Ja, oh ja. God Save the Queen.
1: God Save the fucking Queen.
0: Ja, precies. Nou, we gaan nog een punknummertje draaien.
1: En dan is het toch alweer bijna 10 uur.
0: We hebben de wereld veranderd.
1: Gelukkig. Hoi. De volgende DJ is daar.
0: Dat gaat gewoon allemaal door hier. Ongelooflijk. Ben je nat?
1: Ah, een beetje.
0: Oh jee.
1: Ah, het is een mooie regenjas. Dus,
0: en wij moeten er ook nog heen. Nou, de Partisans zijn dit met de Police Story.
1: Nooit van gehoord.

0: Ik vind dat nog steeds, ja, ik geloof dat, tenminste zo zie ik het.
1: Leef de koningin! Hoera! Hoera! Hoera!
2: Leven van de
3: stad. Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Koolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jette was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
5: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag. Dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
6: En waar zijn die voor bestemd?
5: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
4: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Killers.

Thank you.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jette was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en lukt naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

De dank is groot aan de collega's van de United Colors of Noise. Ik ga u de komende 2 uur van mijn hier op Radio Dank. Blijf luisteren.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De eerste troonrede onder premier Rob Jetten was de langste sinds de eeuwwisseling. Koning Willem-Alexander droeg in de Koninklijke Schouwburg 2894 woorden voor. Het gemiddelde sinds 2000 ligt een stuk lager, namelijk 2181 woorden. Hoewel de koning de troonrede voordraagt, schrijft het kabinet de tekst. De troonrede omvat het regeringsbeleid voor het komende jaar en raakt onderwerpen zoals de staat van het land, buitenlandse ontwikkelingen en specifieke onderwerpen uit de begroting. De balkonscène met de koning en zijn familie op Paleis Noordeinde is zonder problemen verlopen. Anders dan in 2022 was er geen geschreeuw of boegeroep. Activisten hebben eerder op de dag rode verf gegooid op het Lange Voorhout ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. 7 mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze schreeuwden en omstanders gingen met hen in discussie. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en alle 7 aangehouden. Burgemeester Jan van Zanen zegt dat de politie snel en adequaat heeft ingegrepen. De gemeente maakt demonstreren mogelijk, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. Maar als mensen dingen doen die niet mogen, dan kan het zijn dat de politie ingrijpt. Prinsjesdag vergt ook veel voorbereiding. Zo was het druk voor de bakkers in de stad. Bij Maison Kelder werkten 25 mensen om verse oranje tompoezen en ander gebak te maken.
2: Ja, deze ochtend wordt superdruk gewerkt. Feestdag in Den Haag, dus volop oranje tompoezen en soirées met een mooie afbeelding van de Gouden Koets.
3: En waar zijn die voor bestemd?
2: Deels voor onze 2 winkels in Den Haag, waar er vandaag veel klanten komen om oranje tompoezen te halen en leuk naar de tv te kijken en veel zakelijke klanten die een bestelling hebben geplaatst, of gisteren of vandaag.
1: De oranje fans konden dus lekker aan het oranje gebak. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar tot de avond droog. Bij een overwegend matige zuidwestenwind is het 23 graden. Vanavond en vannacht een kleine kans op onweer, minima 14 graden. Morgen af en toe zon en de maxima dan 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Illuminati.

Glowing through the black.

Ja mensen, ik ga er weer vandoor. Ik ga lekker slapen. En ik zeg dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dat is straks na het wakker worden om 10 uur 's avonds. Dus woensdagavond 10 uur. Straks dus ben ik terug hier op Radio Tonka. Dikke doei. Tonka!